0: Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt er wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2, top 2000 dossier.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: Je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.

0: je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor meineed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is de nacht van NPO Radio 2.
1: Het rood is al lang, het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede morgen.
1: NPO Radio 2. En je bent wakker om 4:02. Matthijs hier op het plekje van Gijs. En ik had niet verwacht dat ik het ooit zou zeggen. Maar ik heb zo vreselijk veel zin in de herfst. Ik keek gisterochtend naar het weer. Hopend om een reden om een dikke trui aan te trekken. Weer 20 graden. En ook nog een beetje van dat vlees nog vis weer. Want je moet de helft van de tijd die jas aan. Maar als je hem aantrekt, zweet je je binnen 5 minuten ongans wanneer je hem uitdoet om het 5 minuten later weer koud te hebben. Ja, en blijkbaar zit ik in een fase van mijn leven waarin ik het bijzonder lekker vind om een boek te lezen bij de haard, zonder gêne binnen wil zitten en een film wil kijken overdag, zonder zo semi-schuld te voelen omdat het buiten 25 graden is. Of een glas rode wijn drinken bij de lunch. Ja, dat kan ook wel in de zomer, maar dat voelt toch herfstig. Stamppot eten met een natte jas in een café schuilen waar het net te warm is, waardoor de luchtvochtigheid is opgelopen tot het regenwoud van Burger Soe. Nou, ik heb zelf zin in kruidnoten. Nog even doorzetten, want het komt vast goed ooit. Dan is het herfst. En daar ben ik dan in november ook wel weer klaar mee. Maar nou, misschien ligt het toch wel aan mij. Wat ook goed komt deze ochtend. Tenminste, dat komt wel goed, toch? Deze ochtend met elkaar. Want jij bent erbij, ik ook. Zometeen Pink, maar eerst Johnny Cash. Goedemorgen.

0: What? Goedemorgen. Pink op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: Tijd om je dag op te starten of tijd om je dag misschien wel af te sluiten. Geen idee wat jij aan het doen bent. Ik ben benieuwd en ik ben benieuwd welke plaat je daarbij nodig hebt. En ik geef je twee keuzes. De dagplaat, een plaat om je dag even genadeloos lekker op te starten. Dat is het gewoon. Of een nachtplaat, ja, om genadeloos nog een beetje in de nacht te blijven hangen. Of misschien wel naar bed te gaan. Jij mag kiezen vandaag bij Dagnacht. En als je dan kiest voor de dagplaat, dan wordt het deze.
1: Dagplaat.
0: Ja, zingt u maar mee. Ja. La la. Na na. Gloria Gaynor. I Will Survive is de dagplaat van vandaag. Maar denk je nou, dat is wel een hele hoop vrolijkheid op de vroege ochtend. Dan kies je deze.
1: Nacht.

zeg. Way Down We Go van Kaleo is de nachtplaat voor vandaag. En je mag dus kiezen. Er zijn een paar mensen die niet van Gloria Gaynor houden, of heel erg van Gloria Gaynor houden. Leuk dat jullie er zijn, Cor en Roland. Ik hou nog even in het midden wat ze hebben gekozen, want ik ben ook benieuwd wat jij gaat kiezen. Laat het weten via de NPO Luister-app. Als je de dagplaat wil horen en de dag volle bak wil opstarten en wil meezingen in je auto of onder de douche of in bed, kies je Gloria Gaynor, I Will Survive. I Will Survive. Mocht je zeggen, nou, dat is nog niet even voor mij, dat mag ook, hè. Kies je voor Kaleo, Way Down We Go. Doe dat via de NPO Luister-app. Ja, en als je nou dan toch in de auto zit, dan zou ik een beetje achterover gaan zitten. Tenminste, dat zou ik doen op deze plaat. Stuur in één handje. Handje op de vangrail. Zo net even erbuiten. Een beetje meesturen. Rustig aan met Warren G en Nick Dog.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

0: De topsong van deze week is voor de mannen van Raccoon. Dicht bij het vuur.
1: De dag nachtplaat.
0: Ik heb je gevraagd of je wakker moet worden, alert moet blijven, zo gezegd. Of dat je dacht, nou, ik wil hem nog wel een keertje omdraaien. Of gewoon even genieten van de nacht. Want Judith stuurt bijvoorbeeld, ja, weet je wat het is? Ik wil op zich wel wakker worden. Ik ben al in de sportschool, maar die nachtplaat vind ik toch wel fijner. William vindt de dagplaat helemaal niet interessant. Kiest dus ook voor de nachtplaat. Maar voor de dagplaat gaan ook Cor, Marco Nijssen, Stefan, René de Hoon, Fernando gaat voor de dagplaat. En voor de nachtplaat ook nog Mieneke, Lika. Het is nou wel een beetje 50-50. En ik moet zeggen dat de doorslaggevende stem vanochtend komt. Van Jelle, 19 jaar uit Amersfoort. Op zijn 18e haalde hij zijn rijbewijs. En meteen de vrachtwagen ingegaan. Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En je bent onderweg naar Kortrijk met wc-potten.
2: Ja, dat klopt.
0: Moet je dan een beetje voorzichtig rijden, zodat het porselein niet alle kanten op schiet?
2: Ja.
0: Valt wel mee. Als iemand een scheurtje in zijn porseleinen pot heeft, dan weet hij dat hij bij jou achterin heeft gezeten. Ik hoor het al. Hey, je moet nog een uurtje of drie rijden. Waar rij je vandaan?
2: Vanuit Amersfoort.
0: Maar je bent ook vanuit Amersfoort weggereden naar Kortrijk, uurtje of drie. En dan lever je het daar af. Rond hoe laat?
2: Het zou wel iets over zeven zijn, denk ik.
0: 7:30 ben je daar. En ja, als je dus nog een beetje alert moet blijven, denk jij, ik heb zin in I Will Survive van Gloria Gaynor. Heeft dat ook met voetbal te maken, of dat niet?
2: Ik zag ook wat mensen die zeiden,
0: ja, ik moet die dagplaat hebben vanwege mijn favoriete voetbalclub uit Rotterdam. Maar jij zegt, nou, dit is gewoon een fijne plaat om mee lekker door te gaan, wakker te worden en alert te blijven.
2: Ja, precies. Ja.
0: Nou, dan gaan we dat doen voor je. Jelle, ik wens jou een goede reis naar Kortrijk. En deze is voor jou en al die andere mensen, Gloria Gaynor.

Dolly Dot. Eigenlijk vonden de producers de zesde film, maar uiteindelijk veroverden ze 6 vrouwensterk binnen en buitenland. Love Me Just a Little More. Love Me Just a Little Bit More hoor je hier op NPO Radio 2. Waar heel veel enthousiasme is over die dagplaat. En Luke, die roept als een echte feest-DJ in de NPO Luister-app. Allemaal! Of allemaal! Nou precies, dat lijkt me hartstikke leuk. Zing lekker mee als je wilt. Dat is wel even een blokje daarvoor, hè? Love Me Just a Little Bit More. En daarvoor dus Gloria Gaynor, I Will Survive. Hé, van de volgende band, daar was ik helemaal gek. Tot ik ze live zag. Misschien had ik een beetje te veel hoop, maar Keen klonk op Lowlands 2004. Ja, gewoon net als op de plaat. En het viel zo tegen dat ik ze nooit meer live heb durven zien. De muziek luisteren, ja. Maar live zien, Lowlands 2004. Ja, dat was de laatste keer.

0: voel ik me wel hoor. Net als Luke volgens mij. Ready to go, Republica. Want Luke die zit helemaal aan op de NPO Luister-app. Die riep net al allemaal. En die doet nu een stukje Justin de Wilde. Ja, je moet ook niet te ver willen gaan, Luke. Pim pam, pim pam, plaat. Hele goede morgen. Matthijs hier, NPO Radio 2. En we spelen Pim pam, plaat. Pim pam, plaat. Simpel spelletje. Maar ik vind het toch misschien wel een van de moeilijkste spelletjes van de Nederlandse radio. Er komt. Het is een beetje een combinatie van tijd en moeilijkheid. Het is 36 minuten over 4 en ik ga je vragen om zo meteen bij dit pimpampetwieltje wat ik in mijn hand heb een artiest en een titel te kiezen. Dat gaat als volgt. Ik draai twee keer aan het wieltje. De eerste keer draai ik een letter voor de artiest. De tweede keer draai ik een letter voor de plaat. Dus ik kies een artiest met een bepaalde letter en vervolgens een plaat erbij. Ja, ik hoop ook dat jij het snapt. Ik snap het soort van wel, het spelletje althans wel, maar ik loop altijd helemaal vast. De eerste gaat nog wel, let op, dit is de artiest. De artiest met een K. Zo denken we aan K3. Of Kylie Minogue. Of nou, een andere artiest met een K. Maar dan komt het. Dan moet je van die artiest met een K een plaat kiezen met een F. Ja, en dan loop ik dus helemaal vast. Maar gelukkig heb ik hier naast mij zitten de Johan Cruijff van de plaatjes. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat een aankondiging.
0: Ja, ik dacht, je moet je toch een beetje aankondigen.
1: Bescheiden. Wat denk je van Katy Perry met Firework?
0: Oeh, ja.
1: Of de Kaiser Chiefs met Falling Awake.
0: Oh, ik dacht met Fooby, Fooby, Fooby.
1: Fooby, Fooby, Fooby. Je kan creatief zijn, ja. Inderdaad.
0: Nou, ja, kunnen we dat goed? Creatieve inzendingen?
1: Als ze leuk zijn, wel.
0: Als ze leuk zijn, wel. Nou, maar laten we gewoon toch wel gaan voor iets met een K.
1: Ja.
0: En dan met een F. Op zoek dus naar een artiest met een K en een plaat met een F. Heb je er een? Stuur hem in de NPO Luister-app. En wie weet, heb jij hem al goed vandaag? Of goed, er zijn natuurlijk meerdere goede antwoorden mogelijk. Maar we kiezen de lekkerste. Dus ik daag je uit om met de lekkerste artiest met een K en plaat met een F te komen. Goed nieuws voor de Boomtown Rats. Het is vandaag dinsdag. Goedemorgen.

0: Ja, dat vind ik nou zo lief. Van Karol G en Bruno Mars. Stil. Pim pam, pim pam, plaat. Ja. Ik zeg het niet vaak. En ik hou niet van die populaire uitspraken, maar de appbox is on fire, mensen. Hij ontploft echt bij de artiest met een K en een plaat met een F. Er zijn mensen die houden van Kool & The Gang met Fresh. Ik zie heel veel Korn binnenkomen, Freak on a Leash, maar ook Falling Away From Me, Kate Bush, Feel It. Kraftwerk met het nummer Frans Schubert stuurt Nico. Dan hebben we nog de Kelly Family, dat is KF sowieso al. Bonuspunten voor jou, Ronnie. Met Fell in Love with an Alien. En KRS-One met A-Friend. Ja, die keur ik dan toch af, Loek. Het is namelijk A-Friend, niet Friend. Maar er kwam een plaat. Niet één, niet twee, niet drie, niet vier. Maar 5 maal binnen. En hij kwam onder andere binnen via... Moet ik even kijken. Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent boeketten aan het maken voor de supermarkt. Of dat doe jij als werk, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En maak je ze dan zelf of bedenk je ze en maakt iemand anders die?
1: Nou, ik stuur vooral de mensen aan die ze moeten maken. Want dat is toch best wel een groot productieproces.
0: Ja.
1: En dat doen we met een man of 40.
0: Een man of 40?
1: Ja.
0: En die beginnen allemaal om 6 uur. Ja. En die bloemen die worden dan bij elkaar gestoken en dan gaan ze allemaal naar de supermarkt toe. Over hoeveel cakejes hebben we het dan per dag?
1: Nou, dat verschilt wel een beetje, maar de handgebonden boeketten zitten op een 3000 per dag.
0: 3000 boeketten per dag, handgebonden. En ja. Zijn er dan ook nog boeketten die niet handgebonden worden?
1: Ja, die worden in een lijn gelegd en die gaan dan... dat is niet handgebonden, dat gaat sneller. Dat zit je soms wel op 10.000 per dag.
0: Oké. Ik vind dat. Ik ben helemaal in de war hiervan. Ik kreeg vroeger altijd naar Willem Wever. En dat is echt precies zo'n aflevering daarvoor. Hoe gaat dit eigenlijk? Dan komen ze bij jou, kijken.
1: Met Willem Wever, ja. Nee, ze zijn er nooit geweest. Maar de bloemen komen binnen in grote emmers. En dat wordt verdeeld. En er wordt een order van gemaakt.
0: Ja.
1: En dan zeggen we tegen de meiden van joh, er moeten zoveel germinissen in, zoveel rozen, zoveel. En dan maken die meisjes een mooi boeketje van.
0: Wauw, ik ben helemaal onder de indruk van. Ik vind het heel leuk. Als ik ooit nog een keer iets anders ga doen, kom ik een keer kijken. Remco, dat vind ik heel erg leuk. Hey, jij zei, jullie zitten lekker hoog in de energie vandaag. Ja, ja, dat klopt wel een beetje. Ik had zelf net ook een idee. Ik dacht, Matthijs, je moet wel even ademhalen af en toe. Maar ik heb daarmee ook jouw request, jouw aanvraag voor de Pim Pam plaat een klein beetje gekleurd, heb ik het idee. Want welke is dat?
1: En dat is Kraantje Papi met Feesttent.
0: Ja, en niet één keer kwam die binnen, Remco. Ik denk wel een keer of 5. En ja, wij zijn ook... Hey, jij zei, jullie zitten lekker hoog in de energie vandaag. Ja, ja, dat klopt wel een beetje. Ik had zelf net ook een idee. Ik dacht, Matthijs, je moet wel even ademhalen af en toe. Maar ik heb daarmee ook jouw request, jouw aanvraag... voor de Pim Pam plaat een klein beetje gekleurd, heb ik het idee. Want welke is dat?
1: En dat is Kraantje Papi met Feesttent.
0: Ja, en niet één keer kwam die binnen, Remco. Ik denk wel een keer of 5. En ja, wij zijn ook gewoon een democratie, hè, Dennis en ik hier. Dus we kunnen...

Ja, ik krijg best wel veel binnen dat we hoog in onze energie zitten. Of althans ik, maar Dennis dan dus ook, want die is hier bij mij. En die krijgt dat aanstekelijke virus zo op zich gegooid. Dat komt ook een beetje door de muziekkeuze, hoor, moet ik zeggen. Doe als je eerst kiest voor een lied als Feestent en vervolgens Hot and Cold van Katy Perry, ja, dan moet er toch wel een klein beetje energie in je zitten. En dat heb ik ook gewoon een beetje vandaag. Ik weet niet, het is gewoon een lekkere dag. De verjaardag van Klaas van Kruijstum. Stuur hem even een DM'tje, vindt hij leuk. 6 oktober 2026 is begonnen op NPO Radio 2. En Matthijs hier dus. Zometeen het nieuws van 5 uur. Maar eerst even een hele lekkere lange albumversie van Level 42. Dit is Love Games. Een hele goede morgen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

was ik niet hoor. Wel geprobeerd te hoger zingen, maar dacht misschien niet het juiste moment. King, Love and Pride op NPO Radio 2. Goedemorgen. Welkom op dinsdag 6 oktober. Dagnacht op NPO Radio 2. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Matthijs hier op het plekje van Gijs. Dat rijmt ook nog eens. Zo vlak voor de decembermaand. Hij zit op het plekje van Morad in de avond. En ik mag zijn stoel even warm houden. Al sta ik al de hele tijd. Ik weet niet. Zou ik dan op die stoel moeten gaan zitten? Nou goed. Ik mag in ieder geval zijn stoel warm houden. En dat is op een feestelijke dag vandaag. Want Instagram bestaat vandaag 16 jaar. En ik ben wel benieuwd. Weet jij nog wat je allereerste foto was? Nu maak je allemaal foto's en slideshows en dingen en reels en video's. Maar toen, ja, waren het gewoon van die filtertjes. Ik heb net ook even zitten kijken. En mijn eerste foto is een kunstzinnig portretje van een parasol bij de ouders van mijn ex-vriendin in de tuin. Met een paar ballonnen en die heb ik dan zo mooi contrast gegeven. Ze zijn blauw, roze en nog rozender. Nou, weet je dat, maar met een heel mooi filtertje. Verder heb ik nog een paar borden pasta gefotografeerd en een plant in de tuin. Met zo'n heel ouderwets filtertje eroverheen. Daar kreeg ik dan 7 likes op. Super tevreden. Nou, inmiddels open ik die app om 1 berichtje te lezen. En dan zit ik 20 minuten te kijken hoe iemand in Canada zijn oprit aan het schoonspuiten is. Of naar Pokémon filmpjes te kijken. Dat zijn een beetje de dingen die ik zie. En hoe ik daar terecht kom? Geen idee. Mocht je straks even tijd hebben, zoek die eerste foto even op. En misschien denk je, nou die kan nog prima. Maar misschien denk je ook wel, die moet toch even weg. Zo heb ik net ook even snel wat verwijderd. Je mag hem ook altijd even naar me opsturen via de NPO Luister app. Goed, wat is er verder vandaag allemaal op de agenda? Het is de dag van de Deutsche Taal. Met als thema Guten Appetit. Dat is wel praktisch, want op vakantie blijkt vaak dat je hele Duitse woordenschat ongeveer uit een menukaart bestaat. Schnitzel, Bratwurst, 2 Bierbieten. Maar zodra de ober iets terugvraagt, dan zeg je, ja, ik heb keine Ahnung. Verder is het Diversity Day vandaag. Die draait om verschillen tussen mensen op het werk en zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. En misschien heb je ook wel zo'n collega met wie je buiten je werk nooit bevriend zou zijn geraakt. Andere leeftijd, andere achtergrond, totaal andere interesses. En juist met diegene heb je de leukste gesprekken. Vind ik wel iets moois aan werken. Je komt altijd iemand tegen die je zelf niet had uitgezocht. Heb ik bijvoorbeeld met Dennis. Je hoort een beetje lachen op de achtergrond. Hey, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Matthijs hier op NPO Radio 2. Met de Haagse mannen van Son Milieu. Dit is Tonight. In de ochtend dan. Laat nog even weten, wat was die eerste Instagram-foto van je? Stuur hem in de NPO Luister-app. Heel benieuwd.

Als je deze bij de pubquiz niet weet... toch wel een beetje licht slapen, hè? Uit de film Grease natuurlijk. You're the one at the one. John Travolta en Olivia Newton-John op NPO Radio 2. Goedemorgen. Ik vroeg je net wat je eerste Instagram-foto's was. En ik kreeg er best wel een paar leuke binnen. Van Luke bijvoorbeeld. Luke stuurt een foto van hem waarbij hij bomen aan het snoeien is, denk ik. Hij was boormeester of boommeester in die tijd. En nou, hij is een, ja, met een leuk filtje erover. En iets wat onscherp een boom aan het snoeien. Arno van Hout, die stuurt een ja, echt precies een foto zoals ik net bedoelde. Met zo'n heel flauw filtertje eroverheen. De Pilsenloop in Gemert op 30 maart 2015. Ja, en Plantius, ik denk niet dat dat zijn echte naam is... die zat in 1963 al op Instagram, denk ik. Die ziet een foto uit het Westerpark. Hele lieve, schattige foto op een klein fietsje. Ik denk dat dat gewoon zijn allereerste foto is. Nou, dat kan natuurlijk ook. Ik vind het leuk. Goedemorgen, dit is Rochford.

Foo Fighters en Wheels op NPO Radio 2. Waar ik eigenlijk de hele ochtend al in een hele energieke flow zit. Maar ik dacht, het is ook tijd om heel even terug te schakelen. Dat is ook fijn als je aan het opstaan bent misschien. Voordat de dag zo begint, even ademhalen. Want ik begon de dag er al mee vandaag. Ik kan niet wachten tot het herfst is. En niet alleen vanwege die dikke truien en stampot. Maar ook vanwege herfstliedjes. En er is er eentje van een Nederlandstalig duo. Waarvan ik gezworen heb dat als ik de ruimte heb, ik hem elk jaar rond deze tijd zou draaien. En ja, als ik dit duo een one-hit wonder zou noemen, zou dat echt een hevige overdrijving zijn. Ze hebben zo 20.000 streams op deze plaat. Dus ja, een hit is het niet. En Myrthe en Milan, die kennen elkaar van de toneelschool. Ze starten hun band Noordgrond in het derde jaar. En sinds 2022 zijn ze dus ook te vinden op Spotify. Met maar één EP'tje. Een Niemedalletje dus. 20.000 streams op het meest gestreamde liedje. Maar voor mij is dit geen Niemedalletje. Want ieder jaar als het herfst is, dan moet ik hem aan iemand laten horen. Ook al is Noordgrond volgens mij naar die ene EP ter ziele gegaan. Myrthe is de afgelopen jaren onder andere op pad met toneelschool Maastricht. En Milan die staat dit jaar naast Chantal Jansen in Cabaret. Maar dit liedje, dat blijf ik elk jaar eind september, begin oktober opzetten tot ik het zat ben. En misschien jij nu ook wel. Dit is September van Noordgrond op NPO Radio 2.

Wax op NPO Radio 2. Bridge to Your Heart hoor je hier. En daarvoor hoorde je mijn ultieme herfstliedje van Noordgrond. Dat heet September. Iemand vroeg het nog in de NPO Luister-app. En Noordje vindt hem heel fijn. Ronnie twijfelt nog een beetje. Ik heb het vorige week al gezegd. Hè, laten we lekker over smaak twisten. En dan mag ook over deze Noordgrond. Het is mijn favoriete herfstliedje. Maar misschien heb jij wel iets anders wat je heel graag wilt horen. En daar geef ik je nu de kans voor. Geen herfstliedje, maar een liedje over vakanties. Of ja, wel een beetje met een nostalgisch gevoel. Net eigenlijk als die Noordgrond. Die heeft ook dat nostalgische. En ik krijg altijd een nostalgische gevoel als ik nadenk hoe ik vroeger stoned van de Fruitella op de achterbank zat. 5 van die Fruitella's in mijn mik. Eerst een beetje suikeroverdosis, sugarkick en daarna... ja, helemaal weggezakt. En zat ik op mijn wolk mijn liedjes te luisteren. Had ik bandjes gemaakt. Kleine radioshowtjes voor mezelf gebouwd. En er zat dan Bon Jovi bij of Acta aan de Munich. Voor in de auto zat zo'n 6-cd-wisselaar. En daar lagen de Dire Straits op. Sultans of Swing. Kapot gedraaid. Laura Pausini. En ik ben benieuwd. Wat is nou jouw achterbankliedje? Wat is een liedje wat je doet denken aan zomervakanties? Of misschien wel herfstvakanties? Maar waarbij je achter in de auto zat, bij je ouders of je grootouders. Of misschien wel bij vrienden. Of misschien wel het liedje dat je opzet voor je kinderen als ze nu op de achterbank zitten. Wat is dat liedje dat je aan vakantie doet denken? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En doe dat terwijl je luistert naar Cat's Eye. Maar eerst Jack Johnson.

0: You Move Like an Animal, Cat's Eye op NPO Radio 2. Waar ik je vroeg wat jouw ideale achterbankplaatje is. Zo'n liedje, zo'n plaat die je doet denken aan lange vakanties, achter in de auto, Frankrijk, alles erop en eraan. Misschien begin je wel ergens anders naartoe. Er krijgen heel veel mooie dingetjes binnen. MC Mike en DJ Sven, de Holiday Rap van Renzo. John Denver of Yesterday van de Beatles, van Jan. Het liedje van Nix van Gerard van Maasakkers. Daar moet ik gewoon op vertrouwen, volgens Loek. Maar ik heb gekozen voor iets anders. Want aan de telefoon heb ik iemand die in de auto zit. En die zat vroeger in de vrachtwagen, als ik het goed heb. Bij zijn vader, denk ik. Danny, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Zat je bij je vader in de vrachtwagen vroeger?
1: Nee, helaas niet bij mijn vader, maar wel bij een goede oom van mij.
0: Bij een goede oom van je. En ging je dan af en toe gewoon mee?
1: Ja, kom ik een keer een dagje mee. In de vakantie, in de voorjaarsvakantie, najaarsvakantie, zeg maar.
0: Ja. En dan ging je gewoon ergens naartoe. Weet je nog waar je dan bijvoorbeeld naartoe bent geweest?
1: Ja, het was voornamelijk gewoon in Nederland eigenlijk. Maar niet België was er ook wel eens. En een keer Duitsland. Dat waren meer dagtripjes, zeg maar.
0: Ja, dagtripjes. En dan mocht je mee. Dat is echt wel bijzonder, man, als je jong bent. Je gaat dat doen.
1: Ja, dat is een hele wijde wereld op dat moment.
0: Ja, en dan luister je dus samen met hem naar 3FM?
1: Ja, klopt.
0: En dan hoorde je welke plaat?
1: Ik hoorde toen Alien Ant Farm met Smooth Criminal.
0: Ja, dat is die Michael Jackson cover met heel veel gitaren, hè?
1: Ja, zeker.
0: Lekker, man. Hey, hier is hij voor jou, Danny uit Vroomzo. 35 jaar vroeger in de vrachtwagen en nu onderweg naar werk. Goedemorgen.
1: Dankjewel. Hoi.

Het is toch wel een band die ik nog wel een keer zou willen zien, hoor. Met dat iconische pianootje. Het zit ongeveer overal in, heb ik het idee. Bij Supergrass, All Right op NPO Radio 2. Alleen Lammer, op dit moment zijn ze alleen maar op tour in de UK. Ze gaan naar Londen, naar Glasgow, naar Manchester. Maar ja, vooralsnog geen Europese tour. Dat is ook wel een beetje veranderd natuurlijk sinds Brexit. Die bands gaan niet zomaar meer de plas over, om het zo te zeggen. Daarvoor hoorde je Alien Ant Farm, Smooth Criminal. Ja, ik ben dan toch wel een beetje een purist. En moet dan twijfelen of ik Michael Jackson voor zoiets wil vervangen. Maar ik vond het toch wel lekker, moet ik zeggen, hoor. En Luke en Patrick zijn het helemaal met mij en Danny eens. Zoals zijn achterbankliedje hier op NPO Radio 2. Hey, bij deze plaat had ik ook altijd zoiets. Wat is er eigenlijk gebeurd? Hebben ze hem te langzaam gezet of zo? Maar toen het eenmaal viel, toen vond ik hem wel. Dit is Alan Walker, Faded.

Alan Walker, Faded op NPO Radio 2. Ja, dat klinkt toch echt als een soort jaren 90 transplaat die op 80% wordt afgespeeld. De eerste keer dat ik het hoorde dacht ik ook dat mijn stereo kapot was. Bleek niet het geval te zijn, maar gelukkig heb ik goed nieuws. Want wie niet op 80% zijn, ze hoeven de slaap niet meer uit hun ogen te vegen. Daniel en Roelof, ze zijn al op. En ze hebben het vandaag over de second screenificatie van Netflix-series. Die worden dommer gemaakt omdat wij niet meer opletten. Ja, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen bij... Ja, het is toch wel gewoon zo. De nummer 1 ochtendshow van Nederland. Zometeen hier op NPO Radio 2. Daniel en Roelof zijn al op. Ik wens jou een hele fijne dag. Tot later.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een record aantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Levi. En een hele goede morgen, Roelof de Vries.
3: Goedemorgen, Daniel. Ben je druk aan het poetsen? Wat ben je nog aan het doen?
2: Ik ben gewoon even de desk een beetje netjes aan het maken.
3: Ik, ja,
2: het moet toch een beetje
3: druk in de weer.
2: Wil je ook een klein doekje om de boel een beetje op te schonen?
3: Ik ben oké.
2: En een hele goede morgen, Mandy van der Plas.
4: Hey, Daniel. Hey, Roelof. Goedemorgen.
2: Hey, hi.
4: Hebben ze het zo vies gemaakt daar gisteren?
2: Nou, je weet het maar nooit wat hier allemaal gebeurt. Dat is, ja. Je kan maar beter het zekere voor het onzekere nemen.
4: Heel wijs, heel erg wijs.
3: Is dat bij jullie ook zo?
4: Ja, ja, nou dan ligt het er ook echt aan wie er voor jou hier heeft gezeten. Maar nou, het is altijd poetsen in de
3: ochtend. Trek de beerput eens even open. Wie zit er chipito's te eten boven zijn laptop?
4: Nee, ik hou wijselijk mijn mond. Okay. Jullie mogen een gokje doen. Ja. Nee, het is weer dinsdag, jongens. Dus dat belooft een drukke spits te worden. Zoals eigenlijk iedere dinsdag. Er is nu ook nog eens mist gedetecteerd. En dan wel in het zuidwesten van het land. Dus dat kan voor hinder zorgen onderweg. En de eerste file die staat er alweer. En dat is de Zuurhofbrug op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Al het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. En dat zorgt natuurlijk voor vertraging. Op dit moment staat de teller al op 20 minuten.
2: Nou, dan spreken we je later vanochtend.
4: Ja, ongetwijfeld. Tot zo.
2: Dankjewel. Doei. En dan 2 woorden en een plaat kun je ons doorsturen rond dit tijdstip. En wie weet draaien we je plaat zo meteen. En die 2 woorden zijn een beetje de samenvatting van wat jouw dag gaat brengen. Bijvoorbeeld sollicitatie en zenuwen.
3: Of
2: en dan kun je er, dan kun je er under pressure bij doen.
3: Oh ja, want dat is niet leuk solliciteren. Of hond en uitlaten. 500 miles van de Proclaimers bijvoorbeeld.
2: Ja, of wat dacht je van ziek en bank hangen. En dan de Bee Gees met Stayin' Alive. Kom maar met een suggestie voor die plaat en natuurlijk 2 woorden erbij. Stuur het allemaal door via NPO Luister. En wie weet hebben we je zo aan de lijn.
5: Ster. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With the OG's.
4: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Voor minder. Simpel.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
17: De vriendelijke specialist. DA.
18: Daniel en Roelof zijn al op.

Aldebarge en Who's Johnny. Het nummer was een groter succes dan de film, zegt Aldo. Goedemorgen, het is 12 minuten over 6. Een nieuwe editie van Daniel Roelof zijn al.

0: 2026. En gistermiddag was het zover. De eerste maandag van de maand. Dus nou ja, 12 uur, dan weet je wat je te wachten staat. Het luchtalarm. Maar wij zaten bij BN Vara op kantoor. En het was 12 uur en we hoorden niks. En uiteindelijk kwam die om, wat is het?
1: 8 over 12.
0: Ja. En dat was in op meer plekken was dat het geval. Met name in de Gooi- en Vechtstreek. Want het alarm... Och, jezus. Met name in de Gooi- en Vechtstreek. Want het alarm kwam op veel plekken pas om een paar minuten over 12. En waar had het nou mee te maken? Nou, het was heel druk in de meldkamers. Er werd veel naar 112 gebeld. En die knop moet nog steeds met de hand worden ingedrukt.
2: Gek verhaal dit.
0: Daar was dus geen tijd voor. Ze waren te druk met meldingen oplossen, waardoor ze geen tijd hadden om naar die knop te lopen en dus handmatig op de sirene te drukken.
1: Maar het blijft toch gek, want dat ding is altijd, overal, elke maand op tijd. 12 uur.
0: Ja, en nu in één keer overal te laat.
1: Op verschillende plekken niet. Dus ja, het zal wel, maar ik vind het trouwens ook raar dat iemand het met de hand doet.
0: Ja, dat snap ik dan nog wel. Want dit wil je natuurlijk niet dat dit gehackt kan worden. Dus koppel je het helemaal los van het internet. En daarom moet het met de hand.
1: Het behoort niet tot de Internet of Things.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, want dan kan het natuurlijk ook door Rusland gehackt worden. En dan worden die dingen in één keer aangezet. En nou ja, dat moet je helemaal niet hebben.
1: Ze zijn misschien volgende maand weer scherper. Dan de Michelinsterren. Gisteren werd bekend welke restaurants dit jaar in de prijzen zijn gevallen. Ja, of juist niet, hè. Dat ze weg zijn gehaald.
0: Zo.
1: De eigenaren van 119 restaurants zijn vandaag lekker wakker geworden. Want die hebben allemaal 1 of meerdere sterren gekregen. De Libreien in Zwolle blijft als enige restaurant in Nederland 3 sterren houden. Nou, we hebben eerder geprobeerd deze week om daar te reserveren voor lunch. Nou, dat wordt nu denk ik 2029 dan.
0: Zo.
1: En er waren ook verliezers. Zo raakte topchef Margot Reuter met haar restaurant in Maasbracht haar laatste Michelinster kwijt. Ze had er ooit 2, wel sneu. Maar ze heeft wel nog steeds een heel bijzonder record op haar naam staan. Namelijk dat van langste frikandel ter wereld.
3: U bent chef-kok. Is dan een frikandel, is dat dan vloek in de kerk?
4: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dit is gewoon een fantastisch goed doel. Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
1: En hoe groot is die grootste ter wereld dan? Nou, 41,45 meter.
0: Dit was wel natuurlijk het begin van het einde. Als je helemaal de langste frikandel ter wereld gaat bakken, dan gaat het ook snel achteruit met de sterren blijkbaar.
1: Ik weet niet wat erin zat.
0: Goed, en dan vliegen is voor veel mensen al stressvol genoeg. Maar uit onderzoek blijkt nu dat de meest stressvolle vliegroutes van heel Europa, die vertrekken allemaal vanaf Schiphol. Ja, voor het onderzoek is gekeken naar vertragingen, annuleringen, slecht weer en hoe lang de vlucht dan duurt. Schiphol heeft daarmee de twijfelachtige eer te pakken, want op nummer 1 meest stressvolle vlucht staat de vlucht Amsterdam-Barcelona.
1: Ah.
0: Ja, bijna 3% van die vluchten wordt geannuleerd. Maar mocht je missen, geen stress, want het is ook een van de meest gevlogen routes vanaf Schiphol. Er gaan er elke dag een stuk of 13.
1: Oh, je kunt altijd nog even bijboeken.
0: Ja, maar misschien zorgt dat er dus ook voor dat het de meest stressvolle vlucht is. Omdat er gewoon zoveel vluchten zijn, is er ook veel om over te klagen.
1: Dat... En misschien dat Schiphol dan ook denkt, oh, maar dan kunnen we die wel even schrappen. Want al die mensen kunnen
0: nog 12 uur later. Ja. Twee vandaag. Twee woorden en een plaat erbij kun je iedere ochtend doorsturen via NPO Luister. En wie weet draaien we jouw plaat dan. En hebben we het even over je twee woorden. En die twee woorden zijn een samenvatting van wat de dag jou gaat brengen. Bijvoorbeeld een garnalenboot en zeeziek.
1: Ja, natuurlijk.
0: Kan je er een sailing to Philadelphia bij doen?
1: Nou, weet vaak hoe jouw dag eruit ziet. Pumpkin en Spice dacht ik zelf aan. Kate Bush, cloudbusting, dat werk.
0: Ik had gisteren echt een openbaring toen iemand ergens op internet had geschreven, ja, Pumpkin Spice is gewoon speculaas plus, eigenlijk.
1: Verrek.

0: Afgelopen vrijdag waren ze hier bij ons in de studio. Agda en de Munnik met hun nieuwe plaat Niets Doen, hoorde je.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. Kun je ons iedere dag doorsturen. En wie weet hebben we je dan aan de lijn om het te hebben over die twee woorden. Familie en klussen kwam er binnen.
2: Baard onderhouden. Ook een mooie dagtaak.
0: Ja hoor. Maar degene waar we op aansloegen waren Monsters en Lizzie. Goedemorgen, Bas.
3: Goedemorgen, heren.
0: Hallo, hallo. Jij, wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Ik ben buschauffeur.
0: Dan word je binnenkort vervangen, hebben wij in de krant gelezen.
3: Ja, dat hoorde ik ook.
0: Ja, wat is dat? Is dat, ja, volgens mij is het AD of zo, waar dan groot op de voorpagina staat dat alle, in ieder geval plattelandsbussen nu vervangen moeten worden door zelfrijdende bussen, want dat is allemaal goedkoper.
3: Ja. Ik moet het nog zien.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel. Want ik denk dan, uiteindelijk ben je dan waarschijnlijk. Ik denk dat je uiteindelijk net zo lang bezig bent met die bussen weer op de rit krijgen en dingen eraan repareren en zo, dan dat je nu als buschauffeur kwijt bent.
3: Ja, precies.
0: Ja. Hey, en hoe bevalt het jou op de bus?
3: Hartstikke goed, ja. Ik ben op dit moment aan het rijden, zelfs. Ik stap er nou mensen in.
0: Dan moet je even goedemorgen zeggen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, precies. Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen.
4: Drie strippen graag.
0: Hey, en Monsters en Lizzie, waar slaat dat op?
3: Nou, dat is een dat is van Netflix. In de serie Monsters heb je nou een nieuwe serie, Lizzie Borden, over Lizzie Borden. Die, naar wat men vermoedt, haar ouders heeft op het leven gebracht.
0: Zo.
3: Maar in die serie zit dus een heel mooi nummer. En nou heb ik die serie net uit. En ik vond het een hele mooie serie. En nou heb ik dat nummer de hele tijd in mijn hoofd.
0: En nou wil je eigenlijk dat nummer horen natuurlijk uit die serie Monsters.
3: Ja, precies.
0: Nou ja, en welk nummer is het? Want dan gaan we hem voor je draaien.
3: Bronski Beat, Small Town Boy.
0: Gaan we voor je draaien, Bas. Werk ze vandaag.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Sorry, je wilde nog wat zeggen, ja?
3: Ja. Ja, ik wilde nog zeggen, wat een fantastische show leggen jullie.
0: Nou, wat lief. Dankjewel.
2: Fijn dat we dat nog even meenamen.
3: Ja, nou goed dat ik even kwijt word.

0: door zo'n serie in één keer weer gewoon een classic weer helemaal kan herontdekken. Leuk. Zoals Bas deze zag in de serie Monsters op Netflix. Door de Bronski Beat en Small Town Boy. Goedemorgen. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft op de meeste plekken droog met temperaturen rond de 20 graden. En Mandy, die weet waar het vast staat. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Nou, onder andere op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar rijdt het langzaam bij de Zuurhofbrug. De vertraging is hier ongeveer een kwartier. Al het verkeer gaat hier via de vluchtstrook. Het rijdt daardoor ook langzaam op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Bij de aansluiting met die N15 sta je nu bijna 30 minuten stil. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam ook al file bij Sliedrecht. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten.
0: En hier is Carmen met het laatste nieuws. Hallo.
2: Goedemorgen. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liepen water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Dat zegt de brandweer.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat de water naar binnen liep. Het gaat om een, wat ik begrepen heb, om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
2: Duikers wisten dat gat te dichten en daarmee was het gevaar geweken. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. In de staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de mazelen. Deze week stonden tellen daar op ruim 100 gevallen. En in totaal zouden nu bijna 4000 mensen mazelen hebben. Het is in de Verenigde Staten een van de ernstigste uitbraken sinds begin jaren 90. Het komt volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst omdat er minder wordt gevaccineerd. Door de noodtoestand uit te roepen mogen hulpverleners sneller testen en vaccins uitdelen. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er was namelijk brand ontstaan met veel rook in een appartementencomplex waar arbeidsmigranten wonen. Een aantal mensen probeerden het vuur zelf te blussen voordat de brandweer het overnam. Sommige appartementen liepen rook- en roetschade op. En de Belgische Rode Duivels hielden gisteravond lang stand tegen Frankrijk. Maar uiteindelijk verloren ze in Parijs met maar liefst 4-1. Frankrijk sloeg in het laatste kwartier hard toe, vertelt commentator Mark Kloostra.
4: Toen de A-spelers er weer in kwamen, want het is ook wel lekker hoor, als je Cherki en Olise kan brengen. En ook nog eens Doué daarna, want hij maakte gelijk een kwartier voor tijd. Ja, dan komen er wel een paar klasbakken bij. En die klasbakken werden België te veel. Uiteindelijk scoort Doué, Cherki en als laatste het toetje. Twee doelpunten van Olise en eindigt het in 4-1 voor Frankrijk.
2: Ja, het was voor bondscoach Van Bommel trouwens improviseren met de basisopstelling van de Rode Duivels, omdat hij het zonder de geschorste Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans moest doen.
5: Het is vandaag 6 oktober en dat is de dag dat in 1889 in Parijs aan de voet van de Montmartre de deuren opengingen van het inmiddels beroemdste cabaret ter wereld, de Moulin Rouge.
6: Het is een gevoel.
5: Ja. Maar ook strak in mijn trainingspak.
6: Oh ja, ja, zeker.
5: Ja, ben je er wel eens geweest, Carmen?
2: Ik heb een hotel daarnaast gehad. Maar ik ben eigenlijk nooit binnen geweest bij de Moulin Rouge.
5: Daniel ook niet, die vindt het voor toeristen. Dat is natuurlijk een Fransman. Mm-hmm. In de tuin toen, in 1889, stond een gigantische olifant. Bezoekers konden de ritjes op ezels maken. Want die zaal die moest onbewust rijk en arm aantrekken. En die beroemde Rode Molen was al vanaf het begin het herkenningspunt. Tegenwoordig gebruikt de show, want dat is het, hè. Het is een soort een revuusje met een dansact. Gebruiken ze ongeveer.
6: Maar licht erotisch, toch?
5: Ja, dat.
6: Daar zijn de meningen over.
5: Ja, ik dacht ook dat het is een beetje oelala, maar volgens mij is het wel redelijk braaf, toch? Het is niet.
6: Ja, ik weet niet, ik ben er niet geweest. Maar ja. ik heb wel het idee, het is een rode moulin rouge.
5: Nou,
6: het is wel een
5: beetje. Oelala. Ja. 1000 kostuums dus, die misschien ook wel uitgaan. Maar. Ik heb voor jullie, voor de winnaar van deze quizvraag, loop ik naar de automaat straks en haal een lekker flesje bruiswater. Als jullie mij kunnen vertellen hoeveel flessen champagne er elk jaar doorgaan in de Moulin Rouge.
6: Elk jaar.
5: Elk jaar.
2: Oh, ja. Nou, daar wordt wat gedronken. Zo. Dat denk ik sowieso.
5: Nou, ik vraag dit niet omdat het er 5 zijn.
2: Nee, nee, nee. Oh jee.
6: Zo.
2: In een jaar.
6: Even kijken.
5: Ja, in een jaar.
6: Dan denk ik toch zeker 25.000 flessen champagne.
5: 25.000 heb ik hier oprecht.
2: 25.000? Nee, lager. Ik denk toch minder. Ik ga op de 20.000 zitten.
5: Het is ongelooflijk, jongens. Er gaan elk jaar 240.000 flessen champagne ermee. Dat is toch niet voor te stellen? Dat zijn er ruim 650 per dag.
6: Nou, lekker.
5: Je zult daar de leverancier zijn. Feitje van de dag. Liter champagne en de cancan zijn de symbolen. Ik heb het natuurlijk over de Rode Molen. Ja.
7: Daniel en Roelof.
6: Wij waren dus laatst ontbijten in Parijs. 10:00 's ochtends. Wilt u er een glaasje champagne bij of een mimosa?

0: Miley. Voorheen Miley Cyrus, maar nu gewoon Miley. Bass Persuades hoorde je in de ochtendshow. Films en series worden steeds dommer gemaakt. En ook Matt Damon heeft hier last van.
1: We want people to stay tuned in. And Ken, and you know, it wouldn't be terrible if you reiterated the plot 3 or 4 times in the dialogue, because people are on their phones while they're watching. You know what I mean?
0: Is toch heel erg? We zitten met z'n allen te veel op onze telefoon. Nou, zometeen meer hierover naar Eddie.

0: Eddie Vedder. In Society in de ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Nou, we hebben het er nu al een aantal keer over gehad. Die films en series die steeds simpeler worden gemaakt. Dat wordt gedaan voor ons als kijkpubliek, omdat wij met z'n allen niet meer op zitten te letten. Wij zitten de hele tijd op onze second screen, oftewel onze telefoon te kijken. En dus moeten de films en series dommer van Netflix. En ook de makers van deze films en series beklagen zich hierover. Want die denken, ja, hallo, ik wil gewoon een complex verhaal vertellen en ik wil gewoon dat mensen daar aandachtig naar kijken. Maar die aandacht, nou ja, kennelijk is dat verleden tijd. We vragen het aan Laura Gommans, zij is filmjournalist. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Herken jij dit, deze trend, dat alles maar simpeler wordt gemaakt?
1: Ja, ik vind het zeker een trend. Ik denk dat het vooral wel afhangt van wat voor soort content het is. Dus het is inderdaad vooral de dingen die je op streamers ziet. Dingen waar streamers eigenlijk ook al een klein beetje van uitgaat. Dat je dat gewoon 8 uur aan één stuk gaat zitten kijken en dan ondertussen ook aan doomscrollen bent en misschien de af. Ik vind het zeker een trend. Ik denk dat het vooral wel afhangt van wat voor soort content het is. Dus het is inderdaad vooral de dingen die je op streamers ziet. Dingen waar streamers eigenlijk ook al een klein beetje van uitgaat. Dat je dat gewoon 8 uur aan één stuk gaat zitten kijken en dan ondertussen ook aan doomscrollen bent en misschien de afwas en dit en dat.

0: tegenovergestelde.
1: Ja.
0: Dus dat je bijvoorbeeld hebt van... twee personages zijn zussen. En dan zou je bijvoorbeeld gewoon een tafel filmen waar een foto op staat. Dat je duidelijk ziet dat dat zussen zijn. Maar nu heb je heel veel van die dialogen die zo gaan van... As my sister, you know that I...
1: Ja, ik heb hier een voorbeeldje van een romcom met Lindsay Lohan. Irish Wish heet dat. En nou ja, daar doet zij dit dus ook. Dus heel erg vertellen wat er gaande is. Luister goed.
2: It was a beautiful day. Filled with dramatic vistas and romantic rain. But that doesn't give you the right to question my life choices. Tomorrow I'm marrying Paul Kennedy.
1: Ja, dus ze vatten nog even het hele verhaal samen verteld... Wat je eigenlijk had kunnen zien als je wel naar de tv had gekeken... maar jij zit gewoon diep in je telefoon begraven.
0: Het is toch... Ja, dat klinkt bijna als een audioboek.
1: Ja, maar het is toch eigenlijk... Ja, het is gênant voor woorden dat we gewoon niet eens meer de aandacht hebben... om gewoon onze ogen op dat scherm te richten.
0: Nou ja, het ding is... Het is zeker nu meer aan de hand dan vroeger... maar vroeger was het natuurlijk ook niet vreemd... dat je bepaalde soort... types televisie of film een beetje op de achtergrond had. Vroeger kon je natuurlijk niet dingen op pauze zetten of even terugspoelen. En ik weet nog van vroeger, want zo oud ben ik, dat je gewoon de tv aanzette en dan af en toe even een gesprekje hield. Of dat je eventjes de vaatwasser ging inruimen. Of dus op zich een sitcom of een soapserie of zo'n zondagmiddag soort romcomfilm hebben ook altijd wel een soort andere aandacht gevraagd dan Succession of The Wire of een beetje hele intense shows.
1: Ja.
0: Dus ik heb het idee dat een streamingdienst ook wel weet, zeg maar, wat het doel is van hun product dat ze maken.
3: Het gek is, het is gevraagd aan bijvoorbeeld Netflix van doen jullie dit bewust en die zeggen van nee hoor, nee.
0: Ja, het zou natuurlijk wat zijn als Netflix zou zeggen... ja, we maken voor jullie domme mensen alles eigenlijk een beetje dommer.
3: Nou ja, je kunt ook zeggen van... nou ja, we merken dat er steeds meer mensen op de telefoon zit... en we vervullen gewoon een behoefte. Maar dat doen ze niet.
0: Ja, nee, maar, ja, precies. Het is natuurlijk gewoon wel te merken... en het is dan inderdaad zo'n Matt Damon... die eventjes soort van een beetje zo'n contract voorbij praat... door te zeggen van ja, dat is ons gevraagd. Maar ja, een streamingdienst heeft natuurlijk superveel inzicht... in wanneer jij afhaakt.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: Op het moment dat jij zeg maar eventjes denkt, ik heb een mailtje en per ongeluk zit je ineens 20 minuten te doomscrollen en ineens zijn er 7 nieuwe personages in Stranger Things, dat je dan denkt, oh ik weet even niet meer waar ik was, laat eigenlijk ook maar. Dus inderdaad, daarom doen ze dat. Volgens mij hebben we ook een mooi clipje van Stranger Things, dat je heel erg uitgelegd krijgt dat er een soort nieuwe personages zijn, er moet een grote happening gebeuren. En dan gaan ze letterlijk met Dungeons & Dragons poppetjes nog eventjes een soort naspel doen van wat er moet gebeuren.
1: Gewoon om iedereen weer even bij te krijgen met waar waren we ook alweer. Hey, is dit nou, Laura, een hele slechte ontwikkeling? Gaan we dit uiteindelijk ook gewoon in de blockbusterfilms zien? Want dat is wel een beetje de angst die we met z'n allen hebben natuurlijk.
0: Ja, ik vind het vooral heel erg dat we allemaal zo verslaafd zijn aan die telefoon. Zelf ook, ik merk het zelf ook vaker. En ik ben gewoon bang dat we door dit soort dingen in een soort loop terechtkomen van... Oh ja, de film is... In de eerste instantie is de film goed, maar ik zit op mijn telefoon. Dus de film wordt slechter gemaakt, dus ik zit meer op mijn telefoon. Dus ja. De film wordt slechter gemaakt, dus ik zit meer op mijn telefoon.
1: Dus het wordt een neerwaartse spiraal van kutheid, zeg ik maar eventjes.
0: Ik hoop het toch niet, maar je ziet het inderdaad wel wat meer in de blockbusters... Ik was laat naar End of Oak Street. Dat was die dinosaurusfilm met Anne Hathaway en Ewan McGregor. En daar viel het me heel erg op in het scenario dat heel veel wordt gedaan van... Oh nee, een dinosaurus. Dat is de weg waar we langs moeten om naar huis te komen. En ik zei, jullie wonen allebei in dat huis. In deze buurt. Jullie weten waar jullie naartoe moeten.
1: Laura, dankjewel dat je ons een klein inzicht wilde geven in deze wereld van de, ja, we noemen het maar even de versitificatie van de films en series. Laten we hopen dat we het een beetje een halt kunnen toeroepen. En dankjewel dat je op dit vroege tijdstip aan de lijn wilde komen.
3: Daniel, start zo een plaat in.

0: Is het een vogel?
1: Nee!
0: Is het een vliegtuig?
1: Misschien!
0: Het is sowieso...
1: Carmen met de raadsel!
2: Ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit over straks in het nieuws?
3: En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken.
4: Tussen de kast en de keuken. Het speelt sowieso in Limburg.
5: Ja, dat is makkelijk.
4: Ja. Ze rent heen en weer tussen de kast en de keuken. Ja,
5: ik denk dat zij, net zoals ik laatst had, heeft last van muizen. Dus die slaat met zo'n grote ouderwetse bezem.
2: Bezem zo heen en weer. Muizen aan het weg.
5: Ja, dat denk ik.
2: Wat denk jij?
4: Ik denk dat zij uiteindelijk gewoon iets zich verkeken heeft op het servies wat ze heeft gekocht. En het is een 80-delig servies. En ondertussen rent ze maar heen en weer tussen de kast en de keuken. En dacht ze, had ik maar gewoon het bij vier bordjes gehouden.
2: Ik kan je zeggen, Daniel, Limburg was goed.
4: Ja, heel goed. Oké, nou. Weet jij het wel?
6: Dit is NPO Radio 2.
4: Kan je altijd even een appje sturen natuurlijk, hè?
7: Ster. Dit bericht is voor...
8: Everybody.
7: De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Deze week in de bonus.

0: Albert Heijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dat is lekker tafelen, alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd? Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Goedemorgen, het is 7:02. Peter Fox, House am See. Zometeen in de ochtendshow, maar eerst het NOS-journaal met Carmen Verheul.
16: Goedemorgen. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat vinden onderzoekers. Die zeggen dat het nu voor ouders vaak moeilijk is om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
17: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
16: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben, maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. En bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak verreizen. Het kabinet investeert 300 miljoen om de slechte bereikbaarheid in de regio aan te pakken. Volgens het AD staat de staatssecretaris voor alles open om het te verbeteren. Zo komen er proeven met zelfrijdende bussen of belbusjes. Die kun je via de telefoon boeken om je ergens te laten afzetten. De co-piloot die vorige week zijn gezagvoerder neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Het plan van de co-piloot mislukte. Bronnen zeggen dat de man waarschijnlijk alleen handelde en dus niet werd aangestuurd door een terreurorganisatie of een buitenlandse regering. Koekhuisjes aan huis worden steeds populairder. Dat zijn van die kastjes op de oprit die je vooral kent van boeken die je kunt ruilen of lenen. Maar ze worden nu ook gebruikt door mensen die er hun zelfgemaakte koekjes verkopen. Bij Whitney Fransen uit Roermond is dat behoorlijk uit de hand gelopen. Wat begon met een klein kastje is inmiddels goed voor zo'n 200 koeken per dag. En dat is een hele dagtaak geworden.
0: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf, ik bak het, ik vul het, ik maak de etiketten zelf, die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
18: 200 per dag, is op TikTok een hit of zo?
16: Dat klopt, inderdaad, een TikTok-filmpje heeft die absoluut bij geholpen. En hoewel eigenlijk niemand continu toezicht houdt, is er volgens Whitney echt nog nooit een koek gestolen.
15: Wat een goed verhaal dit.
16: Het kan dus nog wel.
15: Ja, het is ook lekker feel good allemaal. En ondertussen wordt ze gewoon hartstikke rijk van die koeken, denk ik.
16: Ja, een koekwinkel, dat is haar ultieme droom.
15: Nou, er is een vrouw in Amsterdam en die is ook zo begonnen. Gewoon een beetje als thuisbakker. En die heeft nu een heel goed lopende koekwinkel vlakbij de Dam. Ja, en dat is, daar staan gewoon iedere dag rijen toeristen, omdat het zo goed gereviewd wordt op TripAdvisor. Nee.
16: Het weer nog. Op verschillende plekken mist. Vooral in het zuidwesten kan het echt dicht zitten. Later in het zuidoosten zon. In het noorden bewolkt met kans op wat motregen. Het wordt 19 tot 23 graden.
15: Dankjewel. En dan naar Mandy. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het wordt steeds drukker onderweg. Vooral in Noord-Brabant en in Zuid-Holland is het op dit moment aansluiten. Er zijn ook wat bijzonderheden, zoals de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velzen. Het oponthoud is hier 15 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, daar ging het mis bij Rotterdam-Noord. Na een ongeluk zijn hier twee rijstroken dicht. Dat kost je onderweg 20 minuten. De A7 van Groningen naar Heerenveen is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Tjallebert. Hier is de vertraging zo'n 20 minuten. En de Zuurhofbrug op de A15 van Rotterdam naar Europoort zorgt vanmorgen ook weer voor hinder. De vertraging op die A15 is ruim 20 minuten. En ook op de N218 rijdt het daardoor langzaam van Spijkenisse naar Oostvoorne. Bij de aansluiting met de A15 nu ruim een uur vertraging.
15: Dankjewel. We waren vanochtend nog een hele gezellige buschauffeur aan de lijn. Maar als het aan de staatssecretaris ligt, dan is hij over een tijdje werkloos. Hoe dat zit, hoor je zo.
20: Ster. AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
21: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
20: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
23: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
24: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
26: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
27: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
29: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 6 oktober 2026. Gefeliciteerd met Instagram. Is vandaag jarig. Ja, in 2010 werd het platform opgericht. En dus mag het zijn Sweet 16 vieren. Of ja, haar Sweet 16. Is maar net hoe je er naar kijkt. Inmiddels hebben bijna 3 miljard mensen een account op Instagram. En in Nederland zijn dat er bijna 10 miljoen. En wat is dan de eerste foto ooit? Want het was oorspronkelijk natuurlijk echt een puur fotoplatform. Nou, die was van de toenmalige CEO van Instagram. Kevin heette hij. En die deelde een foto van zijn voet in een teenslipper en zijn hond. Ik heb ook even zitten terugscrollen. Mijn eerste foto was van mijn oude co-host Ivo van Breukelen.
1: Oh ja, ik
0: zeker.
1: Zie het. Ja.
0: Die hoor je nog wel eens. Wat was jouw eerste foto?
1: Ja, ik zie hem hier ook staan. Jeetje, dat zijn mijn ouders die waren op bezoek in Amsterdam. Mijn vader, die leefde toen nog. En ik heb er een kunstzinnig filtertje overheen gezet. Want dat was wat je toen deed, hè?
0: Dat was de gimmick. Ja. De heel Instagram draaide om die gekke fotofiltertjes natuurlijk. Dus dat.
1: Ja, en Lionel Messi die trekt vandaag voor de allerlaatste keer het shirt van Argentinië aan. Vannacht speelt hij in Buenos Aires, zijn laatste interland. Een oefenwedstrijd tegen Benin. Alleen ja, die voorbereiding voor Benin die loopt niet bepaald soepel. De ploeg kon geen chartervlucht regelen en moest met meerdere normale vluchten naar Argentinië.
0: Tussen het plebs, bah.
1: Tussen het plebs, nou ja, lach maar. Het werd een tocht van 25 uur. Dat is echt voor niemand leuk. En bij aankomst werd het niet beter. Het hotel dat Argentinië voor ze heeft geregeld, bleek in erg vervallen staat. Een fitnessruimte met maar 2 loopbanden en 2 fietsen. Nou, jouw fitnessruimte thuis is groter, weet ik. Er is ook geen ruimte beschikbaar waar de spelers krachttraining of andere oefeningen kunnen doen. Eén verdieping heeft zelfs helemaal geen warm water. Dus ja, ze doen er alles aan om maar te winnen van Benin. Is een beetje, dat winnen ze wel, hoor.
0: Ja,
1: dat is niet zo heel goed. Vannacht om 1 uur Nederlands tijd wordt er afgetrapt en dan neemt Lionel Messi toch wel een momentje, hoor. Na 21 jaar afscheid als international.
0: Dat is wel bijzonder, ja. En dan, we hadden het net al eventjes kunnen horen bij Carmen, maar het staat vandaag ook in het AD. Daar lezen wij, als het aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Annette Bertram van het CDA ligt, raken Nederlanders gewend aan zelfrijdende bussen. Bertram staat voor alles open om de verslechterde bereikbaarheid in de regio te keren. Ja. En dus wordt er nu geld uitgetrokken voor maar liefst 3 proeven met zelfrijdende bussen. Ja, want men denkt dus dat dat wel eens het antwoord zou kunnen zijn op de verslechterde bereikbaarheid. Dat je dus voortaan, nou ja, als met name ouderen, hè, die hebben hier last van, dat je dus via een app dan kan zien dat er over 10 minuten een bus zonder chauffeur in één keer voor je deur staat. En dan moet je daar op tijd zijn. Want ben je er niet op tijd, dan gaan de deuren gewoon weer dicht en dan rijdt hij weer weg.
1: We hadden vanochtend al busje voor Bas aan de lijn. Het ging over iets anders, maar dit kwam ook ter sprake.
0: Ja.
1: En die zeggen, ja, dat wordt een drama, dat wordt niks. Peter stuurde daarna nog een appje. Een buschauffeur doet ook meer dan rijden. Is ook beheerd. Het wordt een drama zonder menselijk toezicht. Er wordt meer rotzooi getrapt en minder oude mensen die alleen durven te reizen. Dus ik snap het sentiment. En mijn eerste reactie is ook, ja, is dit nou weer?
0: Moet dat nou?
1: En toen ik even nadenk, dat ja, oké, maar het is een groot probleem. Er zijn met name in het noorden heel veel dorpen waar bijna geen bus meer komt. Mensen zijn hartstikke moeilijk te krijgen. Is het dan eigenlijk wel zo slecht? Moet je inderdaad niet gewoon alles doen wat in je macht ligt? Nee, maar er zijn nergens mensen te krijgen. Het is kennelijk erg duur om bijna lege bussen te laten rijden. Als dit nou de oplossing is. Kijk even voorbij je eerste reflex, Daniel Lippes.
0: Nee, ja, dan vind ik het nog steeds een stom idee. Want uiteindelijk, zeg maar, deze oudere mensen die willen ook even gewoon die bus ingeholpen worden. Het is ook, weet je wel, er moet niet een machine daar voor de deur komen te staan. Die willen gewoon daadwerkelijk een mens die ze komt oppikken en die ze even naar het winkelcentrum rijdt en weer terug.
1: Maar dat is geen bus of een zelfrijdende bus.
0: Ja, maar die zelfrijdende bus die heeft toch ook weer allemaal personeel nodig om die dingen te onderhouden. En dan ligt er weer eentje in de greppel. En ik zie dat, nou ja, goed. Ik weet nog niet of we al zover zijn om helemaal richting die zelfrijdende bus te gaan. Maar laten we het even in de groep gooien. Wat denk jij? Is de zelfrijdende bus dé oplossing voor het vervoer op het platteland? Of moeten we gewoon uiteindelijk de portemonnee trekken en weer de buschauffeurs wat beter gaan betalen om op die manier mensen weer te charmeren voor het vak? Je kan stemmen op onze poll. Die staat nu in NPO Luister. En dan kun je daar je mening geven. En als je er een berichtje bij wil sturen, hoe je er tegenaan kijkt, of jij het volle vertrouwen hebt in deze zelfrijdende bus, of dat je denkt, nou, van belang zal ze leven niet, ik stap er niet in, laat het vooral even weten.

0: Twilight Zone. Daniel en Roelof zijn al op. Je luistert naar NPO Radio 2. En we hebben het over zelfrijdende bussen. Want als het aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Annette Bertram van het CDA ligt, dan is dat de oplossing voor het vervoer in de regio. En dan met name hoe ouderen nog eens een keer naar het ziekenhuis kunnen komen voor een afspraak of naar het winkelcentrum. Want die zelfrijdende bus, die heeft geen chauffeur nodig. Nou, je kan stemmen via NPO Luister. Peter, die heeft ook gereageerd. Die zegt, nou, hebben jullie al eens nagedacht hoe ouderen en de digitale wereld samengaan? Nou, niet zo goed dus. Sommige ouderen kunnen nog niet eens een smartphone bedienen. Laat staan via een app een bus bestellen. Geen goed idee dus.
1: Maar ik zag ook een reactie die zeggen, ja, maar het zijn natuurlijk niet alleen maar ouderen die in de bus stappen. En dat is ook helemaal waar. Ja.
0: Anthony, die wilde dat nog eventjes benadrukken.
2: Hoi, met Anthony. Ja, ik denk zeker dat een zelfrijdende bus een oplossing is. Ik bedoel, er gaan toch niet alleen oude mensen mee? Ook gewoon jongere mensen die omgaan met de bus mee in die streken waar geen bussen rijden nu. En er zullen best wel mensen zijn die dan oudere mensen een handje kunnen helpen. Ik denk dat we eens voorbij moeten gaan dat alles wat nieuw is, dat dat vreemd is of slecht idee is. Maar ja, zo is het wel heel vaak gegaan in de geschiedenis.
0: Ja, het is wel een beetje wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Evelien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij kijkt er ook vrij genuanceerd tegenaan, toch?
3: Ja, ik woon in het noorden en het verlies van bussen dat is best wel een dingetje, want de afstanden zijn hier redelijk en je wil eigenlijk niet nog meer bussen kwijt zijn, want we zijn er al zoveel kwijtgeraakt.
0: Ja.
3: Dus ik heb zoiets zo van natuurlijk lieve buschauffeurs. He, dat is inderdaad, ze doen inderdaad meer dan alleen maar rijden. Mm-hmm. Maar als dat dan niet kan, dan zijn er vast wel ritten te verzinnen of te maken waar het doenlijk is om te zeggen van zet er een chauffeurloze bus voor in. Zodat er dan voor de plaatsen waar het niet mogelijk is, chauffeurs vrijkomen.
1: Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
3: Nou ja, dat.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Dankjewel voor je reactie, Evelien.
3: Graag gedaan.
0: Hoi, Ans, jij bent het er niet helemaal mee eens, denk ik, hè?
4: Nou ja, mijn eerste reactie was in ieder geval, dan heb je weer zo'n experiment met de veiligheid van ouderen.
0: Die worden eventjes als een soort van proefkonijn ingezet om dit te proberen.
4: Nou, je kan wachten tot dat een keer fout gaat. En ik had nog niet gedacht, zoals net die jongen zei, van er is vast wel iemand die die mensen helpt. Daar heb ik nog niet zo bij stilgestaan. Maar ik heb veel met de bus gereisd en dan keek de buschauffeur altijd even of er, als er mensen die kwetsbaar waren instapten, of die zaten, want je moet natuurlijk ook nog inchecken en dat soort dingen.
0: Ja.
4: Of die rustig zaten voordat hij wegreed. Dat wil ik graag behouden.
0: Ja, maar zou jij er zelf in durven te stappen, Hans?
4: Ik nog wel. Maar okay. Ja, nog wel. Maar ik vind het wel een onveilig en onaantrekkelijk idee. En ook, ik maak me er ook wel een beetje boos over.
0: Ja, het is ook heel onpersoonlijk natuurlijk, hè? Nou ja, goed, Hans, dank je wel voor je reactie.
4: Oké, heel graag gedaan.
0: Doei, doei, hoi, hoi.
4: Hoi.
0: En Niels?
5: Hoi, hoi, hier is Niels.
0: Kom er maar in, Niels.
5: Ben ik er?
0: Ja.
5: Mooi. Ja, ik denk dat het openbaar vervoer sowieso veel en veel meer gebruikt moet gaan worden in Nederland. En een zelfrijdende bus kan daar absoluut positief aan bijdragen. Op het platteland zeer zeker, maar ook in de stad. Je hebt alleen hele goede buschauffeurs nodig en hele goede ontwikkelaars en applicatiebeheerders om zoiets goed te ontwerpen.
0: Kortom, doe het goed en doe het.
5: Doe het goed en doe het.
0: Niels, dankjewel. Mooie dag.
5: Yep. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

0: niet.
1: Uitslagje van de poll?
2: Ja, zelfrijdende bussen, een goede oplossing voor het verdwijnen van buslijnen. Dat was de vraag. 42% zegt ja, als daarvoor het OV in dorpen overheen blijft. En een kleine meerderheid zegt nee, een chauffeur doet veel meer dan alleen rijden. Ik ben tegen, 58%.
1: En bij deze is onze poll gesloten. En kunnen we naar het weer voor vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plekken droog. Temperaturen rond de 20 graden. En Mandy, die weet waar het vaststaat.
3: Hey Daniel, nou op veel plekken, want er staat bijna 500 kilometer file en het is erg druk daarmee. De langste files staan in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland en vooral ongelukken veroorzaken daar nu oponthoud. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, daar ging het mis bij Westervoort. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar is bij knooppunt Velzen de linkerrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. 20 minuten extra reistijd hier. De A27 van Almere naar Gorkum is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. Hier is de vertraging nog 20 minuten. En dan nog een kapotte auto op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Die staat daar bij Papendrecht. Hier is de vertraging bijna een uur.
1: Dankjewel. En hier is het laatste nieuws met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. En dat gebeurt met een vuurpeloton. Het leger gaat die man doodschieten. President Trump heeft daar toestemming voor gegeven. De man werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in Amerika was in 1961. En toen werd iemand opgehangen voor het verkrachten van een meisje van 11. Experts vinden dat netbeheerders niet alleen het stroomnet moeten uitbreiden, maar er vooral slimmer mee om moeten gaan. Zo zijn er huizen die dankzij innovaties een stuk minder stroom verbruiken en die hebben dan ook een kleinere aansluiting nodig. Zo wordt er in Arnhem een wijk gebouwd waar mensen op één centrale plek hun elektrische auto kunnen opladen en de warmtepomp gaat daar bijvoorbeeld 's nachts aan om het piekmoment overdag te mijden. Volgens deze expert kunnen dit soort oplossingen miljarden schelen.
5: En daarbij kan je twee dingen doen. Je kan het bestaande elektriciteit net slimmer benutten, ook met hard- en software. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een nieuw elektriciteitsnet moeten opbouwen. Dus je moet naar lokale oplossingen. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat.
4: Volgens Trouw moet je in grote steden goed zoeken om een gezond eettentje te vinden. Het aanbod past slechts in 4% van de gevallen bij een gezonde leefstijl. 10 jaar lang werd dit bijgehouden in steden als Almere, Amsterdam, Den Haag en Tilburg. En de onderzoekers zagen dat eten vaak vetter, zoeter en zouter werd. De oproep aan het kabinet is om dit aan te pakken, omdat obesitas nog steeds een groot probleem is.
6: Ja, ik herken dat wel, dat je af en toe denkt, ik wil even wat eten, maar ik wil het wel gezond. En dat je dan echt de grootste moeite hebt om iets te vinden.
4: Ja.
6: Iedere dag kiezen we een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat
1: een plaat voor
4: mensen die van een lange nazomer houden. Want we zitten nog midden in een Indian summer, waarbij veel weer opnieuw groen wordt of zelfs in bloei staat. En dat heeft volgens deze bioloog ook gevolgen voor de bomen.
7: Een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
8: Hoe kan het dan dat het nu zo groenig uitziet?
7: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren en blijft het groen.
4: Maar deze week komt er wel een omslag. Morgenavond komt er flink wat regen onze kant op. En komt er ook een einde aan het warme nazomerweer, dan laat de herfst zich dan toch zien.
6: Maar kortom, de natuur is eigenlijk behoorlijk in de war.
4: Dat is het.
6: Ja, en welke plaat hebben jullie daarbij in gedachten?
4: Ik dacht aan The Earth Song van Michael Jackson of van Jet Rebel. Want die had bij jullie in de show.
6: Ja.
4: Een prachtige versie.
6: Jet Rebel live in onze studio, ik geloof 2 weken geleden, denk ik.
9: Ja, goed was dit, hè?
6: Nou, je kan stemmen op de plaats van Carmen, maar je kan natuurlijk ook deze versie even bookmarken om later terug te kijken op YouTube, want daar staat hij op. Ik zat te denken aan Sunflower van Post Malone.
10: Ook mooi. En Dusty Springfield kwam in mij op. Summer is over, want dat is dan morgen toch echt zover misschien.
1: Daniel en Roelof.
6: Heb jij een goede plaatssuggestie voor deze nazomer? Stuur hem dan vooral door via NPO Luister. En wie weet hoor je hem zo naar Coldplay.

0: Een plaat voor...
1: Ja, voor mensen die van een lange nazomer houden. Want we zitten nog midden in een Indian summer met die hoge temperatuur.
2: Er komen veel goede plaatsuggesties binnen. Minou die zegt Crowded House, Four Seasons in One Day.
3: Richard die tipt Scooter met Endless Summer. Nou, als ik mocht kiezen, wist ik het wel, maar
1: ja. Ja, Fred komt weer met Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
2: Gaan we een keer doen, maar niet vandaag, want ik mag kiezen. En ik zag deze binnenkomen van Etienne, Donna Summer en Hot Stuff.

0: inderdaad.
1: Want je had gewoon zoiets van, we hebben even wat quality time nodig.
0: Ja, nou, het was voor mijn hond eigenlijk een werkvakantie, hoor. Hij heeft daar heerlijk mogen speuren. En voor mij is het ook vakantie. Maar het was voor hem echt... Wat zeg je?
1: Nou, wat voor type speurhond heb je dan?
0: Ja, hij zoekt mensen. Dus iemand die loopt een spoor. En hij moet dan dat spoor gaan volgen. En zorgen dat hij bij... de vermiste komt, zeg maar.
1: En doe je dit ook echt professioneel? Dus als er ergens een ramp is gebeurd en er moet gespeurd worden naar mensen... dan zijn jij en jouw hond ook inzetbaar?
0: Nee, wij doen het echt voor de lol.
1: Voor dus, de hobby?
0: Ja.
1: Wat een goede hobby, zeg.
0: Ja, het is echt heel leuk om te doen. En zeker in Frankrijk, want ja, jij weet natuurlijk ook... het is daar gewoon prachtig. Ja. En dus het is echt fantastisch om dat daar te mogen doen.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat een heerlijke hobby. Minou, ik kan me zo voorstellen dat je ook erg fan bent van muziek... want anders zou je niet op hebben gegeven voor het spelletje.
0: Ja, zeker. Ik heb altijd muziek aan. Altijd. Ja.
2: Nou, Minou, we hebben zometeen 4 muziekfragmenten voor je. Die hebben allemaal 1 thema gemeen. Ik hoop dat je een beetje een extra bent, want het thema is bij de juwelier. Je mag telkens het woord invullen dat we hebben weggehaald. Dan hoor je dit. Ah. Je krijgt een vinylplaat per goed antwoord. En maak je het kwartet vol, dan win je zelfs. De Daniel en Roelof zetten een plaatje op plaatsspeler.
0: Ja, nou, we gaan ons best doen.
1: Nou, luister goed, want de eerste opgave die klinkt zo.

0: Diamonds in the Sky.
1: Ja hoor, nou je gaat hartstikke lekker, Minou.
0: Ja.
1: Nog eentje en dan is de platenspeler binnen. Hoe vind je die?
0: Ja, ik hoop dat het gaat lukken.
1: Nou, wij hopen het ook. Het is nu echt spannend. Als deze binnen is, dan is hij voor jou. Dus luister goed.

0: Ja.
1: Oh ja, ik ken het nummer natuurlijk wel. Zilver?
0: Jij zegt zilver?
1: Ja. Het stond wel. Ja, ik ken het nummer heel goed, maar...
0: Nou, laten we eens even luisteren of zilver het goede antwoord is. Goed gokje en het levert jou de platenspeler op.
1: Oh, wat leuk!
0: Die komt jouw kant op.
1: Leuk. Ja, super.
0: En welke van de vier platen zullen wij voor je draaien?
1: Oeh, nou, ik vind die laatste ook wel even leuk om te horen.
0: Die Shocking Blue?
1: Ja!
0: Gaan we voor je draaien en Minou maakt er een hele waanzinnige dag van.

0: Shocking Blue en Venus. Oh ja, iemand kwam nog wel met een goede tip voor het platenkwartet. Jullie hadden ook Ruby, Ruby, Ruby, Ruby kunnen doen. Nou, dan was de koe wel echt uitgeput geweest, hoor.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, ga er maar weer even voor zitten, want waar gaat dit over?
4: Het is een prachtig product, als je dit ook ziet. Lekker vet aan je handen.
5: Lekker vet. Is de haring alweer binnen?
6: Oeh, nee.
5: Daar zeggen ze altijd van. Dit is heel grappig. Die is elk jaar lekker vet. Het is nooit een slecht jaar. Nee,
6: is ieder jaar vetter zelfs.
0: Ja. Het is dierlijk vet, wat je op je gezicht kunt smeren. En dat is dan de nieuwe trend in huidverzorgingsland. Dan blijft je huid lekker jong en elastisch.
6: Hmm. Dierlijk vet. Een half puntje.
0: Half puntje?
6: Maar...
7: Dit is NPO Radio 2.
6: Straks hoor je wat het echt is.
0: Ja, en misschien kunnen mensen er nog een beetje op doordenken. Hè? Ja.
6: Ster.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven... en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
13: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
14: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja,
17: met
18: een broodje. Een broodje, hè?
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt... en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
23: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.
1: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: 8:02. Goedemorgen, Hathaway en What is Love. Zometeen eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Het gat in de romp van een groot zeeschip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. En daarmee is voorkomen dat het zinkt. Door het gat liep er gisteravond water in de machinekamer. De bemanning van het schip kon op tijd van boord komen. Duikers hebben het lek kunnen dichten. Hoe het kon ontstaan is nog onbekend. België wist gisteren opnieuw niet te winnen van Frankrijk in de Nations League. De Rode Duivels gingen lang aan de leiding met 0-1... maar het laatste kwartier ging Frankrijk in de versnelling en scoorde 4 keer. En dus is bondscoach Mark van Bommel een tikje chagrijnig.
3: Maar als je de uitslag ziet, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt en dat je daar moeilijk mee om kan gaan. Alleen is aan ons, als je 2 weken lang bezig bent en je ziet op welke manier er op het trainingsveld gewerkt wordt en de dingen uitgevoerd worden op het veld, ja, dan is dit kwartier natuurlijk wel heel erg jammer. Maar als je alle 4 de wedstrijden op een hoop gooit, ja, dan is er meer positief dan negatief. En volgens mij is daar best wel een groot verschil in, positief en negatief.
2: Nog altijd wordt er in Spanje gedemonstreerd tegen de woningnood. Tienduizenden mensen gingen gisteravond in Barcelona de straat op. Ze willen dat de regering meer doet aan de hoge huren en een tekort aan woningen. Premier Sanchez heeft vanwege de crisis vervroegde verkiezingen aangekondigd. In de staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de mazelen. In totaal zijn er nu bijna 4000 gevallen bekend. De VS kampt momenteel met een van de ernstigste uitbraken van mazelen sinds het begin van de jaren 90. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst komt dat doordat de vaccinatiegraad daalt. Schapenhouders blijven jaarlijks met een enorme berg wol zitten. Volgens schaapsherder Marijke Dirksson uit Burgerbrug in Noord-Holland gaan er tienduizenden kilo's wol naar de stort. En dat vindt ze erg jammer.
4: Het is een prachtig product als je dit ook ziet. Lekker vet aan je handen, gewoon mooi. Ja, dat wordt gewoon voor een deel toch of gestort of het gaat naar China. En we zijn gewoon een beetje verleerd dat onze eigen wol goed genoeg is. Het is gewoon een prima wol.
2: En daarom begint de regionale omroep NH een wolproject. Samen met kijkers en luisteraars worden sjaals gebreid van de wol van Noord-Hollandse schapen.
0: Wat lekker. Jeukend.
5: Ah, nee. Het is goed genoeg.
0: Het is goed genoeg, ja. Maar het jeukt wel.
5: Ja, ja.
2: Kan je dat eigenlijk breien?
0: Breien? Nee, dat is nee. Ik ben van vele markten thuis, maar breien is niet mijn sterke kant. Maar ik vind wel iets voor Roelie.
5: Ik heb het vroeger moeten leren. Op de middelbare school kreeg ik breiles. God weet waarom.
0: Echt?
5: Maar ik liet het altijd mijn moeder afmaken thuis.
0: Het weer.
2: Ja, op een aantal plekken nog mist, vooral in het zuidwesten. Later in het zuidoosten zon. In het noorden bewolkt met kans op wat motregen. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Carmen. En dan Mandy van der Plas met de AWB. Goedemorgen.
18: Hey, Daniel. Goedemorgen. Het is drukker dan gebruikelijk. Bijna 900 kilometer file. En het rijdt dan vooral erg langzaam in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. Er zijn ook opvallend veel ongelukken gebeurd. Zoals op de A10, de Ring Oost richting Utrecht. Het ging daar mis bij knooppunt Watergraafsmeer en er is hier nog maar 1 rijstrook open. De vertraging is 25 minuten, maar je kunt er ook voor kiezen om om te rijden via Ring West. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging bijna 40 minuten. Omrijden kan hier via de A9 en de A2... Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, een heel stuk zuidelijker, is de vangrail beschadigd bij Roosteren. Hier is de vertraging bijna 20 minuten. Op de A7 Groningen-Heerenveen een kapotte vrachtauto bij Tijnje. Hier is de vertraging een kwartier. En verder nog een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop is de vertraging zo'n 50 minuten.
0: Dankjewel.
24: Ster.
25: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Daniel en Roelof zijn al op.
15: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: lekker wakker voor 6 oktober 2026. Het kabinet wil mobiele telefoons helemaal van scholen weren. Nu geldt op de meeste scholen vooral een verbod in de klas. Maar vanaf 1 januari 2027 zouden de telefoons ook niet meer welkom zijn in de aula of op het schoolplein. Volgens het kabinet zorgt het voor meer rust, concentratie en contact tussen de leerlingen. Het is niet heel baanbrekend, want de helft van de scholen heeft al dit principe. Thuis of in de kluis. Alleen er is nog wel wat discussie over of het kabinet hier überhaupt regelgeving voor kan maken. Want scholen zijn in principe gewoon baas in eigen gebouw.
1: Natuurlijk. Echt? Ik dacht altijd dat de regering het wil. Zet het gewoon in de wet.
0: Ja, zo simpel is het. Zo simpel is het nog niet. Maar uiteindelijk lijkt mij wel een goed idee, toch?
1: Dat je ook ik ben helemaal voor.
0: In de pauze ook weer een beetje gewoon intermenselijk contact hebt.
1: Tuurlijk,
0: en zo.
1: Ik hoef niet meer naar de middelbare school, dus ik vind het allemaal gezegend. We hadden het al eerder vanochtend over dingen die met mobieltjes en schermen te maken hebben. Namelijk second screen content. Dat is een trend die al een tijdje gaande is bij series en films. De scripts daarvan worden dan zo geschreven dat je het nog steeds kunt volgen als je op een second screen, een tweede scherm, meekijkt. Dus dat je ondertussen op Instagram aan het scrollen bent of je mail leest of aan het shoppen bent. Laura Gommans, die is filmjournalist, zij legt ons uit hoe streamers als Netflix dat doen.
2: Maar er gebeurt dus heel veel tell, don't show. Dus eigenlijk is het soort van de heilige regel en scenario schrijven show, don't tell, dus het tegenovergestelde. Dus dat je bijvoorbeeld hebt van de personages zijn zussen en dan zou je bijvoorbeeld gewoon een tafel filmen waar een foto op staat, dat je duidelijk ziet dat dat zussen zijn. Maar nu heb je heel veel van die dialogen die zo gaan van as my sister, you know that I...
1: Het schuurt een beetje tegen audiodescriptie aan, hè? Dus ja, wat je kunt doen als je slecht ziet.
0: En ik vind het ook een beetje... Ja, als kijker voel ik me ook niet helemaal serieus genomen als ik wel gewoon aandachtig zit te kijken.
1: Ja, ja. Netflix zegt zelf trouwens, nee, dat doen we helemaal niet bewust.
0: En dan, vanochtend stond er iets in de krant waarvan ik dacht, zo, Rotterdammer Felipe Del Haas, of Philippe Del Haas, die eet professioneel hete pepers. Hij reist de hele wereld over en hij doet mee aan wedstrijden waarbij de allerheetste pepers ter wereld geconsumeerd worden. Ja, en dan hebben we het natuurlijk niet over de jalapeno, hè, maar dan hebben we het bijvoorbeeld over die Carolina Reaper. Sommige zijn zo heet dat deelnemers bij de wedstrijden moeten overgeven, een bloedneus krijgen of zelfs flauw vallen. En Felipe zelf die krijgt het er ook wel warm van.
3: Zeker met die heetste pepers ter wereld heb je echt wel dat je goed gaat zweten, gaat huilen. Het slot loopt uit je neus en je kan er niks aan doen. En bij wedstrijden mag je er ook niks aan doen. Het is uitzitten en hopen dat het goed komt. Maar ja, het komt altijd wel goed.
0: Het komt altijd wel goed. Ja, hij zei ook nog dat hij een keer na het eten van een peper zijn kaken niet meer kon bewegen. Zo,
1: ja, verschrikkelijk. Ik deed mij denken aan een video die ik nog niet zo heel lang geleden toevallig tegenkwam. Het is een zekere radiopresentator die ook de, in ieder geval toen, heetste peper ter wereld had.
4: Oh, ik zit hier te janken. Oh. Ik moet iets hebben, maar ik hou me nou sterk, hoor. Oh, maar mijn hele gezicht tintelt, man. Ik ga echt niet oké. Okay. Oh, man, ik wil gewoon dingen zeggen, maar het doet pijn allemaal. Dat is niet leuk.
0: Ja, was ik.
1: Dat was jij.
0: 10 jaar geleden of zo.
1: Oh, wat heb ik genoten van dit filmpje.
0: Ja, maar ook als je het zonder beeld kijkt, dan klinkt het ook heel licht homoerotisch. En het is... ik kan je vertellen dat het was echt 1,5 uur lang... Denk je echt dat laat dit ophouden? En dan daarna is het ook wel klaar.
1: Maar dit was een Carolina Reaper.
0: Reaper, ja. Wat nog steeds de nummer 2 heetste peper van de wereld is vandaag.
1: 343 keer pittiger dan de jalapeno. Het mooiste vond ik. Ja, ik zoek dit maar eens even op, mensen. Het is genieten. Dat jij dacht van, oh, dit kan ik wel te lijf met een heel klein pakje Fristie.
0: Ja, nee.
1: Uiteindelijk moest er 8 liter melk in.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Nee, er wordt ook gekotst in die video. Nou nee, goed, als je nu nieuwsgierig bent, avondploeg hete peper.
5: Dit is NPO

0: En we hadden het net over het eten van die hete pepers. Frankboeiengroep en Kronenburg Park. Soms zijn bedrijven zo groot dat je denkt, nou, deze kunnen helemaal niet omvallen. Weet je wel, dit is voor altijd, zoals de grote gele M. Maar ook het sportmerk Nike, daarvan denk je, nou, dat is zo ingeburgerd, dat verdwijnt nooit meer. Maar toch blijkt het best wel slecht te gaan met Nike. Ze moeten voor de derde keer op rij een hele rits banen schrappen, omdat de verkoopcijfers nu behoorlijk tegenvallen. Ook de toekomst ziet er niet zo rooskleurig uit. Het bedrijf houdt rekening met een omzetdaling van zo'n 7-9%. We dachten, hier moeten we meer van weten, want is het echt het uur u voor Nike? Tim Beumers is sneakerverzamelaar en maker van de podcast Sneakerjager. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit echt het begin van het einde voor Nike?
1: Het begin van het einde zal het niet zijn, maar het is wel het einde van de dominantie.
0: En hoe is dat zo gekomen? Want ze hadden toch eigenlijk die markt enorm in handen?
1: Ja, en op een gegeven moment, zoals altijd in de kapitalistische wereld, word je gieriger als dat je zou moeten zijn. En een jaar of 7-8 geleden dacht Nike, we stoppen met verkopen in winkels, in de grote winkels voor een groot deel. En we gaan alles via de website verkopen. En eigenlijk op dat moment hebben ze heel veel vierkante meters aan muren in winkels in heel de wereld weggegeven aan hun concurrentie. En ja, niet iedereen gaat online kijken voor schoenen. Heel veel mensen lopen gewoon nog steeds de winkel in en die dachten van, oh, nou, Nike is blijkbaar niet meer populair. Dan kopen we wel schoenen van de concurrent die en goedkoper zijn en beter te krijgen zijn.
2: Dus eigenlijk hebben ze gratis advertentieruimte opgegeven in die winkels. Want zien kopen, doen kopen.
1: Ja, zeker. En daardoor zorgen ze ook nog voor dat mensen gewend zijn geraakt dat je ook voor 90 à 100 euro hele goede schoenen kan kopen in plaats van voor 150, 160. Dus nu ze een beetje terugvechten, moeten ze eigenlijk veel minder winst maken op de schoenen die ze neerzetten.
0: En is het dan zo dat sneakers echt nog bij uitstek een product zijn wat we nog gewoon in een winkel willen kopen? Want er zijn steeds meer dingen die natuurlijk online gaan, maar die schoenen, ja, je wil ze toch even passen dan, denk ik, hè?
1: Dat zie je. Ik denk dat je dat heel goed kan zien aan hoeveel mensen tegenwoordig op Skechers lopen. Want wat Skechers heel goed doet, is dat in elke middelgrote stad is gewoon een hele grote Skecherswinkel. Ja. En daardoor zie je dus dat allemaal mensen denken van, oh, dat wil ik kopen.
0: Het is eigenlijk gewoon heel simpel. Je moet zijn daar waar de mensen zijn en dan kunnen ze die schoenen passen en dan zijn ze bereid ze te kopen.
1: En daarnaast hebben ze nog een andere issue, namelijk, ik weet niet hoe oud jij bent, ik ben zelf 51. Ja. Ik draag Nike's sinds de 90er jaren. En ja, ik ben ondertussen vader en moeder van twee tieners en die kijken naar mijn voeten en denken, ja, ik ga toch niet hetzelfde als mijn ouders dragen?
0: Dat wil ik niet.
1: Ben je helemaal gek of zo? Hetzelfde als wij dat ook niet deden. En daardoor ruiken wij geen New Balance en Essex en zo, want dat was iets, zeg maar, voor je vader en moeder.
2: Wat is nu dan de next big thing?
1: New Balance, Essex, Saucony, alles wat wij niet wouden dragen, dat is nu terug bij die anderen.
0: Denk je dat Nike zich nog kan terugvechten in deze markt?
1: Ik denk dat het nooit meer zo groot gaat worden als dat het was. Omdat in zeg maar, de jaren dat Nike groot is geworden, hadden we nog geen heel grote internetwereld, duizenden mediakanalen en een versplinterde aandacht van de doelgroep, zeg maar. En om nu, zeg maar, op alle kanalen weer dominant te zijn, dat gaat heel lastig zijn. Ik denk dat je daarom ook nooit meer een Madonna, Michael Jackson of Michael Jordan krijgt. En daarnaast zie je gewoon dat de jeugd van tegenwoordig gelukkig zoiets heeft van, joh, als jij aantrekt wat jij tof vindt, dan is het gewoon tof. En ik denk, toen Nike op zijn grootste was denk ik de cultuur van, als je geen Nike's aan, dan ben je niet cool.
0: Kortom, eigenlijk best een goede ontwikkeling als ik jou zo een beetje hoor tussen de regels door.
1: Ik denk dat het een hele goede uitbalancering is van hoe het was. Ik ben heel benieuwd hoe ze eruit gaan komen. Want nog meer mensen ontslaan omdat je aandeelhouders anders boos zijn, lijkt me niet de oplossing. Want met nog minder mensen ga je het niet opnieuw goed maken. Ja. Maar, zo werkt de wereld.
0: Nou, ik me laten vertellen dat jij op dit moment in de sportschool staat en even naar buiten bent gelopen voor ons.
1: Ja.
0: Wat draag je? Cool.
1: Ik ben een vader en moeder, dus ik heb alles aan van Nike. Ja.
0: Hey, Tim Beumers, dankjewel, man.
1: Is goed, fijne dag.
0: En een fijne workout.
1: Hoi.

0: No Doubt, It's My Life. Ik heb net voor het eerst even naar buiten gekeken vanochtend.
1: Kon je wat zien?
0: Nou, echt helemaal niks. Nee, we hebben echt nog geen 15 meter zicht hier op het Mediapark. En dan zitten we nog op de 5e verdieping ook. Nee, ja, het is hier super mistig. Maar als ik het weerbericht mag geloven, dan gaat het allemaal wegtrekken. En dan wisselen vandaag zon en wolken elkaar af. Blijft het tot de meeste plekken droog en wordt het een graad of 20. En die mist, zien we daar ook iets van op de weg, Mandy?
2: Ja, zeker. Het is heel erg druk onderweg. Drukker dan gebruikelijk op dinsdagochtend. We hebben de 860 kilometer aangetikt. Op dit moment begint het wel te zakken, maar het is nog steeds heel druk. Dat komt dus onder andere door die mist, maar er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Bijvoorbeeld op de A10 Oost richting Utrecht bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar is het oponthoud nu nog een kwartier door bergingswerkzaamheden. Maar het rijdt hierdoor vooral erg langzaam op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer is het oponthoud ruim 50 minuten. Omrijden kan via de A9 en de A2. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen staat een kapotte vrachtauto bij Tijnje. De rechterrijstrook is dicht, dit kost je 20 minuten. Op de A32 van Meppel naar Heerenveen wordt al een aantal weken aan de weg gewerkt bij Heerenveen-Zuid. Hier is de vertraging ruim 20 minuten. En ook staat er nog een lange file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht is het oponthoud 60 minuten.
0: Carmen praat ons bij over het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij viel volgens hem 1 dode en raakte er zeker 6 mensen gewond. 185 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. Het kabinet wil zorgen dat het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat er 300 miljoen euro per jaar extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd. En de staatssecretaris wil op 3 plekken proeven doen met zelfrijdende bussen, dus zonder chauffeur. En dat is even wennen, geeft ook de staatssecretaris toe.
4: Ik heb er 1 keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
3: En het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Zo blijkt uit onderzoek. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit de schoolbibliotheken verwijderd. En dan vooral in de Republikeinse staten Texas en Florida. Een Amerikaanse belangenorganisatie spreekt van censuur. Het is even improviseren nu de griepprik bij veel huisartsenpraktijken later komt dan gebruikelijk. Pas in november of soms zelfs in december. En dat komt doordat er nog een ander griepvirus wordt meegenomen in de prik. En misschien moet Roelof even meeluisteren, want Omroep Friesland sprak een huisarts die ook nog op het vaccin wacht. Let op.
5: Ja, dat is even balen, is dat je krijgt er toch wat minder tijd om alles wat te beregelen en om mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. Het enige wat we willen hebben is dat de mensen natuurlijk geen belly. Wanneer komt die griepspuit nou? Dus ja, meer telefoontjes vaak.
0: Nou, ik denk Roelof, dat ik veel met jou omga, Roelof, want ik begin het zo langzamerhand te verstaan.
1: Doe eens even poging.
0: Nou ja, dat er dus steeds meer mensen beginnen te bellen van wanneer kan ik die spuit nou eens een keer krijgen? En dat is toch even een beetje een logistieke operatie.
1: Heel goed, ja, zij zegt inderdaad van ja, het is natuurlijk vervelend wat we hebben. We krijgen erdoor minder tijd om alles te regelen en mensen gaan inderdaad bellen van waar blijft die?
3: Ja. En anders kun je het altijd nog nalezen op teletext. Pagina 44444 of zoiets.

0: allerlei vragen binnen voor jou, Carmen. Maar echt, luisteraars appen massaal rond dit tijdstip. Bijvoorbeeld ook Ellen, die zegt, ik heb ook een vraag voor Carmen. Zij staat toch ook heel vroeg op? Hoe lang staat Carmen al vroeg op? Hoe vroeg? En hoe doet ze dat toch? Er zo goed uitzien op het vroege uur? Overigens zien jullie er ook goed uit, mannen.
1: Nou,
0: dat is al echt heel lang, hè, Carmen?
1: Heel lang, ja. Sinds 2010 doe ik dit al.
0: Zo, dus ja, 16 jaar.
1: Ja, toen zat Sander de Heer hier nog.
0: Zo.
1: Ja, die deed toen de ochtendshow. Dus ik heb al heel wat discjockeys voorbij zien komen.
0: Versleten.
1: In de tussentijd. Ja, Sander de Heer, Geert Ekdom, Jan Willem en Jeroen. En nu jullie natuurlijk. Ja, dus sinds 2010, 16 jaar lang.
0: En hoe laat gaat je wekker?
1: 4 uur 's ochtends. Altijd. Iedere ochtend 4 uur. Dat betekent dat ik vroeg naar bed ga. Eigenlijk na het jeugdjournaal, zeg ik altijd.
0: En dat is rond 8 of zo, toch?
1: Ja, een beetje 7:45, 8 uur. Dan ga ik meestal naar bed. En omdat je toch je uurtjes maakt, hou je het eigenlijk goed vol. Dus ik denk dat dat een beetje het eiereten is.
2: Je praat er een beetje overheen, maar het complimentje van hoe doe je dat toch er goed uitzien? Smeer

0: plaat.
1: Goeie plaat.
0: Goeie plaat.
2: Een heel goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat. Wat is het voor plaat?
2: Echt een hele goede plaat.
3: Ja, eigenlijk is het hele nieuwe album Stray Dogs een goede plaat. Dat album dat kwam vorige week uit. Het is het nieuwe album van Nothing But Thieves. En daarop staat ook deze nieuwe single. Hij heet Number 5.

0: Stray Dogs van Nothing But Thieves. Hoorde je de single Number 5. Fantastische plaats, zegt Christian. En Melissa die heeft heel veel zin in Nothing But Thieves in de Ziggo Dome in januari.
1: De rondvraag.
2: Ja, ik heb geloof ik niks. Kan ik iemand het woord geven? Daniel?
0: Ja, ik wil toch nog wel even terugkomen op iets waar we het eerder over hadden. Namelijk het luchtalarm. Nothing But Thieves. Hoorde je de single Number 5. Fantastische plaats, zegt Christian. En Melissa die heeft heel veel zin in Nothing But Thieves in de Ziggo Dome in januari.
1: De rondvraag.
2: Ja, ik heb geloof ik niks. Kan ik iemand het woord geven? Daniel?
0: Ja, ik wil toch nog wel even terugkomen op iets waar we het eerder over hadden. Namelijk het luchtalarm.
2: Ja.
0: Wij zaten gisteren op de BNNVARA-redactie en toen ging die

0: Op meer plekken ging dat fout met het luchtalarm. En wij dachten, ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? We hebben Roelof van Gelder aan de lijn. Hij is van het Museum Bescherming Bevolking in Grauw. Goedemorgen, Roelof.
1: Goedemorgen, heren. Ja, goedemorgen.
0: Jij verdiept je in al dit soort dingen. Hè? Dus in dingen als bunkers, in noodmaatregelen voor als de oorlog uitbreekt. Dus jij weet hier alles van.
1: Nou, alles is misschien wat overdreven, maar ik weet er wel redelijk wat van. Dat klopt inderdaad. Loop de jaren wel wat expertise opgebouwd, ja.
0: Hoe werkt dat luchtalarm? En hoe kan het dat het dan in één keer te laat is?
1: Nou, het blijft gewoon een stukje mensenwerk. Het is merkwaardig. Het voordeel is wel dat het toch wel opvalt. Dus wat dat betreft dan melden wel dat het toch wel een reden heeft dat het alarm afgaat. Dat mensen wel alert erop zijn. Het is gewoon handwerk. Er wordt op een knop gedrukt. En het is geen spannende knop zoals Poetin en in dit geval in Amerika. Onze Trump heeft op een gegeven moment een rode knop. Het is gewoon een soort deurbelknop bij wijze van spreken. Die wordt ingedrukt. En het is te hopen op het juiste tijdstip. Nou, normaal 12 uur, eerste maandag van de maand. En dat liep nu even anders. En met name in het westen van het land, hier in Friesland, waar ik nou zit, hebben we geen last van gehad. Dat is keurig 12 uur werd vermeld. Maar het was elders door drukte op meldkamers onder andere, heeft men het alarm later pas ingezet.
0: Maar Roelof, waarom is dit allemaal nog zo ouderwets met de hand? Je zou toch kunnen zeggen, zet er een timer op?
1: Helemaal waar. Alleen het systeem, er is een hele lange discussie aan vooraf gegaan, zou eigenlijk helemaal afgeschaft worden in 2028.
0: Oh, ja.
1: Nou, daar is een discussie over geweest. Minister Van Beel, die stond nog steeds op hetzelfde standpunt begin het jaar, we schaffen het af. Dat heeft puur had te maken met geld. Ook de Kamer vond het zeer merkwaardig dat het afgeschaft werd in een spannende tijd waar we toch wel een beetje in leven, laten we eerlijk zijn. En dat het puur een kwestie van geld is dat het alarm zou worden afgeschaft. Men moest maar kijken naar het NL-alert.
0: Ja.
1: Eigenlijk is men in Duitsland daar al deels op teruggekomen. Hebben we geen NL-alert uiteraard, maar in ieder geval wel een alert van Duitsland zelf. Door de overstromingen in het Aardal enkele jaren geleden hadden heel veel mensen geen bereik. Nederland heeft wat minder dalen, dus wat dat betreft is dat niet zo erg. Maar men heeft groen gezegd, wij komen daar weer op terug.
0: Ja, dus kortom, het is eigenlijk een heel erg verouderd systeem. En er zou eens even een keer een mooie update op moeten worden doorgevoerd.
1: Dat staat op de nominatie. Minister Van Beel heeft uiteindelijk een handreiking gekregen van het ministerie van Defensie. Die gaan nu het nieuwe alert, wat in feite 2028 in de lucht komt, gaan zij bekostigen. Dus het probleem, geldprobleem is daarmee opgelost door Defensie.
0: Nou, we gaan het zien of het dan over een paar jaar niet meer gebeurt. Roelof, dankjewel dat jij van de lijn wilde komen en een hele fijne dag gewenst.
1: Graag gedaan, een fijne uitzending verder.
0: Museum Bescherming Bevolking in Grauw is waar je moet zijn als je meer over dit soort...

0: Och, Alcazar en Crying at the Discotheque. Ladies and gentlemen, het is tijd voor de man, de mythe, de legende, the one, the only, Bart Boy Slim. Bart Boy Slim.
1: Goedemorgen.
0: Daar zit hij weer.
1: Ja, zeker.
0: Alles wel?
1: Alles zeer wel.
0: En heb jij weer iets moois voor ons ingestudeerd?
1: Let op.

0: Ja, ja, in de plaat gaat hij 3:30 door, maar dat doen we straks wel.
1: Als je weet welke plaat dit is, dan kun je een audioberichtje opnemen voor Bart. En wie weet ben je zo meteen aan de kop van de show te horen. De kop sluit natuurlijk aan op de start van deze show. Dus wij zijn er morgen weer. Tot dan. Doeg.
2: Het is uitzitten en hopen dat het goed komt. Nou ja, het komt altijd wel goed. BNN!
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
15: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
16: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
18: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
19: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
18: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
19: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Het is 9 uur, dames en heren. We zijn allemaal ingelogd, klaar voor een splinternieuwe werkdag. Kan niet lang meer duren. Eerst gaan we luisteren naar het NOS Journaal, gelezen door Carmen Vril.
15: Goedemorgen. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, dat zeggen onderzoekers. Ouders kunnen nu lastig
7: passende lessen vinden, die zijn vaak duur. En er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. In Rotterdam worden die lessen wel gegeven. Daar geeft deze juf zwemles aan kinderen die niet goed tegen prikkels kunnen.
13: We maken kleine groepjes, zodat wij goed met hun bezig kunnen zijn. Veel interactie kunnen houden. Dat sommige prikkels misschien een beetje vervagen, zeg maar. Wij hebben hier kinderen zwemmen overal vandaan. Omdat er dichterbij of iets niet is, of op momenten die voor hun niet handig zijn.
7: Influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat blijkt uit Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen. En daar werd het paspoort van de vrouwen afgepakt en dwongen de broers hen gehoorzaam te zijn met fysiek en seksueel geweld. De vrouwen moesten daarna internetporno maken. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit hun huis gehaald na een brand in een woning. Niemand raakte gewond, maar één appartement brandde volledig uit. Bewoners grepen direct in toen ze merkten dat er brand was, zegt de brandweer.
20: Toen ik ter plaatse kwam, was die brand inmiddels al aardig geblust door de bewoners. Als brandweer werd de brand uitgemaakt. En uiteindelijk was er best wel wat rookverspreiding ook in het gebouw. En daarom hebben we een ventilator ingezet om ook die rook uit het gebouw te verdrijven.
7: En na ventilatie konden de meeste bewoners weer terug naar huis. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op tv met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
21: You can't defeat me! You cannot defeat a child of God! Hallelujah! Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
7: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hem hadden geschonken had gebruikt voor zijn extravagante leefstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 geworden. Het weer vanochtend mistig, later breekt de zon door, maar er zijn ook wolken, er kan ook een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Dan verkeersinformatie, waar staan de files?
22: Hi Bart, de eerste files worden gelukkig weer korter, maar toch is het nog altijd erg druk met ruim 630 kilometer file. Er zijn vanmorgen ook veel ongelukken gebeurd die voor oponthoud zorgen. Onder andere op de A6 van Emmeloord naar Muiden. Bij Almere Oostvaarders is het oponthoud 3 kwartier. De linker rijstrook is hier dicht. Ook op de A27 van Gorkum naar Breda ging het mis bij Oosterhout. Ook hier is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. De vertraging is zo'n 15 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is de verbindingslus naar de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer dicht, want hier ligt olie op het wegdek. Dat moet worden opgeruimd en de vertraging is nu zo'n 30 minuten. Je kunt ook omrijden via de A9 en de A2. Verder is op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, een stuk zuidelijker dus, de rechterrijstrook dicht bij Roosteren uit veiligheidsmaatregelen, want de vangrail is hier beschadigd. Dit kost je onderweg 15 minuten.
0: Dankjewel, Mandy. Eens even kijken, Carmen. Ik heb net wat gespeeld op de piano. Ik kreeg een appje van Johan.
23: And my mama said.
0: En dat was het ook. En dan weet je nog niet wat mama zegt, toch? En dit is Ruud.
23: My mama said that you live to be low. Kijk. My mama said that you never grow old.
0: Ah, lekker. Herken je hem?
7: Ja, ik herken hem wel, hoor.
0: Lenny Kravitz, Always on the Run, hoor je over een paar minuutjes.
24: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
25: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
26: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
27: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
26: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
27: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
28: Ondertussen.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Aan de slag.

Fighter voor Lenny Kravitz en Always on the Run in aan de slag. Ik ga Fergal Sharkey draaien op NPO Radio 2. En Fergal Sharkey heeft 4 kinderen gekregen. Daar is er ooit een liedje over gemaakt. Tel even mee. Fergal Sharkey. Baby Shark 1. Baby Sharkey. Nummer 2. Baby Sharkey. Baby Shark. 4 kinderen. En die heeft hij verwekt bij 3 verschillende moeders. Zit ook in het liedje. Dat is 1. Nummer 2. Maar weinig mensen weten dat dat liedje iets te maken heeft met Fergal Sharkey. Je weet helemaal niet. Excuus trouwens als je nu Baby Shark in je hoofd hebt zitten. Tot vanavond 22:30. Mijn schuld, sorry. Ik zal een heleboel lekkere muziek draaien ter compensatie. Kan je dat weer lekker meezingen, toch? Vergeet je hem al snel. Fergal Sharkey om te beginnen. Dit is A Good Heart op 2.

Dit is Kate Nash met Foundations. Zij wilde helemaal geen muzikant worden, zij wilde actrice worden. Maar vlak voordat ze auditie ging doen, pleurde ze van de trap en brak haar been. En kwam toen in bed te liggen met haar been in het gips recht omhoog. Kon helemaal niks en haar moeder vond het zo zielig. Die dacht, ja, ze moet iets te doen hebben. Dus die kocht een puzzelboekje en een gitaar. Ze zei, oké, dan heb je eventjes wat vermaak. En die gitaar, daar ging zij liedjes op schrijven. Ze plaatste wat op MySpace, de toenmalige plek waar je muziek deelde. Dat werd compleet ontdekt en ontplofte volledig. En dit was haar allereerste hit, Kate Nash, met Foundations.

0: Kingdom of Fear. Het is 9:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een van de grootste drone-aanvallen van de afgelopen 2 jaar uitgevoerd. Er zouden de afgelopen uren zeker 650 drones zijn afgevuurd op de regio. En daarbij viel volgens de burgemeester 1 dode en raakt er zeker 6 mensen gewond. In de Eemshaven in Groningen is het gevaar met een schip geweken. Er was gisteravond een gat ontstaan in de romp en het schip dreigde te zinken, maar duikers hebben het lek kunnen dichten. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. En dat gebeurt met een vuurpeloton. Het leger gaat de man doodschieten. President Trump gaf daar toestemming voor. De man werd in 2013 ter dood veroordeeld voor de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. En misschien is het je al opgevallen, het is oktober, maar veel bomen zijn nog heel groen. Deze bioloog staat bij een kastanjeboom die eruit ziet alsof het voorjaar is.
2: Ja, deze is eigenlijk net weer in blad gekomen en volledig in bloei. Het probleem met deze boom, hij staat natuurlijk heel erg belabberd hier. Die heeft extreem veel last gehad van de droogte. En die is al zijn blad kwijtgeraakt door die extreme droogte. En opeens, het is weer gaan regenen en toen liep hij weer uit.
1: Morgen is het overdag ook nog warm buiten, maar daarna is het echt klaar met het nazomerweer.
3: Nou, vertel.
1: Ja, vanochtend dus nog op veel plekken mist. Later breekt de zon door. Er kan ook een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: En daarna drie delen grijs, begreep ik, en regen en zo. Tijd voor stampotjes en stoofpotjes. En de gordijnen liggen. Mandy van der Plas bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Hey Bart, goedemorgen. De files worden weer korter, maar het is nog steeds erg druk met ruim 280 kilometer file. Nou, dat komt dus onder andere ook door die mist en er zijn veel ongelukken gebeurd vanmorgen. Zoals op de A6 van Emmeloord naar Muiden, daar is de weg nu net weer vrij bij Almere. De vertraging is nog 30 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is bij Roosteren de rechterrijstrook dicht, want de vangrail is hier beschadigd. Dit kost je 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En ook rijdt het nog langzaam op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij knooppunt Watergraafsmeer nog 30 minuten.
3: Dankjewel. De nieuwe topsong komt eraan zometeen. Die prachtige van Raccoon, dicht bij het vuur. Naar Jennifer Lopez, Waiting for Tonight en de Doobie Brothers.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

niet uit te leggen waarom dit topsong is, toch? Nee hoor. Raccoon, dicht bij het vuur op NPO Radio 2... waar ik nu Man for the Suns ga draaien met Little Lion Man. De band die toen ze nog maar net begonnen waren dacht... weet je wat, we gaan een keertje in Nashville optreden. Zo'n gave muziekplek in Amerika, daar moet je een keer geweest zijn. Dus zij deden mee met een open mic avond. Daar kan iedereen zich voor inschrijven. En je weet gewoon niet wat je krijgt als publiek. En ze werden aangekondigd door de presentator... als een stel verwarde Engelse jongens... die denken dat ze folkmuziek kunnen maken. Zij sprongen het podium op, hebben daar de tent... helemaal afgebroken. Het dak werd eraf geblazen. En daarna moest, na een staande ovatie van het publiek... de presentator toch eerlijk toegeven... dat dit toch wel eens een hele grote band zou kunnen worden. Ik draai Little Lion Man, Man for the Suns.

NPO Radio 2'tje met Fleetwood Mac'je. Ik draai namelijk Little Lies en Little Lion Man. Alles gaat in een verkleining vandaag. Ik weet niet wat het is. Zal toeval zijn. Het is 10 voor 10, dames en heren. En zometeen spelen wij opnieuw het 60-secondenspel. De highscore is gisteren door Nick neergezet op 12 goed beantwoorde vragen. Dus let goed op zometeen bij de selectievraag. Die hoor je na het nieuws. Heb je het goede antwoord? Dan Radio 2'tje met Fleetwood Mac'je. Ik draai namelijk Little Lies en Little Lion Man. Alles gaat in een verkleining vandaag. Ik weet niet wat het is. Zal toeval zijn. Het is 10 voor 10, dames en heren. En zometeen spelen wij opnieuw het 60-secondenspel. De highscore is gisteren door Nick neergezet op 12 goed beantwoorde vragen. Dus let goed op zometeen bij de selectievraag. Die hoor je na het nieuws. Heb je het goede antwoord, dan is er kans dat we je terugbellen. Dat je meespeelt met de...

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu

0: 15% extra korting op jouw tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Meer aan de slag is onderweg, dames en heren. Een heerlijke stapel muziek ligt nog voor mijn neus. Moet gedraaid na het NOS-journaal van 10 uur met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Franse scholieren en studenten zijn vandaag opnieuw de straat opgegaan om te protesteren. De jongeren willen dat er een einde komt aan de problemen op hun scholen, zoals achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. Volgens correspondent Saskia Houtuin gaan ook docenten vandaag de straat op.
16: Dat is omdat meerdere vakbonden ook hebben opgeroepen om dat te doen en vandaag dus te gaan staken. Er zullen sowieso weer blokkades zijn van scholen, zoals we ook in de afgelopen 10 dagen, 2 weken inmiddels, hebben gezien. Maar er zijn ook protestmarsen gepland, bijvoorbeeld hier in Parijs vanmiddag bij de Place de la République. Dus ja, Frankrijk zet zich schrap voor vandaag.
15: En mogelijk wordt dit het grootste protest sinds het begin van de demonstraties vorige week. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen tv-series en films. Voor Groundhog Day, waarin een weerman steeds dezelfde dag beleeft, componeerde hij bijvoorbeeld dit nummer, A New Day.

0: Hij kreeg ook een Oscar voor zijn werk in de film Gandhi uit 1982. Verder maakte hij de tunes van veel BBC-programma's zoals Newsnight. George Fenton is 76 geworden. De A2 tussen Echt en Urmond gaat dit weekend weer dicht, zo meldt Omroep L1. Als het goed is gaat de snelweg maandagochtend vroeg weer open, maar er is een tekort aan mensen en materiaal. Ruim 500 man werkt daar aan de verbreding van de snelweg. Ook komen er geluidsschermen en een faunapassage en er wordt een oud viaduct gesloopt. Elk jaar zijn ze in deze periode van het jaar weer te horen. Burlende herten. Het is de lokroep van de mannetjes naar de vrouwtjes, maar op de ene plek in ons land burlen de herten eerder dan op de andere plek. Er is nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het waarom, maar deze boswachter heeft wel een idee.
1: Het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat, de herten, de hinders, willen hun kalver laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is, hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt dat pas later op gang. Die gaan in half mei weg en dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen, dat ze vanaf 1 juni, eind mei, 1 juni, de eerste kalveren gezien kunnen worden.
0: In verschillende natuurgebieden kun je ook mee met speciale tours die op zoek gaan naar burlende herten. En die zijn echt mateloos populair. Het weer, vanochtend op veel plekken nog mist, maar later breekt de zon door. Er kan ook een bui vallen, het wordt 19 tot 22 graden.
2: Ik heb al meerdere appjes gekregen van vrachtwagenchauffeurs die best wel last hebben van de mist.
0: Ja,
2: en vooral auto's die denken dat hun verlichting automatisch aangaat. Zo'n automatische setting, maar die reageert niet als het mistig is.
0: Dus even zelf
2: dus
0: aanzetten.
2: Hou even in de gaten dat je lichtjes aanstaan inderdaad. Ja. Verkeersinformatie, Mandy, waar staan de files?
3: Hi Bart, nou jullie zeiden het al, het is nog steeds mistig, vooral in het zuidwesten van het land. En dat zorgt hier en daar nog voor wat oponthoud. Onder andere op de A2 staat nu nog een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Bij Roosteren is de rechte rijstrook dicht, want de vangrail is daar beschadigd. 10 minuten oponthoud hier. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Heiligatsplein nog 10 minuten oponthoud door een kapotte vrachtauto. Hier is de rechte rijstrook dicht. En verder nog file door een ongeluk op de A58 van Eindhoven naar Breda. Bij knooppunt de Baars 8 kilometer file en dat kost je 30 minuten.
2: Dankjewel. Ik draai zo meteen Chariot van Kevin DeGraw. Dat was echt zo'n enorme hitmachine in de Zero's. Kevin DeGraw heeft meerdere nummers uitgebracht toen. Noem nog één hit van hem, los van die Chariot. Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel mee zo meteen met het 60 seconden spel.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
17: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
20: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
21: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
22: Aan de slag.

Bruce Springsteen, Born in the USA, naar Kevin DeGraw. En Chariot in aan de slag voor Avrotros op NPO Radio 2. Taylor Swift is nu aanstaande, die ga ik zo draaien. En die is naar Zweden gegaan, een aantal maanden geleden, om met Max Martin te proosten op het megasucces van haar nieuwe album, The Life of a Showgirl, of haar laatste album. Voor de duidelijkheid, Max Martin is de producer die in die studio alles heeft gemaakt. Die heeft al decennia lang heeft hij de grote hits ter wereld geschreven. En ze zouden het eigenlijk alleen maar gaan vieren. Gewoon champagne drinken, even lekker uit eten met elkaar, gewoon even handjes schudden van oké, wauw, te gek, hebben we leuk gedaan. Maar ja, ze zaten toch in de buurt van een studio. En ja, Max Martin houdt van studio's. En op zich houdt Taylor Swift er ook wel van. Dus daar zijn ze door even ingedoken. En hebben ze binnen record het weer 4 nieuwe liedjes gemaakt. En die staan op de deluxe album van de deluxe versie van The Life of a Showgirl. Ja, die twee zet je bij elkaar en dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dit is even die 4 liedjes. Taylor Swift en Patient Zero op 2.

0: Dit is een liedje. Nick Cave en The Bad Seeds. En Into My Arms op NPO Radio 2. Ik zeg goedemorgen tegen Stefan. Oh nee, hier zit Stefan niet. Hier is mijn galmschuif. Sorry, ik moet deze hebben. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bart.
0: Goedemorgen. Kijk, dit klinkt beter.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Zeker. Ja, gaat hartstikke goed. Ik ben lekker bezig.
0: Ja, je zit in de catering, toch?
1: Ja, klopt. Ik zit in een bedrijfscatering. Ik werk nu bij. Ik ben op locatie in Delft. En dan mag ik voor een mannetje 50 lunch maken vandaag.
0: Kijk eens eventjes. Oké, okay, je hebt altijd een dorpscafé gehad. Sinds een paar jaar in de catering. En je wilde altijd wel kok worden. Dus jij hebt de ultieme baan, denk ik, toch?
1: Dat denk ik ook wel. Zeker wel.
0: Nou, ben je klaar voor een spelletje, Stefan?
1: Ik ben zeker klaar voor een spelletje.
0: Luister even dan.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: We gaan namelijk het 60 seconden spel spelen. En ben je even handig in lunch maken als in spelletjes?
1: Als ik de radio luister wel. En of het nu met de telefoon allemaal goed gaat, dat gaan we zien.
0: Daar gaan we achterkomen, hè? Ja, precies. Nou, vraag 1 die ging hartstikke goed. Ik vroeg namelijk een andere hit van Kevin DeGraw te noemen. Los van Chariot. En wat heb jij geappt?
1: Not Over You.
0: Not Over You is helemaal juist geantwoord. Ben jij klaar voor de rest van de vraag?
1: Ik ben klaar voor de rest van de vraag,
0: Heel goed, dan ga ik de tijd starten. Dan komt hier vraag nummer 2. Waar wordt je urine opgeslagen totdat je moet plassen?
1: In de blaas.
0: Zingen Suzanne en Freek over een zwarte dag of een blauwe dag?
1: Blauwe dag.
0: Staat Tracy Chapman in de Top 2000 met een langzame of een snelle auto?
1: Snelle auto.
0: En in welk tekenfilmfiguur wordt heel sterk van spinazie?
1: Popeye.
0: Wat is 7x8?
1: 56.
0: Nothing But Thieves staat 5 keer in de top 2000. Noem maar eentje.
1: As.
0: Welke drugs wordt ook wel het witte goud genoemd?
1: Cocaïne.
0: En maakt de titel van een hit van Janis Joplin af. Me and Bobby.
1: George.
0: Bij welke stad ligt de Koentunnel?
1: Amsterdam.
0: En wat zijn een schatkist, Festini en Twister, alle drie?
1: Eisjes.
0: Hoeveel linkerhanden heb je spreekwoordelijk als je onhandig bent?
1: 2.
0: En noem een van de 2 landen die grenst aan Liechtenstein.
1: Zwitserland.
0: Hoeveel leden tellen een duo en trio bij elkaar opgeteld?
1: 5.
0: En heeft de jeugd van tegenwoordig een hit met sterrenstof of maanzaad?
1: As.
0: Hoeveel is 2 dozijn bij elkaar?
1: 24.
0: Oh, die is nog net binnen de tijd. Dat was vraag nummer 16. Je moet er 12 halen. Wat denk jij?
1: Ik denk van wel.
0: Jij denkt van wel. Nou ja, de jury...
1: Ik denk dat ik er 13 heb.
0: Buigt zich erover. Jij denkt dat hij er 13 heeft. Je hebt nog kunnen meetellen tegelijkertijd ook. Even kijken hoor. Ik heb hem hier in mijn handen gedrukt. Vraag 1 tot en met 6 foutloos. Nothing But Thieves staat 5 keer in de top 2000. Jij zei pas. Dat is geen nummer van ze. Gaf aan dat je de vraag niet wist. Een titel van Janis Joplin. Me en Bobby McGee waren we naar op zoek. Goed dat je gewoon iets gokte. Want voor hetzelfde geld is het goed natuurlijk. En vraag 15. Heeft de jeugd van tegenwoordig een hit met sterrenstof of maanzaad? Het is sterrenstof. Je hebt daar gepast. Je had er ook gewoon iets kunnen roepen. Maar ja, dat is achteraf gezien natuurlijk. Hè. Ja. Wat je wel juist had, maar daar krijg je dan niet een extra punt voor, is je eigen score. Je hebt er inderdaad 13 goed beantwoord. Dus jij staat op een hele mooie eerste plek. En of dat zo blijft tot het eind van de week, daar gaan we achterkomen.
1: Helemaal goed. Hartstikke leuk.
0: Hey,

0: Aretha Franklin, wat een feestplaat is en blijft het. Think, de Blues Brothers versie op NPO Radio 2. Carmerville heeft eventjes een NOS-gerelateerde verplichting. Dus daarom tegenover mij Carolijn Bari. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bart. Rusland heeft vannacht een brug over de Dnieper aangevallen in Zaporizhia. Daarbij raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 medewerkers van het Rode Kruis. Oekraïne raakte in dezelfde stad een door Rusland bezette kerncentrale. In het complex zou 1 dode zijn gevallen en er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen drongen 2 overvallers gisteravond een huis binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een hoofdwond op. En in Deurne ontstond volgens Omroep Brabant een worsteling tussen een overvaller en de bewoner net achter de voordeur. De overvallers zijn ontkomen. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt hij onder meer verdacht van spionage voor een buitenlandse inlichtingendienst. RTV Oost heeft een nieuw fenomeen ontdekt, de vuurwerkvakantie.
0: Ja.
1: Nederlanders die graag vuurwerk afsteken, die zoeken in Duitsland een vakantieadres rond de jaarwisseling, blijkt uit gegevens van Booking.com.
0: Ja, het is wel slim bedacht allemaal, toch? En België zit er niet tussen, want daar ligt natuurlijk, daar haalt iedereen altijd de spullen vandaan.
1: Ja.
0: Dat zou je denken, daar kan je ook mogelijk naartoe. Maar,
1: dat zou je verwachten. Ja. En ik dacht van, ze gaan lekker naar Duitsland om aan het vuurwerk te ontkomen. Hè. Dat fenomeen bestaat al jaren, maar nu is het dus andersom.
0: Ja, precies. Ja. Het weer nog.
1: In een deel van het land nog mist en laaghangende bomen. In het noorden blijft het bewolkt, in het zuiden later ook zon bij 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Dan verkeersinformatie. Waar staan de files, Mandy?
2: Hi Bart. Nou, onder andere nog op de A58 van Eindhoven naar Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Baars. De weg is nu net weer vrij, wel heb je nog 20 minuten vertraging. Ook op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je 20 minuten. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer file hier, dat kost je 10 minuten. En op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte rijdt het weer langzaam bij de Suurhofbrug. Hier is de vertraging ruim 30 minuten.
0: Dankjewel. Iedere ochtend voordat de ochtendshow definitief afrondt, speel ik altijd nog even een piano-introotje van de eerste plaat die ik ga spelen in mijn programma. En ik heb dus al behoorlijk wat piano-introotjes gespeeld. Maar weet je wat echt het aller lekker speelt? Dat je gewoon, als je achter de piano gaat zitten en die eerste noten aanslaat, dat het gewoon... Dit. Dit is zo lekker. Dan geeft de piano ook zo maximaal volume. Precies ergens in het midden. Heerlijk. Een van de lekkerste piano-intro-sessies bijvraag. Keen, Somewhere Only We Know.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie...

0: Situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
1: Ster. Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: AI.
7: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: In 2002 maakte JXL die waanzinnige vette remix van A Little Less Conversation. Elvis Presley komt er zo meteen aan. Madness ook. Our House. Maar eerst het NOS Journaal. Met Carmerville. Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen is gewond en van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. In de afgelopen jaren zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in dorpen. Het kabinet investeert 300 miljoen om de slechte bereikbaarheid in de regio aan te pakken. En dat is hard nodig. Ook in Tilburg zijn mensen boos dat er weer een halte dreigt te verdwijnen.
17: Een slechte ontwikkeling, zeker voor mensen van onze leeftijd. Die hebben toch wel het openbaar vervoer nodig.
18: Mijn man is blind en wij gaan vaak met de rolstoel, met de bus.
19: Ja, jammer. Scholieren moeten toch ook naar school kunnen?
16: Het kabinet wil het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar koppelen. En ook wil de staatssecretaris proeven doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam. De mensen van een metrostation vervoert hij naar het vliegveld. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens Duitse media wordt hij verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een buitenlandse inlichtingendienst te helpen. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Komend uur wordt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor natuurkunde krijgt. Voor het eerst wordt die bekendmaking gedaan door een vrouw, de Vlaamse professor Ellen Moons. Ze is secretaris-generaal van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. En ze hoopt dat er in de toekomst meer vrouwen kiezen voor het leven als wetenschapper.
0: Het is denk ik ook soms zo dat misschien jonge vrouwen zich niet zo zeker voelen of ze het kunnen. Ik weet niet of ik mij als een rolmodel zie, maar daar is het wel belangrijk met misschien iemand die een bepaalde rol heeft en dan dat iemand zich kan identifiëren met ja, die deur is voor mij toch niet helemaal gesloten.
16: De bekendmaking van de winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde is vanaf 11:45 te volgen bij de NOS. Het weer, na de mist vanochtend, later zon, maar er zijn ook wolken. Er kan een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
15: Dankjewel. En dan verkeersinformatie van de ANWB. Mandy van der Plas, goedemorgen.
6: Hi Bart, goedemorgen. Er staat wel geteld één file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug wordt aan de weg gewerkt en al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid. Dat kost je onderweg 15 minuten.
15: Nou, dat is ook wel bijzonder als je daarin staat, toch?
6: Ja, zeker. Het is toch leuk om te kunnen zeggen. De enige file
15: ja,
6: waar...
15: Geniet ervan, zeggen wij. Ster.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
22: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
24: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
25: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
24: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
25: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
26: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
29: Ja.
28: En nu?
29: Door mijn namen kopen.
28: Voor je bedrijf?
29: Ja.
28: Welk bedrijf?
29: Ja, dat weet ik nog niet.
28: Welke domeinen dan?
29: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
28: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
29: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
30: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauwdoek staan.
1: voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
30: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, mag ik een
10: broodje?
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Aan de slag.

ik weet niet of jij wel eens iets verzameld hebt vroeger. Postzegels of Pokémon-kaarten, geen idee. Maar als je er pak een beet 200 had of zo, dan was dat best wel een mooie verzameling, toch? Het is een beetje vergelijkbaar met de verzameling die Junkie XL had, die je net hoorde met Elvis Presley, A Little Less Conversation, in zijn studio. Hij had echt 200, 300 synthesizers. De meest dure, zeldzame vintage audioapparatuur waar echt gewoon de liefhebber, hallo, hier ben ik, helemaal gek van werd en dacht, holy shit, dit is gaaf. Maar hij heeft ze onlangs allemaal verkocht. Ik geloof dat het 500.000 of meer heeft opgeleverd. Dus die heeft hij niet meer. Maar nog wel een kleine tip. Als je houdt van studioapparatuur en synthesizers, kijk eens een keer naar het filmpje van Deadmau5. Die man die ook binnen de dance scene heel veel heeft gedaan. Die heeft de partij toch op stand. Niet normaal, dat meerdere miljoenen. Einde nerdshow.

0: Niet alleen maar de hits van 1x6, maar af en toe keert ze zo'n pareltje als dit. Bitter Tears was dat. Robert, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Bart.
0: Robert aan de telefoon, afkomstig uit Volkel, helemaal klaar voor de shuffle.
2: Doe de shuffle.
1: Yes.
0: En ik ben heel erg benieuwd hoe het leven dat jij leidt is, Robert. Want ik zal het even kort introduceren. Je hebt een eigen bedrijf gehad, die heb je goed kunnen verkopen. Dus je bent vervroegd met pensioen gegaan. Je bent ruim 10 jaar van tevoren ben je al vrij om te doen en wat je wil. Is dat zo ultiem lekker als dat je denkt dat het is? Als je nu op je werk zit en denkt, goh, had ik maar pensioen?
1: Ja, voor mij in ieder geval wel.
0: Ja.
1: Ik heb van alles te doen. Ik heb nog 2 redelijk jonge kinderen. Mijn vrouw is aan een stage en een studie bezig. Dus ik hoef me thuis niet te vervelen. En ik ben een beetje bezig met de carrière als babs. Dus ik verveel me niet.
0: Oh, mensen trouwen en zo, dat wil je gaan doen?
1: Ja, vooral mensen, ja.
0: Ja, nee, ja, ik laatst 2 koeien geprobeerd. Maar het werd niet heel bijzonder, huwelijk. Nee. Maar oké, maar heb je dan ook niet soms... Want jij zit natuurlijk in een hele relaxe modus. Maar ik kan me voorstellen dat als je met vrienden van jouw leeftijd afspreekt... Dat zij dan zeggen, ja, sorry, maar ik ben nu druk. Ja, leuk dat jij pensioen hebt, maar ik ben helemaal druk.
1: Ja, ik stuur wel eens een appje of iemand meegaat. Hè, overdag, door de week.
0: Ja, lastig.
1: Ja, precies.
0: Ja. Je gaat de shuffle doen. Heb je ook tijd voor? Je gaat een prachtig liedje kiezen uit de top 2000. Vind je deze leuk?
3: 88.
1: Nee, die gaat uit.
0: Oké. Okay.
3: 367. This is
1: Ook die ga ik uitzetten, helaas.
0: Waarom zeg je helaas erbij?
1: De Beatles toch?
0: David Bowie is dit, met Starman.
1: Oh, David Bowie. Oh ja. Ja, die mag je eigenlijk niet uitzetten, hè. Maar
0: nee, nou, jij mag alles. Jij mag alles, Robert.
1: Hij spreekt me niet genoeg aan. We gaan verder.
0: Oké. Okay.
3: 1733.
1: Die gaat 100% zeker uit. Dat is niet mijn muzieksmaak.
0: Dus de duidelijkste tot nu toe. Dit vind je helemaal druk.
1: Ja, zeker weten.
0: Geen Noreen.
3: 1042.
0: Joe Jackson, Real Man.
1: Ja, die gaat aan.
0: Gaat dit hem worden?
1: Gaat aan. Ja, die heb ik ook in mijn eigen muzieklijst staan. Prachtig nummer. En dan wacht ik toch niet tot de nummer 5. Ik wil hem wel graag horen als dat voor jou mag.
0: Let op.
3: 174.
0: En dan denk ik, als je Loreen Euphoria ook niks vindt... dat dit ook niet helemaal jouw cup of tea is.
1: Heb jij helemaal goed in de gaten. Ik heb de juiste keuze gemaakt. Ik heb de beste te pakken.
0: Dan is Joe Jackson voor jou. Real Man, speciaal voor jou, Robert.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Zelfde.

0: Het is Dolly Parton. En Joe Jackson, Real Man, werd zojuist gekozen in de Top 2000 Shuffle. Kijk eens, 11:40 op de klok en een karmerveel op de kruk. Voor de hoofdpunten van het nieuws. Karmer, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kabinet wil dat het openbaar vervoer in de regio beter op elkaar aansluit. Nu is er sprake van versnippering en weten veel mensen niet van alle mogelijkheden die er zijn, zoals belbussen en deeltaxis. En de staatssecretaris wil ook op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, dat zeggen onderzoekers. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid. Een Amerikaanse marinier van 20 wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. Hij zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee in de rugzak hebben gestolen. De arrestatie leidt tot de opschudding in Japan. Een Amerikaanse vliegbasis wordt daar geprotesteerd nu. En komende nacht is het zover, de allerlaatste wedstrijd in het Argentijnse voetbalshirt voor
2: Messi!
1: Ja, een van de grootste voetballers ooit speelt nog 1 keer voor Argentinië. Het is een oefenduel met Benin, dat live op tv te zien is. Het begint wel om 1:00 vannacht, als je het wil kijken.
0: Maar daar staat het land gewoon even helemaal op pauze.
1: Dat reken maar. Ja hoor, het hele land zit vanavond daar voor de tv.
0: Ja. Weet je hoe de vrouw van Messi heet?
1: Ja. Vorkie.
0: Voor mij was het jouw grap ooit.
1: Ja, is mijn grap. Ja.
0: Het weer nog.
1: Zon, maar er zijn ook wolken. Er kan een bui vallen vanmiddag. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Hoe is het op de weg, Mandy? Op de Nederlandse wegen met de files en zo.
3: Heel erg goed, gelukkig. Want er staat er maar 1 op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug gaat al het verkeer over de vluchtstrook. En dat kost je onderweg ongeveer 10 minuten.
0: Dankjewel.

Swerve heeft een nieuwe single en die is heerlijk. Missing You. Nou, Kensington en Streets in aanslag op NPO Radio 2. Hoe maak je een lekkere eind jaren 90 filter disco plaat uit Frankrijk? Nou, je pakt eerst een disco nummer. In dit geval Chaka Khan met Fate.

Maar die zang van Chaka Khan, die is niet nodig. Het gaat puur om de beat die eronder zit. En dat lekkere gitaarlikje. Dit. En als je daar een stukje van gebruikt en in een soort van loop zet, je herhaalt het. Je herhaalt het. En nog een keer. En je zet hem ietsje sneller. Zie je, de toonhoogte gaat een beetje omhoog. Zo. Komt iets meer energie. En dan hoef je er alleen maar een vette beat aan toe te voegen. En dan heb je hem al, denk ik.

uur werkdag. Deze 3 uur durende vlucht is bijna voorbij. Ik ga het aan de slagvliegtuig zo aan de gate zetten. Hopelijk heeft u een hele fijne vlucht gehad. Annemieke neemt u mee naar de volgende bestemming. Graag tot morgen.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
6: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.

0: Brok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Zometeen een stel wannabes, wat rennende vosjes en misschien wel vergeten Iggy Pop. Eerst het NOS nieuws van zo goed als bijna zijnde, nou ja, in de buurt van 12 uur. Joeri.
5: Hey Annemieke, goedemiddag. De Nobelprijs voor de natuurkunde is voor de Belgische wetenschapper Francis Halsen. De 82-jarige Belg krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn ontzettend kleine deeltjes die overal dwars doorheen vliegen. Ze zijn erg lastig te vinden, maar onder meer dankzij een neutrino-detector op de Zuidpool zijn ze in beeld gekomen en de Belgische wetenschapper werkte daaraan mee. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND is aangehouden. Volgens Duitse media wordt deze August Hanning verdacht van spionage. Redacteur Liedeke Morsinkhoff vertelt erover.
6: Deze Hanning die zou zich in ieder geval tot 2022 in ruil voor geld hebben laten voorzien van inlichtingen door een oud collega. En dat ging natuurlijk om informatie die hij helemaal niet meer mocht hebben, want ja, hij werkte daar niet meer. Het zou gaan om rond de 2000 geheime documenten. En met die informatie zou Hanning in ieder geval één keer een veiligheidsanalyse hebben gemaakt voor een ander land. Welk land dat is niet bekend.
5: Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Voor 2 VWO-klassen van een middelbare school in Oud-Beijerland gaat hun reis naar Frankrijk niet door vanwege de onrust op Franse scholen. In plaats daarvan gaan ze naar Drenthe. De leerlingen volgen tweetalig onderwijs en zouden 2 weken in een gastgezin zitten vlakbij Parijs. Ook vanochtend demonstreerden duizenden Franse scholieren tegen de slechte staat van hun schoolgebouwen en het lerarentekort. En het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk is verhuisd. Het museum van de kunstenaar, die bekend staat om zijn humoristische schilderijen en aanzichtkaarten van alledaagse situaties, is namelijk te klein geworden. Dat vertelt de conservator.
7: 1 dag in de week werkt Marius hier. Dat is uniek omdat dit natuurlijk een museum van een nog levende kunstenaar is. En in het vorige museum was er weinig plek voor Marius. Moest hij steeds zijn spullen opruimen. Maar nu kan hij gewoon alles laten staan. En als je dan de zaal oploopt en die kunstwerken ziet hangen, dan snap je ook beter hoe ze ontstaan zijn. Dus dat is echt iets waar we heel trots op zijn.
5: Voor vaste bezoekers is de verhuizing een klein ommetje, want het nieuwe museum staat maar tientallen meters verderop. Het weer zonnig, overwegend droog. In het noorden misschien een buitje. Het wordt een graad of 20. Morgen begint weer met mist, maar het blijft droog en het wordt maximaal 23 graden.
4: Dankjewel, Joeri. Nog geen files gemeld. Misschien dat ze zometeen nog komen, want ze zijn wat vroeg. Maar dan gaan we vast door, want er komt een boel muziek aan. George Michael onder andere, Katie Tunstall, maar die derde.
8: 3 is voor jou.
4: Die is nou weer helemaal voor jou. Ja, hebben hier discussie over gehad. Ik weet niet of ik hem ga lezen, Nathan. Dat hoeft ook niet.
8: De biografie bedoel je?
4: Ja. Ja, er komt de biografie uit van zanger Frans Duits, genaamd Vallen en Opstaan. ik zoek een Frans nummer, maar okay. Duits mag ook. Of is dat dan weer heel flauw?
8: Nee, zeker niet. Leuk.
4: Okay, Frans nummer. Het is heel veel Franse nummers, maar toch maar doen.
9: Ster.
10: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, Zonneplan.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op Ethos.nl.
15: Mooi van Ethos. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
20: Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
23: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Het is weer laat.
27: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
28: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
29: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
28: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
30: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
31: Let op. Geld lenen kost geld.
32: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
33: Annemiekes A-lunch.
34: Aprotros. Er is maar één.
35: Eindelijk begint het.

0: Don't Still Suddenly I See. Je kunt haar ook zien. Duurt nog wel even. 2 april in de Avans in Amsterdam. Altijd bezig, onze Katie. Met theatermuziek ook. En George Michael ervoor nog. Fast Love. Dat klopt dus. Ja, goedemiddag. Welkom in de A-lunch op 6 oktober. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 6 oktober 2026...
1: is...
0: De Han Pekelprijs 26 wordt uitgereikt. Het beeld en geluid in Hilversum. De inzet voor het behoud van televisiegeschiedenis, dat staat er centraal. Gelukkig vieren ze deze dag alleen in Amerika. Dat zeg ik ook namens Nathan. National Transfer Money to Your Daughter Day.
2: Ja, het is goed.
0: We zitten goed in onze dochters. die zitten er ook prima bij.
2: En er gaat ook continue geldstroom. Die kant
0: ja,
2: op.
0: Dus niet zeiken nou. Het is ook National Taco Day in Amerika. Misschien willen ze daar iets mee doen, de dochters. Want het levert nog wat inspiratie op voor vanavond. Weer wat wijzer spelen we ook weer eens. En veel muziek natuurlijk. Altijd plaats voor die vergeten Feyenoords die je veel te weinig hoort. En die derde plaat heb ik ook nog.
3: 3 is voor jou.
0: Ja, natuurlijk is het veel te breed. Een Franse plaat. Zoals te maken met de biografie, autobiografie. Nou, ik denk gewoon biografie. Wat is het eigenlijk? Biografie.
2: Ja.
0: Ja. Van Frans-Duits. Vallen en opstaan. Dus ik vroeg een Frans nummer of Duits. Nou ja, dat is natuurlijk veel te breed. Want er zijn heel veel Franse nummers en Duitse nummers. Daarom applaus voor Marcel die het weet te combineren. Heb je even voor mij van Frans Bauer. Want Bauer is een Duitsers woord, ja. Niet simpel gedacht hoor. Echt niet. En dan hebben we ook nog Marion die zegt... Pour un flirt. Altijd leuk. En waar is nou die ene waarvan ik dacht... Oh, dat is ook zo mooi. Namika, je ne parle français, pas français.
2: Oh, ja.
0: En dat is natuurlijk een Duits nummer. Dat vind ik ook wel heel erg leuk bedacht. Freerk, die doet leuk. Frankfurt oder. Ja, er zit ook iets Frans en Duits in. En Hilde, die wil nog even Lerita Mitsuko aanhalen, inderdaad. Daar hebben wij heel weinig van in de computer, vind je niet verschrikkelijk?
2: Ja.
0: En Catherine Ringer, hoe je het wil noemen, die overleed kort geleden. Toen hebben we hem ook al een paar keer langs laten komen. En dan, Wietske, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Annemieke.
0: Hij kwam vaak binnen, joh.
4: Ja, dat geloof ik wel, want hij is leuk.
0: Ja, en er waren ook mensen die zeiden, ja, dat kan er maar eentje zijn.
4: Nou, daar ben ik het volledig mee eens.
0: Ja, dat blijkt, want jij hebt er ook voor. Ja, laat maar weten, welke is het?
4: Ik zat te denken aan Les Lacs du Connemara van Michel Sardou.
0: Ja, en ga je dan ook stil blijven staan of ga je mee bewegen?
4: Ik denk dat ik wel even ga bewegen.
0: Ja, dat kan ook haast niet anders. Dankjewel.

0: Oh, Sienna Spyro, Great Expectations. Ze won Best New Artist bij de MTV VMA's. Trad ook op met dit nummer. Dat is toch wel een spannende aangelegenheid. Album is ook nog goud in Amerika. Dus je zou kunnen zeggen dat het een prima jaar is voor haar. Voor ons gelukkig dat volgend jaar ook nog gaat spelen. Want dan komt ze naar Nederland. En dan, ja, hoe een nummer decennia lang kan boeien. Eind jaren 50 al een hit van Johnny O'Keefe. En later in steeds kleine aangepaste versies ook van Buddy Holly, Jerry Lee Lewis en uiteindelijk Iggy Pop.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild

0: van Gijke. Zoute landen op NPO Radio 2, waar wij gaan checken of daar file staat. Zal wel niet, toch, Robert?
1: Nee, daar niet.
0: Nee, nu niet.
1: Nee, het is geen vakantieperiode, hè? Nee, ik heb er eentje te melden. Die staat op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Vanwege een vrachtwagen met pech bij Hardingsveld-Giessendam op de rechte rijstrook daar. 6 kilometer en bijna 20 minuten oponthoud.
0: Dank u wel. Het is 12:30 geweest. Jury is er voor het NOS Nieuws.
2: In Saudi-Arabië zijn 2 luchthavens aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Een paar uur voor die aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen al gezegd dat er raketten en drones waren afgevuurd. Een Belgische ruimteonderzoeker is dit jaar de winnaar van de Nobelprijs voor de natuurkunde. De 82-jarige Francis Halsen hielp bij onderzoek naar neutrino's. Dat zijn ontzettend kleine deeltjes die overal doorheen vliegen. Bij het parlementsgebouw in Kosovo zijn demonstraties uitgelopen op rellen. De betogers eisen dat de bevoegdheden van het Kosovo-tribunaal in Den Haag worden ingeperkt. Dat is een rechtbank die de misdaden onderzoekt die zijn gepleegd tijdens en vlak na de Kosovo-oorlog in de jaren 90. En Tsjechië doet volgend jaar niet mee aan het Songfestival. De publieke omroep moet bezuinigen en daarom zien ze ervan af. De Tsjechen hopen dat ze later wel weer iemand kunnen afvaardigen. Het weer op veel plaatsen bewolkt en wat mist, maar in het zuidoosten meer zon. Het wordt vanmiddag maximaal 23 graden. Morgen eerst opnieuw mistig, daarna vrij zonnig en maximaal 25 graden.
0: Oh ja, gaan we daar weer heen?
2: Ja.
0: Nou, dankjewel, Juri. Zeg, wil je nou eens een keer die andere van die ene artiest of een albumtrack of een heel klein gek hitje waar je later nooit meer van iets hebt gehoord? Ja, dat is wel je kans. App hem even door.

0: Wake up.
1: Ja, Pink is er niet echt eentje om onder een dekentje te gaan schuilen voor techniek. Voor kritiek, dank u wel. Maar sinds ze heeft gemengd in het Ed Sheeran McLemore-verhaal. Met kritiek op McLemore krijgt ze die wel.
2: Annemiekes A-lunch.
1: En de suite voor nog Fox on the Run, een plaat die je niet vaak hoort. Een goede oogst was het vandaag. Ga ze niet allemaal noemen, want we gaan er een heleboel op een schaduwlijst plaatsen, Nathan.
3: Oké, okay, mijn taak
1: een mislukte oogst hebben. Ja, nou, als je dat nou wil doen. Want ik zie er echt platen tussen zitten waarvan ik denk, die moeten we gewoon draaien.
3: Ja,
1: ja, zoals die van Dave. Goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
1: Waar kwam je hem nou tegen?
4: Ik kwam hem op een vakantiebandje tegen.
1: Ja, ja,
4: eigenlijk een cd'tje. Maar vroeger had je vakantiebandjes en later cd'tjes. En nu noem ik mijn playlist, noem ik vakantiebandje.
1: Uh-huh.
4: Maar op een cd'tje, die vakantiebandje 2009 heet.
1: 2009, ja, en ik ken hem heel goed. We hebben nog even zitten opsnorren, maar het is nooit echt een hit geweest, gek genoeg. Terwijl hij komt me zo bekend voor.
4: Ja, hij is heel veel gedraaid, 3FM toen de
1: tijd. Ja, precies. Ja, dat mede door mij misschien, dat het daarom... Ja. Dat,
4: zeer dankbaar nog steeds.
1: Zeg jij?
4: Zeer dankbaar.
1: Nou ja, graag gedaan, hè, en, vanuit mijn 2009. welke plaat is het?
4: Jack Kinyati met Today's Tonight.
1: Ja. Ik heb zelfs nog gekeken of die ergens in een tv-serie of zo reclame is gebruikt. Ook niet. Het was dus puur dat. Ik ben benieuwd of jij ook een herkenning erbij hebt. Dankjewel, Dave.

0: daar was ik al bang voor. We hebben een dingetje in de studio. Dat knopje het niet.
1: Oh jee, ja. Loopt alles vast?
0: Nee, kijk, ik heb altijd toch een escape.
1: Ah, kijk nou.
0: De linkerkant doet het wel. We houden je op de hoogte. Ach, zometeen weer wat wijzers. Daar heb ik nu al zin in.

0: Yes. Owner of a Lonely Heart.
1: Weer wat wijzers.
0: Daar gaan we weer. Zometeen naar het nieuws van 1 uur. En weer wat wijzers. Je wordt er wat wijzer van. Je wint wijzers. Met een beetje mazzel win je de hele klok. Je krijgt 3 vragen en die antwoorden zijn superbelangrijk. Want dat zijn namelijk verwijzingen naar een artiest of band. Die we hebben verstopt. En als je al die antwoorden hebt, dan heb je ook al de aanwijzingen. Dan zou je in principe die artiest of band kunnen raden. En soms heb je aan eentje genoeg, soms heb je aan een 3 niet genoeg. Wordt het gokken? Nou ja, weet je, wil je meespelen? Kan altijd en overal. Gewoon lekker naar de radio schreeuwen. Maar als je die klok wilt winnen, en dat wil je, want ja weet je, hoe tof is dat ding?
1: Ja, het is te gek.
0: Het is gewoon, ja, er zijn bijna geen woorden voor.
1: Het is kunst, het is pure kunst.
0: Ja. Mooi vormgegeven.
2: Ja. Met blauw, paars en geel en
0: het is
2: rood.
0: Het is echt een hele gedurfde kleurencombinatie ook.
1: Ja, en het mooie is dat de lunch is aangegeven. Dus ja, je hoeft ook nooit meer te doen.
0: 12:02. Ja. Dat je weet van oké, kan ik nog? Ja hoor. wil je hem winnen? Dan moet je deze selectievraag even goed beantwoorden. En die luidt als volgt. En let op, dit is ook al een aanwijzing. Hè? Hoe noem je het als iemand een bijvoorbeeld zanglijn of gitaarriff van een ander kopieert zonder toestemming?
1: Foei.
0: Ja. Hoe noemen ze dat dan met een mooi woord? Als je het weet, app het door en dan maak je kans om zometeen ook echt mee te doen.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl. Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
9: Ontdek de beste wellness deals en meer.

0: op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Wishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Zometeen, ja, al die wijzers natuurlijk, maar ook een hele koude Queen en een Oasis met energie. Eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Joeri Stubnitski, goedemiddag.
6: Goedemiddag Annemieke. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, zeggen de autoriteiten. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk en de vervallen schoolgebouwen. Het is het grootste scholierenprotest van de afgelopen tijd. De Eerste Kamer debatteert vandaag over de plannen van het minderheidskabinet voor volgend jaar. De VVD in de Senaat staat daarbij een stuk positiever tegenover samenwerking met Pro dan VVD-leider Dylan Yeşilgöz. Pro-fractievoorzitter Rozemuller vroeg daar zojuist naar.
7: Dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar moeten kunnen vinden voor een langetermijnagenda. En dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn.
8: Wij hebben het daar buiten deze zaal ook vaker over gehad. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken.
6: Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet in de Senaat ook op zoek naar een meerderheid voor alle plannen. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken met Pro of met rechtse partijen zoals BBB en Ja 21. Gemeentes moeten meer gaan investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid. En aan de Spaanse oostkust werd afgelopen weekend extreem noodweer gezien met stortregens en krachtige wind. Het werd veroorzaakt door het warme zeewater in de Middellandse Zee. Dat noodweer had veel weg van een tropische storm, maar of dat ook echt het geval was, moet verder worden uitgezocht, zegt het KNMI.
9: Welke naam je uiteindelijk ook aan het beestje geeft, of het een tropische storm geweest is, of het weer iets anders geweest is. We hebben de impacts gezien. Er zijn grootschalige overstromingen geweest. Er zijn meerdere doden gevallen. Dat is wel gewoon heel zorgwekkend, dat je zoveel sterke regenbuien hebt die ook langere tijd boven dezelfde plek blijven hangen. Dat moet ook zeker echt wel gemonitord blijven worden.
6: Het komt door klimaatverandering. Het deel van de Middellandse Zee waarin het zeewater zo warm wordt, is door de menselijke uitstoot van broeikasgassen tenminste verdubbeld, zeggen de onderzoekers. Het weer, het is vrij zacht bij een graad of 21 met wolken en zon. Morgen eerst mist, daarna vrij zonnig en maximaal 25 graden.
5: Dankjewel weer. Over dan naar Robert Vriezen, want files.
10: Ja, ik heb 2 kapotte vrachtauto's in beeld. Op de A15 staat er eentje vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Rechterrijstrook is daar dicht en zo doen de 8 kilometer file vanaf Alblasserdam ruim een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daar staat die kapotte vrachtauto op knooppunt Lunette. Ook daar is de rechterrijstrook dicht en 4 kilometer file vanaf de beeld.
5: Dankjewel. Ja, politiek geladen. Maar dat waren er wel meer van Simple Minds. Ghost Dancing zometeen.
11: Ster.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde! Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
24: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
25: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
26: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
27: Een initiatief van Pfizer.
28: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
29: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
30: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
29: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
30: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
31: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
32: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
33: Annemiekes, Alens.

0: American Girls. En is het in deze tijd al lastig om de artiest zelf te zijn? Ga maar eens ergens privé naartoe. Alles wordt meteen gedeeld. Moet je ook nog dealen met deepfakes en AI-nep-songs? Sony Music heeft daar nu echt de oorlog aan verklaard. Ze hebben met klem digitale platforms gevraagd. Haal ze eraf, meer dan 260.000 AI-gegenereerde tracks. Dus ook die Harry Styles nadoen. Soms echt bijna niet van echt te onderscheiden.
1: Weer wat wijzers.
0: En er wordt nog Simple Minds Ghost Dancing. Weer wat wijzers gaan we spelen. Ik krijg een boel vragen, die kun je gewoon vrolijk beantwoorden. En die antwoorden moet je ook onthouden. Of schrijf ze even op, dat is ook wel een tip. En dan, dan zijn dat verwijzingen naar de artiest of band die ik dan weer heb verstopt. En soms is het heel duidelijk. Dan weet de kandidaat het meteen. Of soms word je totaal het bos ingestuurd. Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe schat je je eigen kansen in?
2: Laten we zeggen 75-80%.
0: Oké, daar houden we van. Een beetje zelfvertrouwen. En vaak ook terecht. Speel je ook gewoon mee als je niet op de radio bent?
2: Ja, regelmatig.
0: Kijk, dus je weet ook een beetje hoe wij denken. Dat is soms wel handig. Muzieksmaak, waar zit jij een beetje?
2: Ja, dat gaat echt van Hazes tot Somber en van Pink tot Queen. Dus heel breed.
0: Ja, nou, ik gooi hem erop. Klop, de stickert. En wat zijn je meest recente ontdekkingen qua muziek?
2: Somber dan toch
0: ja,
2: wel.
0: Dat je dat zei inderdaad. Ik vind dat ook heel erg leuk. Ja. Nou, dan weten we dat. En dan hebben we nog een selectievraag natuurlijk. Want als je een stukje muziek had van iemand anders, hoe noemen ze dat ook wel?
2: Plagiaat.
0: Dat is zeker plagiaat. Dus je hebt die eerste verwijzing heb je al pang te pakken. Gaan wij door met de volgende vraag. Want vraag 1 officieel. Waarom is de Mount Everest zo beroemd?
2: De hoogste berg, denk ik.
0: Nou, dat is een hele hoge berg, ja. En dan vraag 2. Hoe noem je de lange klimmende planten die in een wijngaard staan?
2: Ranken.
0: Ja, dat vind ik heel goed. Dat groeit inderdaad zo'n druif aan. Kun je wijn van maken. En dan vraag 3. Over wat voor type sister zingt Train, de band Train, in een hele grote hit?
2: Soul Sister.
0: Ja, dat is inderdaad. Hey, Soul Sister. Helemaal goed. Je hebt alle vragen goed beantwoord. Nick, alleen nu nog even combineren en kijken of je dan de artiest weet te raden. We hebben plagiaat. We hebben Hoogberg, we hebben een druivenrank en we hebben Soul. Heb je enig idee om welke artiest of band dit gaat?
2: Nee, er gaat niet zo snel een belletje rinkelen, moet ik zeggen. Ik probeer een beetje te vertalen naar High Mountain, iets in die hoek. Maar
0: Speel je alleen of heb je hulptroepen?
2: Ik speel alleen.
0: Oké, dus dan hebben Nathan en ik weer eens een keer verzaakt om een goede tip te bedenken.
3: Ja.
0: Dan geven we Nick ondertussen gewoon de tijd om even door te denken.
3: Ja, het stomme is, hij doet al de tip die ik wilde geven, dat doet hij al. Hij is al vertalen natuurlijk.
0: Vertalen is natuurlijk nooit verkeerd. Kan je druivenrank misschien proberen te vertalen?
2: Druivenrank, ja, dan kom ik uit op wijn, iets in die hoek. Nee, ik zou het echt niet weten.
0: Was dit nou de tip?
3: Ja.
0: Was het nou niet de tip? Ik ging eigenlijk gewoon door wat jij zei. Was het nou echt de tip?
2: Ja, ik gok iets. Diana Ross.
0: Nee. Nee. Nee. Oh, ik wil zo graag nog een tip geven. Ik weet namelijk zeker dat als je hoort wie het is, dat je denkt, oh no. Blijf even hangen, Nick. We gaan je allemaal stickers en dat soort koelkastmagneten. Hebben we dat überhaupt geen idee?
3: We hebben geen koelkastmagneten.
0: Dus sturen we allemaal naar je op.
3: Een sticker van Radio 2.
0: En doe nog een keer mee, want die 80% die had ik je graag gegund. Nathan, lijntje B.
3: Ja, ik ga even kijken hoor. Ik ga iemand bellen die het goede antwoord heeft gegeven. En hopelijk nog niet een klok heeft gewonnen, want er zijn sommige mensen die...
0: Dan dubbele klok. Een dubbele klok.
3: Ik hoor nog een systeem, werkt nu even niet. Ja, nu weer wel.
0: Toch met al die systemen hier.
3: Inderdaad, even kijken hoor.
0: Houd je touwtje.
3: Het staat ook
0: dat lijkt me echt lullig als Nick het bijvoorbeeld nu opeens wel weet.
3: Ja.
0: Dan hoorden we hem niet meer. En dan zie je echt zo in die telefoon. Ik weet.
3: Telefoonnummer werkt niet. Dat kan ik altijd zien.
0: Even kijken hoor, ik zie heel veel goede antwoorden. Dus mocht je hem hebben geappt...
3: Ja, en je hebt nog geen klok gewonnen.
0: Dan zou je zeg maar gebeld kunnen worden. Dan moet je me opnemen natuurlijk.
4: Met u ook.
0: Dag, het is met Annemieke, NPO Radio 2.
4: Hey, goedendag.
0: Hallo, zeg, wie zoek ik?
4: Marvin Gaye.
0: Yeah! Helemaal goed. Damn it, denkt Nick. Plagiaat, weet je wel hoe we daarbij komen?
1: Nee, ik kwam alleen even bij Berg, mijn Mountain Too High, kwam ik uit.
0: Ja, één Mountain High enough. Dat is heel goed inderdaad. Robin Thicke en Pharrell hadden een plaat en dan vonden de Ervin Gay niet helemaal eerlijk. Dus dat werd een enorm ding. De Grapevine, dat was het woord dat ik zocht bij Rank. En Soul is natuurlijk het genre. Ik ga die klok opsturen.
1: Ja, dankjewel. What is the

niet naar het Songfestival. Eerder zei ze dat ze best nog wel een keer zou willen. Een keer, maar niet nu, dat is duidelijk. Zometeen nadenken, meedenken over een goede kop. Volgens mij heeft Jorie al een berichtje, want hij loopt net iets te triomfantelijk over de gang. Nou ja, kun je zometeen je slag mee slaan natuurlijk. OMC eerst nog.

0: Nice. Om zeep.
1: How bizarre. Hoe gaat het op de weg, Roord Vriezen?
2: Ja, hartstikke goed eigenlijk. Op twee plaatsen wat vertraging. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een ongeluk bij Hoevelaken. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Barneveld kom je daar in 6 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En op de A15 is de file oplossend. Vanuit Rotterdam naar Gorkum zijn alle rijstroken weer vrij bij Hardingsveld-Giessendam. Zonder kapotte vrachtauto. Die is op weg geholpen. 5 minuten vertraging nog daar.
1: Dank u wel. En Juri heeft het NOS Nieuws van 1:30.
3: Een partij die zich wil afscheiden van Canada heeft de verkiezingen gewonnen in de Franstalige provincie Quebec. Dat is een tegenslag voor premier Carney, die vanwege de handelsoorlog met de VS juist eenheid wil in het land. In Saoedi-Arabië zijn twee luchthavens aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 gewonden gevallen. Vermoedelijk zitten de Houthi-rebellen in Jemen erachter. En vanwege de scholierenprotesten in Frankrijk gaat een reis van leerlingen uit Oud-Beierland niet door. Ze zouden 2 weken in een gastgezin zitten in de buurt van Parijs, maar gaan in plaats daarvan naar Drenthe. Het weer, wolken en zon bij maximaal 23 graden. Morgen iets warmer, eerst met mist en daarna vrij zonnig.
1: Nou, mooi. Mm-hmm. Zeg, Juri, heb je nog een berichtje voor ons?
4: Goeie kop.
1: Waar wij dan weer een goede kop bij kunnen kleien.
3: Jazeker. Het gaat al een paar dagen over Gent. De Belgische stad kampt namelijk met een plaag van eendenkroos. Beelden van de prachtige historische binnenstad en de groene binnenwateren gaan inmiddels de wereld over. Met teksten erbij als gratis matcha in Gent, soep of water. En St. Patrick's Day valt vroeg. Best mooie plaatjes dus, maar boten in Gent hebben het zwaar, zien we bij de VRT. Gaan we nu naar luisteren, hoop ik. Eens even kijken. Ja, daar komt-ie.
5: Boten die op verbrandingsmotoren draaien, krijgen het zwaar te verduren.
6: Doordat dit in de filter terechtkomt, kan het koelwater niet meer voldoende de motor afkoelen, waardoor dat de motor oververhit.
3: Ze maken daarom ook kortere rondvaarten met de boten in Gent. Dat er zoveel eendenkroos drijft, dat komt door het warme water. En de waterstand is te laag om dat water dan weer af te voeren. En als je denkt, zet eenden in, want het is eendenkroos. Dat is niet te doen, want dat kroos dat vermenigvulde zich veel sneller dan de eendjes kunnen eten.
1: Maar dat snabbelgeluid is zo gezellig.
3: Dat is wel heel leuk, ja.
1: Wel leuk om eenden in te zetten met z'n allen nog. Zo leuk. Mm-hmm. Nou, hier moeten we wel wat mee kunnen doen. Ik heb een beetje wat jij had gisteren, Nathan, of eergisteren. Ik zit helemaal vast.
7: Oh jee.
1: Ik zit zo vast dat ik helemaal gefrustreerd van word.
7: Oh jeetje.
1: Want ik weet dat dit berichtje zoveel ingrediënten heeft waar je een hele goede kop bij kunt verzinnen. Dat ik daar lichtelijk gefrustreerd van word. Ik probeer nu tijd te rekken.
7: Ja, ik snap het.
1: Kan namelijk met mijn hoofd 2 dingen tegelijk. Misschien dat ik toch nog een kop kan verzinnen. Juri, jij.
3: In Gent kunnen ze goed overdrijven.
1: I love it. Zie je?
3: Het is soms heel makkelijk.
7: Annemiek is nou aan het denken. Dus
3: ja, ik zie het.
1: Ja, ik zit gewoon nu al de lichaamsdelen van een eend af te gaan. Ja, oké, Nathan?
7: Door het eendenkroos komt de rondvaart een druppel later.
1: Ach, mooi. Ja. Ik doe gewoon ongefilterde waterzooi. Nou, wat kom maar door.

0: Dump je Radio 2 voor nog Within Temptation. Ice Queen, een beetje drama op zijn tijd, moet kunnen. En een berichtje van Jury in het nieuws over Gent, de Belgische stad. Die hebben last van kroos. Eendenkroos. Al die hadden heel veel water natuurlijk. Een prachtige historische binnenstad. Allemaal groen. Ja, en dan moeten ze er maar proberen ervan af te komen. Boten die varen zich erin vast. Groot paniek, maar wel bijzondere plaatjes. Kunnen we daar een kop bij verzinnen? Het antwoord luidt ja. Zo hebben we hier Agnes. Die zegt: schipper rondvaartboot vindt vergroeningbranche te ver gaan.
1: Ja, dat gaat veel te ver dit.
0: Zou je groen denken, maar dit is al. En Robert Dekkers die zegt: kunnen ze dat eendenkroos niet op de kade kwakken?
1: Mooi.
0: Zit je er daar nu mee? Dit was slechts een tussenstand, dus mocht je nog een goede kop hebben, geef hem vooral door. Dan kom je zo meteen misschien wel in de eregalerij. Zou leuk zijn. Ja, het is nu voor de fans raden wat ze gaan spelen. Nou ja, vaak weet je het al een beetje, maar van What's the Story, Morning Glory Oasis? She's Electric.

0: Radio 2. Daarvoor nog Oasis, She's Electric. Komt veel binnen.
1: Goeie kop.
0: Het is lastig kiezen. Overal berichten over Gent, want het water daar, en misschien als je er wel eens bent geweest, heel veel water. Daar ligt heel veel kroos in. Zoveel kroos dat ze er helemaal niks meer mee kunnen. Maken er geintjes over, gratis matcha in Gent, moeha. Soep of water, St. Patrick's Day, nou ja, die rondvaartboten die varen wat minder, want dat kroos gaat in de motoren zitten, daar kunnen ze niet tegen. Wat voor kop kunnen we hierbij verzinnen? Gijsbert Bader, moehaha. Yes. De schippers zullen hierdoor wel geld vliezen.
2: Vliezen.
0: En Jacco zegt, de eend zijn brood, is de ander zijn boot.
2: Mooi.
0: Tom die maakt ervan, om de vaart erin te houden moet je het kroos niet in je eentje opruimen. En iedereen die een kop heeft gemaakt met eentje erin, heeft het goed gedaan. Matthijs, door ene kroos in de ganse stad lopen rondvaartboten zeker en vast.
2: Mooi, een dubbele.
0: Een soort gedicht. Ilko de Vries die zegt, te veel ene kroos, wat een dukzooi. En Jacco Dam die zegt, Dam.
2: Mooi, hè?
0: Ja, die mag ook wel.
2: Ja, zeker.
0: Die boten hebben toch wel cruise control. En dit is ook wel leuk. Bart vroeg zich af of Sarah Kroos nog wel in Gent kan spelen nu. En Gerjan voor aanpak eendenkroos hulptroepen ingeroepen uit Woerden.
2: Oh, heel mooi.
0: Wow. En dan aan de lijn Ernst-Jan, wat ergens grappig is. Ernst-Jan, weet je waarom?
3: Nee, stel.
0: Weet je het niet?
3: Ja, ik weet wel.
0: Okay.
3: Ontgroening? Nee.
0: Waarom Ernst-Jan dubbel is? Of ben jij...
3: Ik ben zo scherp zijn vandaag niet.
0: Nee, maar je hebt dus boekjes van Jaap ter Haar van vroeger. Die gaan over Ernst-Jan en Snabbeltje.
3: En Snabbeltje,
0: En Snabbeltje is een eend.
3: Ja.
0: Daarom is het toch extra leuk dat ik jou nu aan de lijn heb. Maar dan nu de kop.
3: Zonder Snabbeltje, maar wel... Ontgroening in Gent duurt langer dan verwacht.
0: Ja, dat is toch mooi. Het is gewoon ontzettend mooi.
2: Ontgroening.
0: Ontgroening in Gent duurt langer dan verwacht. Heel erg mooi. Ik ga je vragen om een foto van je eigen goede kop op te sturen. En dan kunnen we jou hier in de eregalerij plaatsen.
3: Oké.
0: Ja, en even eerst Angel en Snabbeltje gaan lezen. Ja, dat is heel schattig. Ja. Dat.
2: Boot naar de cirkels nu.
0: Wat zeg jij?
2: Van de rondvaartboot gaan we naar de cirkels.
0: Nee, we zijn nu klaar.
2: Okay, sorry.
0: We houden er nu mee op.
2: Ja, oké, sorry.
0: Zometeen Paul.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest... heeft een goed verhaal.

0: Maar lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie, verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Dit is de NPO, Radio 2. Goedemiddag. Ik heb Yuri Stubenitski gevraagd om het nieuws te lezen van 2 uur. Daar is hij.
11: Hey Paul, goedemiddag. In onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. In Frankrijk is vandaag het grootste landelijke scholierenprotest. Ook docenten en ouders doen mee. Ze protesteren tegen de staat van het onderwijs in Frankrijk. Ook in Wallonië en Brussel zijn er acties van jongeren tegen het onderwijsbeleid. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgische wetenschapper Francis Halsen. Hij krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn heel kleine deeltjes die overal doorheen vliegen, vertelt de verslaggever van de VRT.
12: Die deeltjes zijn heel energierijk en interessant om het heelal te leren begrijpen. Sterrenstelsels zoals onze Melkweg bijvoorbeeld, of zwarte gaten. En de bijnaam voor die deeltjes is spookachtige boodschappers. Maar hij heeft met collega's een detector gebouwd in het ijs op Antarctica, waardoor hij die toch kan detecteren.
11: Vaak zijn er meerdere Nobelprijswinnaars in de categorie natuurkunde en moet de prijs worden gedeeld. Maar Halsen is de eerste sinds 1992 die hem in zijn eentje krijgt. Turkije is opgeschrikt door een groot beursschandaal. Meer dan 450.000 Turkse spaarders zijn hun spaargeld kwijt. Ze hadden hun geld gestopt in fondsen die op papier veel leken op te leveren, maar eigenlijk waardeloos waren. Een aantal leden van Erdogans AK-partij zou juist miljoenen hebben verdiend aan het schandaal. En het leidt tot verontwaardiging in Turkije, zegt correspondent Gulşah Ercetin.
13: De oppositieleider Özgür Özel zei al, er moeten vervroegde verkiezingen komen. En volgens hem zijn die beleidsmakers die het systeem hebben gefaciliteerd net zo schuldig als de fraudeurs zelf. En mensen vragen zich natuurlijk af van, is dit het begin van een nog groter schandaal? En daarmee, als dat zo zou zijn, als er meerdere politie bijvoorbeeld betrokken zouden kunnen zijn, dan heb je natuurlijk ook een hele grote politieke crisis.
11: En schaatser Amund Sjöbrent is na een kort ziekbed overleden. Hij is 73 jaar geworden. De Noor werd in 1981 Europees kampioen allround in Deventer en veroverde vlak daarna ook de wereldtitel. Sjöbrent vormde samen met zijn landgenoten Stensen, Stens Jemmet en Storholt de befaamde Vier Essen. Dat kwartet had een groot aandeel in het populair maken van het schaatsen in Noorwegen. Het weer, wolken en zon bij maximaal 23 graden. Morgen iets warmer, eerst met mist en daarna met zon.
14: Nog warmer?
11: Nog warmer, ja.
14: Oh, ik dacht dat het wel af zou lopen, maar nee joh.
11: Gewoon weer korte broeken weer eigenlijk.
14: Die liggen net op zolder, dat zul je ook zien. Goed. Als er iemand is die nooit in een korte broek, maar altijd in een strakke spijkerbroek met cowboylaarzen loopt, dan is het Robert Vriezen wel.
15: Jazeker. Hi Paul, goedemiddag. Relatieve rust op de Nederlandse wegen, maar een paar dingen die veroorzaken vertraging. Bijvoorbeeld bergingswerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Dat is bij Hoevelaken, 7 kilometer file vanaf Voorthuizen met 40 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. Je kan omrijden via Ede, pak je eerst de A30, verder over de A12 en dan je weg vervolgen over de A27. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een kapotte auto bij Zwijndrecht. 2 rijstroken zijn dicht, vanaf knooppunt Ridderkerk 6 kilometer file en een kwartier vertraging.
14: Een cowboybroek. Maar dan kort en cowboy laarzen, dat kan niet, hè, denk ik.
15: Ja, dat kan wel. Vind ik wel.
14: Oké. Okay.
15: Maar of het eruit
14: gelukkig
15: ziet,
14: is de zomer nog voorbij. Ja.
16: Ster. Het
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
18: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
19: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
23: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
26: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
27: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
28: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
29: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
29: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.

komen uit Nederland. Jesse en Ozan van Another. En 55, zeg ik het weer even. Ja, wel, 55 Ultra. Ja, Talk to You is het. Feestje hebben ze in... Dit is Zaandam. Maar ze schrijven gewoon Amsterdam. Want ja, voor de toeristen ligt dat toch zo dicht bij elkaar. Dat je gaat niet zeggen Zaandam. Dan zeg je gewoon Groot Amsterdam, waar dat dan is. En Alanis Morissette hoorde je ook nog met You Learn. Heb jij de nieuwe plaat van Prince gehoord? Is vorige maand uitgekomen. Een beetje bombari, wil niet al te veel. Ja, de beste man is natuurlijk inmiddels ook al een behoorlijke tijd dood. Maar ja, rechthebbende advocaten hebben nu een plaat uitgebracht... met de rechten van liedjes die zij hebben. En het is, als je van Prince houdt, wel echt gewoon heel erg Prince. Het is van alles. Van vroeg tot oud, alles door elkaar heen, op één plaat gegooid. Maar ik dacht, laat ik eens een hele mooie albumversie draaien van een... Owl from Prince, die je niet vaak hoort. Sign of the Times.

Ze zingen er de hele tijd over, maar je hoort hem niet. Het onweer. Thunder van Imagine Dragons. En dat terwijl het toch voor de hand ligt om het wel te laten horen. Er zijn een aantal, niet de minste trouwens, platen in de popmuziek die wel beginnen met het geluid van onweer. Even kijken of je scherp bent, of jij weet welke dit zijn. Deze bijvoorbeeld. Als je hem raadt, draai ik hem straks. En deze heb je ook nog. En ook die, als je hem raadt, draai ik hem straks. Wel leuk voor de 10 minute takeover. Ja, een beetje apart misschien als je alleen maar de geluidseffecten van onweer hoort. Aan de andere kant, ik weet zeker dat er iemand is die het wel echt herkent. Deze plaat hoor je veel bij ons. Het lijkt wel een soort van topsong. Dat is het niet deze week nog. Wie weet, later. Mel VF.

0: Jarenlang de tune van Top of the Pops. A Whole Lotta Love voor je van Led Zeppelin. 1:30. Het was niet heel druk bij Mandy. Wat pak jij ervan, Robert?
1: Was het bij Mandy niet zo druk?
0: Nee, viel mee.
1: Bij mij ook niet zo, hoor. 40 kilometer in het land. Her en der heb je dus wel wat vertraging. Bijvoorbeeld nasleep van een ongeluk op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken 4 kilometer file, 10 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. Geldt ook voor de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Nog 10 minuten vertraging bij Alblasserdam. Het rijdt langzaam over 7 kilometer daar. Nieuw in de lijst, de werkzaamheden op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de afrit Havens 62. 107.000. 6 kilometer file daar, half uur vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is.
0: Robert, dankjewel. En hier is Juri met het nieuws.
2: De Britse modussite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een berichtje waarin staat dat hackers de controle hebben over het systeem van ASOS. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de flinke verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. 18 organisaties eisen dat het stadsbestuur duidelijk maakt hoe die prijsstijging in elkaar zit. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft, die door Salvador Dalí is gemaakt, weegt 150 kilo. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten konden nemen.
0: Staan in Frankrijk alle deuren tegenwoordig open van de musea? Ik bedoel...
2: Daar is een of andere bende actief volgens mij, die eens per maand een museum leegrooft. Ja, er is ook een heel nationaal programma voor musea nu ontwikkeld om ze daar wat beter te beveiligen, maar volgens mij moet dat nog ingaan. En dan nog een gelukje voor een man die een schilderij kocht op de veiling van een inboedel in Michigan in de VS. Die man was eigenlijk op zoek naar vinyl en bijzondere meubels, maar zag in een donker hoekje van dat huis een schilderijtje van ongeveer 20 bij 30 centimeter.
0: A4'tje?
2: Ja. Het was zwart met wat schelpen erop. Hij vond het wel leuk, kocht het voor $30. Het bleek in 1951 te zijn gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Gertrude Abercrombie. Ze gaf het destijds aan een arts in ruil voor een medische behandeling. Het schilderijtje komt ook uit zijn nalatenschap en het heeft nu op een veiling $1.3 miljoen opgeleverd. Ja, het is echt zo'n topverhaal.
0: Ja, dat waarvan je altijd bij kunst, het is kunst, denk ik, iets te hopen dat je het ziet eigenlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja. Ja. Ik heb dat je, sta je in een kringloop en dan even bij de schilderij kijken om te kijken of je... Of je er wat leuks tussen ziet.
0: Nee, joh, maar die zijn er toch al lang eruit gepikt. Ik was vanochtend even bij de kringloop om nog wat weg te brengen. Maar ze zijn zo streng daar. Ze kijken echt heel goed. Ik zei, kijk, dit is een...
2: Kreeg ik niet al.
0: Ik had twee leuke schilderijtjes. Met schelpjes toevallig en zand. En die man keek ernaar. Nou, vooruit. Maar die mevrouw naast mij, die zei, ik heb nog wat mooie borden. Borden hebben we genoeg, mevrouw. Ja, ze zijn echt heel streng bij de kringloop.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Je hebt nu die borden meegenomen.
0: Ja.
2: Het weer dan, wolken en zon bij maximaal 23 graden. Morgen nog een paar graden erbij. Eerst met mist en daarna met zon.
0: Ja, ik heb ze meegenomen. NPO Radio 2. Jij weet natuurlijk wat ik aan het doen ben nu. In de tussentijd. Met die borden.
2: Gooi maar.
0: Ja.

0: Een mooie van R.E.M., maar zijn ze dat eigenlijk niet allemaal? Je hoorde Man on the Moon en ook nog Koenks daarvoor.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Hey Saskia, goedemiddag.
2: Goedemiddag Paul.
0: Jij bent geboren wanneer?
2: 10 mei 1971.
0: Ja, dat is leuk. Jij was 10 mei 1985 14.
2: Ja.
0: En ik ben heel benieuwd of jij nog wat weet van de populaire televisieprogramma's in die tijd.
2: Even kijken. Miami Vice, denk ik, hè?
0: Ja.
2: The A-Team.
0: Ja.
2: MacGyver.
0: Oh, wat een goede naam ook allemaal, hè?
2: Ja.
0: Zegt Pisa jou nog iets ook?
2: Ja, tuurlijk. Met Harry Vermegen en Henk Spaan.
0: En keek jij dat ook?
2: Ja, ik vond dat toen wel heel leuk.
0: Het was wel heel hilarisch wat ze allemaal uithaalden.
2: Ja, nou ja, dat was toen de tijd wel echt heel innovatief ook. En ook wel heel gewaagd.
0: Ik denk het ook, ja. Zeker ook dat nummer wat ze uitbrachten. Want zo kom ik er ook op. De nummer 5 in jouw top 5. Ik ben benieuwd of je me leuk... Ja, ja zeker.
2: Hopi-hopi.
0: Ja hoor. De paus kwam naar Nederland en ze dachten we maken daar een liedje voor.
2: Ja, echt geweldig.
0: Wat een tijdsbeeld, hè?
2: Ja, echt zo leuk.
0: En dit was Tears for Fears.
2: Ja. Heb ik ooit live gezien? Geweldig.
0: Zou ik me voorstellen.
3: Ja.
2: Life is Life.
0: Ja.
2: Oh, dit is ook alweer.
0: Dit is Opus.
2: Oh, ja.
0: Legendarisch door Maradona, toch? Die ging hoog houden op dit liedje.
2: Geen idee.
0: Ja.
2: Want het is volgens mij het enige liedje, maar...
0: Ja.
2: Ja. De Commodore.
0: Het Night Shift.
2: Ja, mooi.
0: En de nummer 1, dat zijn er nogal wat.
3: 1.
2: Oké.
0: Dit is niet jouw smaak, hoor ik.
2: Nee.
0: Nou, dan gaat die af, Saskia. Maar wat zou je echt nog eens helemaal willen horen?
2: Poeh, heel lastig. Ja, dat is eigenlijk gewoon heel... Ja, dat is echt te erg voor woorden, maar ik ga dan toch voor Poppy.
0: Nee, hou op. Ga je dat echt doen?
2: Ja, nou, die hoor je echt helemaal nooit. Even jeugdsentiment.
0: Ik bedoel wel een tijdsbeeld, inderdaad. Dat is waar. We gaan het doen.
2: Is goed.
0: Was ik er maar niet zo uitgebreid over begonnen, hè?
2: Nee.
0: Nee, is toch lachen. We doen het gewoon, Saskia.
2: Yes!

0: Goedemorgen.
1: Saskia.
0: Oh ja.
1: Heb je nou spijt?
0: Ja. Ik wist de andere keuzes van de stress niet meer.
1: Ik heb ze net laten horen. Wat moet het dan zijn?
0: Ja, Tears for Fears natuurlijk.

0: binnen. Ik liet er al twee horen. Nou, nog eentje. Misschien dat je weet wat dit is. Regen, onweer. Ja, als je denkt te herkennen, vraag hem vooral aan. Antwoord volgt zo. Dit is denk ik de makkelijkste. Met regen en ook zeker de onweer. Iets kleinere klap, maar dan toch. En dan heb ik ze denk ik nog niet eens allemaal gehad. Platen waar onweer aan het begin zit. Misschien wel leuk voor de 10 Minute Takeover. Als je een voorkeur hebt, laat van je horen en stuur me een bericht. En dat doe je makkelijk via de NPO Luisterapp.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
7: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
9: Honda, the power of dreams.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
15: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.

0: anders doe.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Nog geen 3 uur, maar wel bijna. Dus wel tijd voor het nieuws al van 3 uur met Joeri.

0: Stubenitski.
1: Goedemiddag Paul. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord zijn 70 passagiers en 5 bemanningsleden. De kustwacht gaat ervan uit dat ze geëvacueerd moeten worden. Er zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De meeste passagiers zijn op leeftijd. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen in Frankrijk. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in het land. Ook in Parijs lopen duizenden scholieren mee, ziet de verslaggever van de VRT.
2: Daarachter studenten en dan ook traditionele vakbonden, want ook de vakbondsorganisaties hebben zich aangesloten. Heel veel lawaai zoals je kan horen, maar iedereen houdt toch een beetje de adem in hier in Parijs dat het niet tot rellen komt, want we zien toch ook weer heel veel gemaskerde jonge mannen rondlopen die uit zijn op rellen en op vernielingen aanbrengen.
1: En in Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen betogers en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor beter onderwijs en het opknappen van de schoolgebouwen. In Spanje en op Creta wordt hard gewerkt aan het herstellen van de schade die daar de afgelopen dagen is ontstaan door overstromingen. Zo zijn op Creta veel wegen op het platteland beschadigd. De regering belooft mensen op het eiland zo snel mogelijk te compenseren. En in de Hortus Botanicus in Leiden staat weer een penisplant in bloei.
3: Is het weer zover.
1: De reuze aronskelk is een paar meter hoog en verspreidt een geur van rottend vlees. Toch komen veel mensen de plant in volle glorie bekijken, zag Hart van Nederland.
4: Wauw.
5: Hij is wel behoorlijk, toch?
6: Ja, hij is wel heel lang. Het is een groot ding, ja.
5: Ja, vind je ook?
4: Ja, heel groot. Ja. Ik had hem al een paar keer eerder gezien, maar ik was altijd te laat. En nu is de geur er ook echt. Dus dat is...
5: En?
4: Het stinkt echt, ja.
7: Volgens mij moet hij nog een beetje uitkomen. Dus ik heb hem wel eens wat uitbundiger gezien. Dus ik kom over een paar dagen nog even terug.
1: Ja, ja. Er bloeien wel vaker penisplanten in Nederland. Maar dit is een extra bijzondere, zeggen ze in Leiden. Hier zijn er maar een paar van in Europa. En die bloeien maar eens in de 5 jaar. Wie hem nog wil zien, die moet snel zijn. Want over 2 dagen wordt de plant weer slap en stort hij in.
3: Ik vind dat best lang, 2 dagen.
1: Inderdaad. Dat is het ook. Het weer dan wolken en zon, maximaal 22 graden vandaag. Morgen eerst wat mist, in de middag vrij zonnig. En 's avonds gaat het flink regenen en dan is het ook klaar met de nazomer.
3: Ah, dat is jammer. Dankjewel, Juri. Hoewel een beetje regen, is misschien niet verkeerd. Op de weg, Robert, hoe gaat het?
8: Nou, best redelijk. Een redelijk normaal beeld. 75 kilometer file bij elkaar. Wel wat vertraging voor het verkeer op de A2 nu vanuit Maastricht naar Eindhoven. Kwartiertje bij knooppunt Batadorp staat 5 kilometer file. Een kapotte auto op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. De rechterrijstrook is dicht op knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Den Hoorn 6 kilometer file en bijna een half uur vertraging. En een half uur vertraging heb je ook door wegwerkzaamheden op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij de afrit Havens 6200 7000 staat 8 kilometer file doordat de linker rijstrook dicht is.
3: Slecht weer is onderweg, maar dan alleen muzikaal eigenlijk.
9: Ster. Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
10: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel.
0: maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: De grootste energieslurpers in huis?
17: Wat kost al die kleding nou echt?
18: Wat heb je nog aan zonnestroom?
19: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Scout24. Download de app en start met vinden.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.

Het is te veel in één keer. Nee, dat kan niet. Het is U2 en BB King. Als je sneller praat, dan lijkt het een andere band te worden. Nee, dat kan niet. When Love Comes to Town en ook nog Jonas Blue in My Life. Edge of Desire. Bijna was dit nummer er niet geweest, want die Jonas Blue die dit maakte was bijna gestopt met het maken van muziek. Hij had geen inspiratie meer. Sommige mensen zeggen dat hij al vanaf het eerste moment geen inspiratie had.

0: zei ik, het was gewoon een lekkere plaat. Goed gedaan door Jonas Blue. En ik moet zeggen, de plaat die hij uitgebracht heeft, die Edge of Desire, is toch wel de zomerhit van dit jaar geworden. Voor mij in ieder geval. En van zomer ga je zo naar een stormpje. Frank. Is Frank daar of niet? Nee, Esther? Hallo?
1: Hallo?
0: Dit is Frank, hè? Nee, ik maak een grapje.
1: Esther.
0: Esther, tuurlijk, dat had ik ook al gehoord. Esther, hi. Jij was een van de luisteraars, zoals ook Frank, die Riders on the Storm wilde horen.
1: Ja, zeker. Mooi nummer. Ja. Blijft de hele echte goede klassieker is het.
0: En je herkende hem dus ook gelijk.
1: Ja, precies.
0: Ik liet wat fragmenten horen, ook deze bijvoorbeeld. Ja, dit is dan een ander liedje met Onweer erin. Had je die ook herkend of niet?
1: Ja.
0: Crying in the Rain.
1: Ja. Nu wel.
0: Ja. Maar daar ging het niet om.
1: Nee, het ging om Riders on the Storm.
0: En het schijnt dat we nog eventjes van mooi weer kunnen genieten en dat die storm morgenavond wel gaat komen.
1: Nou, laat het maar wegblijven.
0: Je houdt alleen van deze storm, Esther.
1: Zo is het, ja.
0: Okay. Geniet van de Doors.

0: Oktober 2026, we zitten in de nazomer. Het is nog een heerlijke dag vandaag, maar het onweer wat voorspeld is vanmorgen, of in ieder geval zware regen morgenavond, valt nu al. Albert, je bent op de radio.
1: Ja, ik hoor het.
0: En je zit midden in de... Hoe bevalt jou dit?
1: Ja, bekend hè.
0: Want jij herkende dit geluid.
1: Ja.
0: Voor alle mensen die denken, wat is dit dan?
1: Entrance, set you free.
0: En waar ben jij weer als je het hoort?
1: Ja, in de 90s.
0: Heerlijk, dankjewel.
1: Is goed.

0: Chef Special. Mijn amigo Yuri komt hier net binnen. Jij hebt mij na 30 jaar de ogen geopend.
1: Ja, ik zei leuk liedje draaide je net van Entrance.
0: Ja, ik dacht, je maakt weer een grap over Only Trance, weet je.
1: Nee.
0: Maar dat is het niet. Jij zei...
1: Entrance. Entrance. Entrance, dat is natuurlijk ook toegang.
0: Nou, ik heb dat nooit zo gezien. Je schrijft zoals een N, hoofdletter N, en dan een streepje en dan trance. Maar entrance is natuurlijk ook gewoon de ingang.
1: Mm-hmm.
0: Het is... Ongelooflijk. Ik had geen idee. Maar leuk. Robert.
2: Ja?
0: Hoe is het op de weg?
2: Nou, het wordt drukker en drukker, Paul. 150 kilometer file ondertussen op de Nederlandse wegen. Op een paar punten heb je wat meer vertraging. Een kapotte vrachtauto bijvoorbeeld op de rechterrijstrook van de A4. Dat is vanuit Rotterdam naar Amsterdam op knooppunt Prins Klausplein. 7 kilometer file daar en kleine 20 minuten vertraging. Een paar automobilisten waren het niet met elkaar eens en die hadden een dispuut over hun rijgedrag. De linkerrijstrook was een tijdje dicht op de A73. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht is hij weer vrijgegeven. Dus ik denk dat het dispuut of is opgelost of elders wordt uitgesproken. Bij Nijmegen-Dukenburg nu nog wel 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En een uur vertraging op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Want er wordt aan de weg gewerkt bij de afrit Havens 6200, 7000. En daarvoor is de linkerrijstrook dicht.
0: Dankjewel, Robert.
2: Alsjeblieft.
0: Ik denk wel dat als ik Armin van Buuren een advies mag geven... zou ik Only Trance wel even vastleggen. Maar dat terzijde. Ja. Het nieuws, Yuri.
1: Nou, Paul, op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gered. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst... is opgepakt vanwege mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgespeeld... voor een buitenlandse inlichtingendienst. Maar welke is niet bekendgemaakt. In Mexico is een belangrijke drugsbaas opgepakt. De man heeft de bijnaam De Tank... en zou de regionale leider zijn van het beruchte Jalisco-kartel. En goed nieuws voor mensen uit Dronten die een eigen tuin hebben... want ze kunnen een gratis boom ophalen. De gemeente en de natuurorganisatie geven 100 bomen weg van 4 meter hoog. Voorwaarde is wel dat je hem zelf plant en goed verzorgt. Mensen kunnen onder meer kiezen uit de Judasboom, een sierappel en een sierkers. De bomen zijn dus 4 meter hoog.
0: En waarom is dat?
1: Dat is om mensen wat meer met de natuur te verbinden... en een beetje schaduw te maken voor op de warme dagen en zo. Eigenlijk gewoon een soort van bomencommercial.
0: Ja, dat is eigenlijk hartstikke goed. Want
1: leuk, hè?
0: In Flevoland kunnen ze wel wat bomen gebruiken. Windmolens genoeg. Maar bomen?
1: Jij komt daar vandaan, hè?
0: Ik kom daar vandaan, dus ik weet er veel van. Ja,
1: dat gaat zeggen. Het weer dan wolken en zon bij maximaal 23 graden. Morgen nog een paar graden erbij. Eerst met mist en daarna vrij zonnig.
0: Net te verkondigen dat het morgen gaat regenen.
1: Ja, morgenavond is dat.
0: Oh.
1: Ja.

0: Dua Lipa en Illusion.
1: De moeilijkste vraag.
0: En die daarvoor was goed, hè? Come on done van Duran Duran. Moeilijkste vraag van vandaag gaat over AC/DC, de grote rockband uit Australië. Misschien raad je al de vraag die ik wil gaan stellen, want het is wel echt zo'n feitje. Nou ja, je hoort het vaker. Maar oké, het is wel een heel erg leuk feitje. De gitarist van AC/DC woont namelijk in Nederland. Dat maakt het een beetje moeilijk en dan wil ik van je weten, in welke plaats in Nederland woont hij? Als je dat weet, stuur dan via de NPO Luisterapp het juiste antwoord.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

0: nieuwe liedje van Raccoon. Heet Dicht bij het vuur. En Don't Lose My Number ook nog van Phil Collins.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ik wil helemaal niet bekende buren gaan uithangen of adressen van bekende mensen bekend gaan maken. Maar dit is een gegeven wat heel veel mensen kennen. Het gaat over de gitarist van AC/DC, Angus Young. Die woont hier in Nederland. En Kari, jij weet waar.
2: Ja, dat klopt.
0: Je stuurt zelfs een foto.
2: Ja, goed hè.
0: Prachtig groot huis.
2: Ja.
0: Oud, ja, wat is het, 1900 huis denk ik, heel groot.
2: Ja, het is wel een monumentaal pand, denk ik.
0: We zullen het huisnummer zo niet noemen, dat zou iets te ver gaan. Maar wie staat er voor de deur trouwens?
2: Dat is mijn partner.
0: Oh, en die staat net aan zijn neus toen jij de foto nam.
2: Ja, dat is natuurlijk wel bewust gedaan. Want ik had ook nog een andere foto dat ik erop sta, maar dan zie je niet heel het huis.
0: Oh, hij maakte dus de foto van jou
2: en
0: jij van het huis.
2: Ja, we waren er toch, dus dan kun je dat niet aan je laten passeren, toch?
0: Nee. Waar is dit in Nederland? In welke plaats?
2: Dat is in Aalten.
0: In Aalten! Is goed. En dan hopelijk een makkelijk vraagje, Kari, voor jou. Want in welke regio in Nederland ligt Aalten?
2: In de Achterhoek.
0: Gelukkig. Dat zeg je in één keer goed. Gelderland natuurlijk. Helemaal juist. Je hebt mijn waterfles gewonnen.
2: Nou, jee, leuk.
0: En was je er toevallig eigenlijk?
2: Nou, nee. Ik was er voor een noodpaspoort.
0: In Aalten?
2: In Aalten, ja. En daar komt Angus, die woont daar. Dus ja, dat moeten we natuurlijk even
0: Moet je even een foto maken, dat snap ik ook.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
8: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
14: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten.

0: Pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Exact 4 uur, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
2: En Ruud, goedemiddag. In Duitsland heeft de AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in handen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan hij ambtenaren benoemen en vervangen, en hij bepaalt ook wie het parlement in mag. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije is vannacht een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip begon een brand. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en Palau in de Grote Oceaan. Dat vertelt Balkan-correspondent Thijs Kettenis.
3: De grote vraag is natuurlijk, wie zit hierachter? Nou, ook daarover is nog niks duidelijk, maar de verdenking gaat wel naar Rusland, want dat land is volgens inlichtingendiensten bezig om te kijken hoe ver ze kunnen gaan in Europa. Maar Moskou geeft vooralsnog geen commentaar.
2: 18 bemanningsleden zijn van dat brandende schip gered. Een aantal van hen is gewond. En van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden teruggevonden. In Kenia is voor het eerst iemand aan ebola overleden. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam uit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan ebola. En in grote steden moet je goed zoeken om een gezonde eettent te vinden. Maar 4% van het aanbod past in een gezonde leefstijl. 10 jaar lang werd het bijgehouden in steden als Almere, Amsterdam, Den Haag en Tilburg. De onderzoekers zagen dat eten vaak vetter, zoeter en zouter werd. Hart van Nederland vroeg in Almere wat ze daar eten.
4: Voornamelijk dunner, McDonald's, af en toe een Burger King hier en daar.
5: Ja, meestal ga ik voor een broodje gerookte zalm.
6: Het is niet meer zoals vroeger. Je zegt de spruitjes, de bloemkool, ja, dat heb je wel. Maar dat halen de mensen niet zo vaak meer als vroeger.
2: De wethouders van 12 steden vragen de minister om gemeentes de mogelijkheid te geven om ongezende eetentjes te weren. Het weer, wolken en zon bij maximaal 23 graden. Morgen een paar graden erbij. Eerst met mist, daarna vrij zonnig. En morgenavond gaat het regenen en is het klaar met de nazomer.
1: Juri,
2: ja.
1: Dankjewel, tot zover. Bij de ANWB zit Robert Vriesen met ruim 300 kilometer.
7: Ja, en dat is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Dat weet je vast, Ruud. Het begin van de avondspits verspreidt over het land een aantal files, pechgevallen en ongelukken. Die veroorzaken de meeste vertraging. Zo staat er een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Delft 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. Kapotte auto op de linkerrijstrook van de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Nieuwegein 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging heb je ook als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt, want er staat 6 kilometer file bij Ravenstein. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog dicht. En ook de nasleep van een ongeluk op de A73. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht zit file rijden over 6 kilometer tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. Half uur vertraging daar.
1: Robert, dankjewel. Tot zover.
0: Zometeen bij De Wild in de Middag.
8: NPO Radio 2.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
19: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af... En

0: Taylor Swift en Shake It Up, dames en heren. Van hartelijk welkom. Het is dinsdag, ik zei het al, 6 oktober. Ik draai Taylor Swift niet voor niks aan het begin van dit radioprogramma, want vandaag houdt mij iets bezig.
1: Oh, Ruud.
0: Je hebt liefhebbers, je hebt fans en je hebt Swifties.
2: Ja.
0: En ik vraag me af, wat is het verschil tussen een fan en een Swiftie?
2: Is een Swiftie...
0: Laat ik het anders zeggen. Kennen jullie een Swiftie? Ken jij een Swiftie?
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Gijs, jij?
1: Nee, ik ken volgens mij überhaupt ook geen per se fan van Taylor Swift.
0: Ik ken één Swiftie. Dat was, ik ga niet zeggen wie, maar dat was een zus van een vriendinnetje. En die had ook andere Swiftie vriendinnen, fans, vriendinnen.
1: Maar hoe uitzicht dat, het Swiftieschap?
0: Nou, en toen dacht ik, ze hebben toch, het waren volwassen vrouwen, maar het is toch iets, hoe moet ik dat nou voorzichtig zeggen, toch...
2: iets geks.
0: Ja.
1: Iets kinderlijks.
0: Dat, ja.
2: Walt,
0: ja.
2: Hoezo vond je het kinderlijk?
0: Ze waren allemaal rond de 38 en je zou zo 15 jaar van hun leeftijd af kunnen halen, zeg maar geestelijk.
2: Ja, maar misschien doen ze het juist daardoor.
1: Oh, maar is het adoreren van Taylor Swift? Of is het, hebben ze tatoeages? Hebben ze...
0: Nee, geen tatoeages. Maar
2: lopen ze er hetzelfde bij?
0: Ze volgen alles, ze weten elk regeltje mee te zingen. Maar echt,
2: ja, maar dat vind ik nog wel...
0: Nee, maar ze volgen... alles volgen ze dan. En alles wat Taylor Swift dan zegt is heilig. En je mag ook niks over Taylor Swift zeggen. Weet je
2: dat? Oh, oké.
1: Ze zijn een soort volgelingen.
0: Ja, dat...
2: Nou, ik ben wel eens bij een K-pop concert geweest. En dan heb je ook heel veel van die echt heftige fans. Die staan ook de hele dag dansjes te doen. En die outfits bij elkaar. Moet ik me het een beetje zo voorstellen misschien?
0: Ja, is er op een gegeven moment ergens dat je fanschap overgaat in een soort van toch... Dat je,
2: obsessie.
0: Dat je niet meer alleen over straat zou mogen. Is dat het?
1: Is het dan een soort van secte, alle Swifties bij elkaar?
0: Nou, de gekte.
2: Huh? Nou, misschien zijn er wel Swifties die luisteren. Dat ze ons het verschil tussen fans en Swifties kunnen uitleggen.
0: Leg mij eens uit als je wil. Wat is nou een Swiftie? Ja, Pones heeft wel eens een paar van die Swifties gevolgd. En die hebben ze bestempeld als gekken.
2: Maar dat aardig, is ook niet aardig.
0: Dat is niet aardig. Iemand die, zeg maar... Die niet heel stabiel is, die gaan volgen. Begrijp je? Nee. Maar ik vraag me dus af. Ken jij een Swiftie? Ben jij een Swiftie? Laat alsjeblieft eens weten hoe uitzicht dat. Ja. Dus waar begint fan? Of waar houdt fan op? En waar begint Swiftie? En waar begint de gekte?
2: Dat vind ik wel een goeie, want bij Swiftie heb je toch een beetje het idee... als net als bij het programma van vroeger, fans.
0: Ja.
2: Dat een beetje dat soort types zijn.
0: Dat soort types.
1: Maar toch klinkt het wel gezellig. Ik ben een Swiftie. Dat klinkt...
2: Wel je identiteit heb je meteen.
0: Hm. Ja, je bent nooit alleen.
1: Ook zo.
0: Je mag tegen jezelf praten, dat is eerlijk. Bettien, wat houdt jou bezig?
2: De zelfscanner bij de supermarkt houdt mij bezig. Want ik weet niet, ik vind het heel fijn. Maar ik krijg het ook, als ik een steekproef heb... en ik heb bijvoorbeeld mijn tas, ben ik vergeten af te rekenen. Het is dan echt vergeten, hè? Want ja, soms heb je het al ingepakt.
0: Dat is allemaal mevrouw.
1: Ik wou net zeggen.
2: Ja, krijg je, kunnen ze best boos kijken.
1: En terecht
0: kassa,
1: ook.
0: Dan is echt kassa 12,
2: hoor. Is ook
0: hoor.
2: Terecht. Hebben jullie zelf scan?
0: Kennen jullie dat, kassa 12?
1: We hebben geen kassa 12.
0: Nee, maar als er 11 kassen zijn, dan zeggen ze kassa 12. Het wordt gejat, dan gaat ze met z'n allen beuksen.
2: Is dat zo? Oh, ja. Nou, dat is een leuk weetje.
0: Als ze bijvoorbeeld 8 kassas hebben, zeggen ze kassa 9. En dan bam. En dan,
2: Maar ja, wat ik dus wilde zeggen...
0: Ja, krijg een paar melkperen in de aanbieding.
2: Maar wat vinden jullie dan als je een steekproef krijgt... en je hebt helemaal je tas mooi ingepakt... al vanaf het begin van de supermarkt...
0: Dat mag niet. Dit mag niet.
2: Wat mag niet?
0: Je mag je tas niet inpakken. Je moet al je boodschappen eerst neerzetten. Dan kun je een steekproef krijgen en dan mag je het inpakken.
2: Maar van wie mag het niet?
0: Van mij. Laatst iemand van... je kunt altijd een steekproef krijgen. Niet zeiken. Dat zei bij de Jumbo tegen
2: mij. Ik zei ook niet, maar het is meer... Kijk, soms helpen ze je weer mee het helemaal mooi in te pakken... en dan zeg ik altijd, dat doe ik zelf wel.
0: Ja.
2: Maar soms is het zo, je hele mooie systeempje wordt uit elkaar getrokken... en dan moet je, doei, zoek het maar uit.
0: Ja, ik snap het wel, hè, dat je het uitzoekt.
1: Maar wat is nou je punt? Moeten ze het helpen
2: hoe jullie
1: inpakken?
2: Nee, dat vind ik niet. Maar hoe jullie daar tegenover... Ja, jij hebt denk ik geen... Ik weet niet, hebben ze wel een zelfscan al?
1: Zeker.
2: In Enter.
1: Wel redelijk recent, moet ik eerlijk zeggen.
2: Oh, echt?
1: Maar tegenwoordig hebben wij ook zelfscan. Ja. Maar dat was bijvoorbeeld laatst.
0: Je kunt sinds twee weken in de euro's betalen. Dus.
2: Oh, wat leuk!
1: Maar in Enter werd dus relatief veel gestolen. Dus als je s'avonds na 7 uur bij de zelfscan kwam, had je altijd een steekproef, want ze vertrouwden niemand meer.
2: Dus ze kunnen ook de intensiteit van de steekproef kunnen ze instellen.
1: Wat mooi geformuleerd.
0: Weet je wat ik zo grappig vind? Als je, je kunt dus gepakt worden voor diefstal, en dan krijg je een boete, let op, van 181 euro. Niet 180 of 150, maar van 181 euro.
2: Heb ik ook weer vragen over. Waarom die 1 euro? Waarom 100?
0: Ja, waarom 100? Ja, dat.
2: Dus. Nou ja, gewoon veel dingen die ik me afvraag.
0: Gijs, en jij? Houd jij nog wat bezig?
1: Biggen knuffelen.
0: Oké. Okay.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All en ook nog Bruce Springsteen uit 1985. En Glory Hall. Dit is de middagshow. Bettina heeft vandaag beef met de selfscan, hè?
1: Nou ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Want ik vind het ook heel goed dat er steekproeven zijn. Want ja, er zijn gewoon mensen die weglopen.
0: Jatten!
1: Ik vind het ook lastig als ik het helemaal mooi heb ingepakt. En dat kost mij best wel moeite om dat lekker in een systeempje in te pakken. En het wordt allemaal weer eruit gehaald.
0: Maar ik vind je wel een type ook voor zo'n Albert Heijn kist. Zo'n blauwe.
2: Maar zo'n kratje.
0: Zo'n kratje.
1: En wat hoezo?
0: Nou, dat pakt heel makkelijk snel weer in.
1: Maar hoezo vind je mij daar een type voor?
0: Nee, gewoon lekker opgeruimd. Dus je gewoon,
1: jij vindt mij opgeruimd.
0: Oh, nee, maar wel qua...
1: Je hebt niet gehoord dat ik een hoefijzer in
0: mijn slaap... Nee, maar wel qua lekker snel in en uit. Kratjes
1: nee,
0: heel snel in.
1: Krat vind ik, dat vergeet ik. Ik vergeet het altijd, dat is het hele ding.
2: En net als dat je vergeet de tas te scannen. Dat maakt jou dus
1: heb
2: een
1: ik één keer gehad.
2: Eens dief.
1: En het was per ongeluk.
0: Ja, okay. Wordt hoop gereageerd.
2: Zeker. Marcel die zegt, ik heb regelmatig een steekproef... maar het werkt ook in het voordeel van de supermarkt... want ik had een product 2 keer gescand per ongeluk. Toen heeft hij mevrouw er 1 keer afgehaald. Maar Marcel zegt dus eigenlijk... je kunt dus ook af en toe per ongeluk iets te vaak scannen... en dan betaal je te veel.
0: Jeetje.
1: Ja.
2: Dan is het weer fijn dat je een steekproef hebt.
1: Ja.
2: Luc zegt, waarom zou ik die zelfscan überhaupt gebruiken? De boodschappen zijn er niet goedkoper door geworden... terwijl je als klant nu zelf al het werk doet.
1: Ja, maar we hebben nog maar 1 fysieke kassa... en dat is een gezelschapskassa.
2: Pardon?
1: Voor de oudere mensen in de buurt die een praatje willen bij
0: een gezelschapskassa?
1: Ik denk dat het zo heet, ja. Dat is echt voor mensen die wat meer tijd willen nemen. Lekker een
0: waar
1: praatje.
0: Woon je in de polder dat je een gezelschapskassa hebt?
1: Ik woon tegenover een ouderencentrum.
0: Ah, wat leuk. Ja. Ga je ook wel eens, maar ben je een gezelschapsdame dan soms?
1: Nee.
0: Oh?
1: Ja, voor mijn kinderen.
0: Hoe werkt dat dan?
2: Oh.
1: Nou, kijk, je hebt mensen die willen een praatje bij de kassa... maar als je haast hebt, is dat gewoon soms een beetje dat je denkt... nou ja, leuk, gezellig, maar kunnen we door. Maar deze mensen, die kunnen dus echt een praatje...
0: socializen?
1: Ja.
0: Maar zit dan een gezelschapsheer of dame?
1: Nou, er zit wel iemand die dat leuk vindt en gezellig... en die lekker een praatje houdt, denk
0: wat
1: ik.
0: Leuk.
1: Er zit geen contact gestoord.
0: Maar die doet ook tegelijk je boodschap? Dat geen Swiftie?
1: Jawel, piep, piep, piep, ja.
0: Oké. Okay.
2: Volgens Francis en Michel is de boete voor winkeldiefstal inmiddels verhoogd naar €242.
1: Oh,
2: Ruud. Dat is ook wel goed voor jou.
0: Sorry, wat zeg je nou?
2: De boete is verhoogd naar €242. In plaats van die 100.
0: Ik ben gisteren heb ik nog zo'n namaakpolitieman gezien in de karton. Dus dat €181 boete.
1: Ik zie het voor
0: ik maak morgen een selfie daarvan en dan kom ik
2: terug. Oude pop misschien.
0: Ja,
2: dat zou kunnen. Ilse zegt heel irritant. Als ze je tas leeg halen, ook begrijpelijk ook. Heb je net lekker tas-tetris gedaan. Alles past perfect, moet je opnieuw beginnen.
0: Tas-tetris.
2: Relana die zegt nog... wow. Wat een opmerking. Kennen ze wel een zelfscan in Enter? We zijn hier geen holbewoners.
1: Ach,
0: nou, sorry hoor.
1: Ik
0: ben geen holbewoner. We hebben een holbewoner hier in de uitzending.
1: Hey, en Gijs zei net dat er nog maar heel kort 1 was. Dus er zit een beetje een kern van waarheid in.
0: Maar we zullen lief zijn over Enter.
1: Ja, het is uit liefde.
2: En jij vraagt je af, Ruud, wat maakt een Swifty een Swifty?
0: Ja, dat wil ik graag weten.
2: Nou, er kwam een appje van Johan. Die zegt, Suzanne de Vries, nieuwslezer bij jullie, is een Swifty. En kijk eens wie daar op de stoel zit.
0: Nou, Suzanne de Vries.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, ja, Suzanne, ik moet toch even meenemen. Wat maakt een Swifty nou een Swifty?
3: Nou, weet je, Swifties zijn wel gewoon een apart soort. Wat wij bijvoorbeeld doen als zij iets...
0: Maar het is wel een wij, je bent er wel een wij.
3: Ja.
1: Een community.
3: Nou, als zij bijvoorbeeld een nieuwe plaat uitbrengt... of ze plaatst iets op Instagram... dan analyseer je dat helemaal van A tot Z.
0: Maar analyseer je dat net zoals mensen die Wie is de Mol doen... meemaken, beleven, doen? Snap je?
3: Nou ja, wat zij doet, heel slim... zij verstopt boodschappen daarin.
0: Ja, dat zeg ik. Wie is de Mol achter?
3: Ja, zeker. Echt op die manier. Want als je dat dan ontrafelt... dan weet je bijvoorbeeld hoe haar nieuwe single heet... of wie er spelen in haar nieuwe videoclip. En zij heeft ook wel eens gezegd van... ik doe dit echt alleen over mijn zakenleven, zeg maar. Zij gaat niet zeggen in haar Instagram-post of in een nieuwe plaat... van het gaat niet zo goed in mijn relatie. Dat doet ze niet. Het gaat echt gewoon over haar
0: alleen
3: muziek.
0: Alleen maar happy end.
3: Nou, vooral over haar muziek, wat er allemaal aankomt. Dat kan je dus zien als je goed haar Insta-posts of haar video's... als ze ergens opduikt, als je dat analyseert... dan kan je daar dingen van leren. En wat ik ook heel erg leuk vind, wat zij bijvoorbeeld ook doet... laatst had ze die videoclip, of laatst vorig jaar... The Fate of Ophidia, daarin zit dan ook een heel mooi schilderij. Fans die gaan dan echt naar het museum waar dat schilderij hangt... om dat te gaan bekijken. Ja, dat vind ik hele mooie
0: wat
3: dingen
0: erg van
3: die
0: het museum.
3: Ja, dat wel.
1: Maar heeft het je dan gewoon een keer gepakt? pakt en denk je, ja, nou, dit is...
0: Ja, wanneer ben je Swiftie geworden?
3: Nou, ik werd het eigenlijk toen ik luisterde naar 1989. Dat kwam uit in 2014. En wat me aansprak is de teksten. Die sloegen toen heel erg op wat er speelde in mijn leven. Zij kon heel goed hele complexe gevoelens opschrijven in supermakkelijke woorden.
0: Okay.
3: En toen heeft ze me gepakt. En op de een of andere manier is zij natuurlijk volwassener geworden.
0: En jij hebt er gewoon een baan bij de NOS doorgekregen. Nee, niet doorgekregen. Maar jij hebt gewoon een normaal leven. Je hebt zelfs een kind. En je hebt een man, je bent getrouwd. Dus het zijn niet allemaal gekkies.
1: Maar wat is het verschil met een fan dan?
3: Nou ja, je bedoelt wat gekkies
1: nou,
3: dan
1: ja, bij ons ging het erover van wat is het verschil tussen een Swiftie of een fan. Of zit er geen verschil tussen?
3: Ik denk dat een fan altijd een Swiftie is. Maar je hebt wel gewoon echt gekken. En dat noemen we dan geen Swiftie meer. Maar dat zijn mensen die er bijvoorbeeld heel erg boos worden. Als iemand een Easter egg, zoals zij dat dan noemt. Een Easter egg is dus zo'n hint in een videoclip of in een tekst. Als iemand dat niet begrijpt. Er zijn er mensen die noemen zich Swifties. Maar dat zijn eigenlijk gekkies. Die worden dan heel erg boos.
0: Oh, okay.
3: Die zeggen van, jij hoort hier niet bij. En waarom snap je dat niet? Je zit hier niet te diep in. En die mensen horen niet bij. En je hebt ook mensen die wonen dan wel in de VS, die gaan dan voor haar huis staan. Of bij haar parkeergarage als ze langs.
1: Maar dat zijn geen Swifties.
3: Nee, zeker niet. Zij vindt dat niet fijn. Nee. Dat moet je ook niet.
0: Wat zijn dat dan? Dat zijn gekkies.
3: Gekkies, ja.
0: Okay. Toch wel weer wat geleerd.
1: Ja.
0: Voor de duidelijkheid, Suzanne de Vries is nieuwslezer bij de NOS. Op de plek waar Joeri zit. En Joeri komt nu net binnen. En Joeri, die heeft ook een...
4: ik ben ook een Swiftie.
0: Jij bent ook een Swiftie.
4: Ja, ik ben laatst nog in het museum in Duitsland geweest. Nee, natuurlijk niet.
1: Het zeggen, Joeri.
0: Dat snap ik ook. Ik ga even op adem komen.

0: beslissen, Ruud.
1: Ik krijg mensen die mij in mijn persoonlijke DM iets komen vertellen. Cat's Eye Animal. Dit is de middagshow. Ik krijg hier van Patricia een berichtje. Alle stewards zijn Swifties en kennen alle dansjes en teksten en voelen daar wat bij.
0: Stewards?
1: Ja, van de, let op. Community dus. En omdat je elke keer nieuwe collega's hebt, als vliegend personeel dan, verbind dat direct. Dat was mijn 4 maanden als stewardess ervaring.
0: Alle stewardessen zijn Swifties?
1: Nee, stewards.
0: Alle mannelijke stewardessen zijn Swifties?
1: Ja, wat zeg jij nou, Gijs?
2: Is dat niet gewoon één nu? Dat je niet meer stewards of stewardess hebt?
1: Is dat zo?
2: Ja, weet ik veel. Dat is ook met
1: zij
2: acteurs.
1: Zij zegt zelf stewardess en zij is een vrouw.
2: Ja, misschien zijn de mannen nu stewardessen.
1: Oh, dat kan ook. Ja, dat weet ik ook niet. Huh?
2: Maar dat is een heel andere discussie. Ja, maar
1: zij zegt het verbindt dus.
0: Het verbindt.
2: Oh, en
1: voorbinden, daar hebben wij iets mee in dit programma dus.
0: Ja, dat is een kleine stap naar het weerbericht. Vanavond en vannacht mogelijk wat mist, bij een graad of 11. Morgen in de middag vrij zonnig, wordt het toch weer 23 graden. S'avonds kan het wat gaan regenen.
1: Robert Vries met ruim 500 kilometer, toch?
3: Ja, en dat is een redelijk normaal verloop voor deze dinsdagmiddag/avondspits. Het is druk bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Nijmegen. Pechgevallen en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 rijdt het ook langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch, bij Beestenkop van 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Oude Rijn doe je er een half uur langer over. Parallel daaraan op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, bij Hagestein de kop van 13 kilometer file en een half uur vertraging. Daar was een kapotte auto voor nodig. Die blokkeert daar nog steeds de rechte rijstrook. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein 13 kilometer file en een uur vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht 9 kilometer file, 20 minuten vertraging, komt door een ongeluk.
1: Dankjewel, tot zo weer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal, hier is Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Een Duitse ambtenaar regelde valse paspoorten voor onder andere Bolle Jos, zijn familie en zijn zakenpartners. Die ambtenaar werkte bij de gemeente Keulen. Ze is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de ex-partner van de vrouw het brein was achter de handel en de vrouw onder druk zette om de fraude te plegen. De Nederlandse politie gaat collega's in België mogelijk helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Volgens RTL Nieuws gaan er foto's van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen rond op het verborgen deel van internet. Vrouwen kunnen met die naaktfoto's worden lastiggevallen en afgeperst. Minister Van Wil erkent dat het strafbaar is.
5: Überhaupt al het aanbieden van de beelden of het plaatsen van de beelden is al strafbaar. Dus de strafbaarheid, geen enkele twijfel over die is er. De uitdaging is, vind je de daders. En daar moeten we volop inzetten.
4: Het gaat om 190 slachtoffers uit Nederland en 28 uit België. Een rondvaartboot met 75 oudere opvarenden is bij Breskens vastgelopen op een zandplaat. Die mensen maakten een zeehondensafari. Ze zijn geëvacueerd en de boot komt waarschijnlijk rond middernacht los als het weer hoogtij is. En een actie van een ijswinkel die gratis ijsjes uitdeelde in Almere is uit de hand gelopen. Jongeren begonnen te duwen en te trekken en medewerkers werden lastiggevallen. De politie moest eraan te pas komen met meerdere auto's en busjes. Ze adviseren de ijswinkel om dicht te blijven.
1: Is dat eigenlijk niet al klaar met zo'n ijswinkel?
4: Ja, nu wel. Vaak is het op de laatste dag van zo'n ijswinkel dat ze van de voorraad af moeten. Dan geven ze alles gratis weg. Of voor een euro per ijsje.
1: Echt een schopijs.
4: Ja.
1: Jordi?
4: Ja?
1: Ik zou nog even willen blijven zitten.
4: Oh ja hoor.
1: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
2: Leiden is op dit moment de place to be. Want over 2 dagen is hij alweer uitgebloeid en is de geur verdwenen. Het gaat om de penisplant in de Hortus Botanicus Leiden.
0: Ja, via een livestream is te zien hoe deze penisplant bloeit.
1: Weer een mooi woord, hè, plant.
0: Ja, hoeveel mensen daarnaar staan te kijken. Maar bij zijn is natuurlijk echt meemaken.
1: Ja, altijd meemaken is beleven en erbij zijn, toch?
0: Absoluut
1: lekker. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant? Dus hoe herken je nou een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
0: Nou, bij die bezoekers die speciaal komt voor de penisplant vinden de kaartjes gretig aftrek.
4: Snap je? Ik snap hem.
0: Dank je.
4: Die bezoeker die
1: komt. Hij wil een lachje. Nee, leuk. Gretig aftrek.
0: Dank je.
4: Die bezoeker die komt ook voor de gezwelligheid.
1: Oh, mooi. Oh. Mooi. Jij herkent hem aan zijn natte groene vingers.
2: Ja, en hoe herken je een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant? Hij wil je besprinkelen.
1: Lekker. Er is maar één.
6: Ruud de
1: Zometeen, dames en heren, meet and greet met Taylor Swift.
6: NPO Radio 2.

0: Market en Wagtar.
1: Die hebben dit geschreven. De Sun Over Shines on TV. Ik was er dus in Noorwegen achterkomen.
2: Dat ze Noors waren?
1: Ja. In een Noors museum. In een Noors museum kwam ik erachter dat deze man uit...
2: Wat dacht jij dan?
1: Ik dacht dat het Zweeds was.
2: Oh, ja.
3: En hoe heette die mensen, zei hij?
1: Harket. Morten Harket.
2: Morten Harket.
1: En Wagtar.
3: Oh?
1: Ja, tenminste, dat zag ik...
2: Hij had ook wel een Noors hoofd. Noors, ja, Noors, niet Noors, maar Noors.
1: Noors. Ja, Noors. In 1986, The Sun Always Shines on TV. David Guetta ervoor en Sia en Beautiful People. Thuiswerken, dames en heren. Wie wil dat nou? Of wie wil dat nou niet? Het ligt er maar net aan. Ja, ben je een thuiswerker, Bettine?
2: Ja, ik werk wel veel thuis. Nou, ik vind niet altijd... Je verzaakt ook snel, ja, daardoor. Ja, precies.
1: En Gijs Paradijs, jij?
3: Ik vind de combinatie vind ik fijn.
1: Ja, want jij vindt het heel fijn. Je komt het enter. Dat vind jij het paradijs. Dan noemen we jou ook Gijs Paradijs.
2: En dat is ook het paradijs.
3: Ja. Dankjewel, Bettine.
1: Eigenlijk is het Gijs Paradijs, maar we passen ons toch een beetje aan.
3: Maar wij kunnen praktisch nooit thuiswerken, want wij moeten altijd hier in de studio zijn.
1: Precies. Overigens, precies wat de ondernemingsraad van Bookings.com heeft gedacht. Ze willen iedereen naar de zaak hebben.
3: Ja, mag niet meer thuiswerken. Ja. Tenminste, niet meer heel veel.
1: Maar de ondernemingsraad van Booking, die is het helemaal niet mee eens. Die zegt, ja, dag, gaan we niet meer doen. Dat is ooit in de coronatijd is dat afgezworen. En dat blijft zo. Dus we dachten, of wij dachten, we gaan even bellen. Nou, of je gelijk bij het strafrecht terechtkomt, weet ik niet. Maar Mike Lubbers wel. Mike, goedemiddag.
4: Je komt wel bij mij terecht.
1: Ja, precies. Ja. Voordat het helemaal uit hand loopt, even preventief bij jou. Zeg, ben jij zelf meer een thuiswerker of kantoorwerker? Hoe gaat dat in de advocatuur?
4: Nou, dat is echt heel verschillend per kantoor. Maar ik heb natuurlijk mijn eigen kantoor, dus ik kan het zelf beslissen. Ik vind het wel fijn om af en toe een dag thuis te werken. Want dan is het gewoon, wordt niet afgeleid door allerlei dingen. Dan kan ik echt een beetje in alle rust dingen wegwerken. Dat vind ik wel fijner.
1: Jouw personeel dan?
4: Ja, die werkt meestal op kantoor. Maar als zij een dagje thuis willen, dan kan dat ook. Maar op kantoor is wat handigst, ook met post en alle dossiers die we daar hebben. Maar ik denk dat in de advocatuur wordt ook wel steeds meer thuis gewerkt, hoor.
1: Maar hoe gaat het dan? Dan bel je of mail je? Of hoe werkt dat dan?
4: Ja, kijk, wij hebben dan contact met elkaar via telefoon of appen bijvoorbeeld. En kunnen met elkaar mailen. Mensen kunnen naar kantoorlijn bellen. Die kunnen weer naar 06 doorleiden. Dus dat kan eigenlijk prima. En, en heel veel dingen staan op onze laptop. Dat kan je eigenlijk op heel veel plekken doen.
1: Hoe werkt het nou met gewoonterecht? Want het is ons allemaal een beetje overkomen, hè, dat thuiswerken. Want voor corona was het not done, zeg maar, dat hele thuiswerken. En ineens is het bijna een verplichting.
4: Ja, ik denk dat heel veel bedrijven wel achter zijn gekomen dat het wel nuttig is en dat het ook voor veel werknemers fijn is. Want je hebt niet het hele forense. Mensen staan ook heel in de file. Je bent veel reistijd kwijt op kantoor. Ik denk vaak, ligt eraan wat voor persoon je bent. Of je heel snel een beetje moe wordt van veel mensen om je heen, of dat je het juist fijn vindt. Er zijn veel mensen die daar juist niet productief van zijn als ze op kantoor zijn. Dus je komt er nu wel achter dat sommige dingen wel makkelijker zijn. We hebben bijvoorbeeld ook digitale, soms wel eens digitale zittingen of zo. Dat is ook wel eens makkelijker.
1: Ja. Hoe zit het dan bij Booking? Want zij hebben nu zoiets in jouw dag. Jullie gaan gewoon 2 keer per week naar kantoor komen. Waar komt dat vandaan?
4: Ja, nou, ze hebben zelf een onderzoek gedaan waaruit zou blijken, want het is een eigen onderzoek, dat het voor bepaalde dingen beter zou zijn als mensen wel af en toe eens op kantoor komen. Ja. Dus de onderlinge samenwerking, dat er dan wat productiever wordt gewerkt. En ze hebben heel lang, ja, ik weet niet precies hoe lang, maar haal ik uit de artikelen wel, een lange tijd gehad dat het advies was om 2 dagen per week op kantoor te zijn. Ja, advies klinkt natuurlijk een beetje vaag.
1: Ja, en je zegt net eigen onderzoek, dat klinkt een beetje als wij van WC-eend.
4: Nou ja, ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen, hoor, dat een bedrijf wel af en toe de werknemers op kantoor wil. Dat kan ik me goed voorstellen, anders raak je wel een beetje het zicht op ze kwijt. En dan hebben ze ook wat onderling contact met elkaar. Ik kan me wel voorstellen dat het voor de binding aan het bedrijf ook wel goed kan zijn. En dan kan je wel wat makkelijker met elkaar schakelen. Dus ik begrijp ze wel, maar blijkt dus dat ze lang het advies hebben gegeven en dat heel veel mensen zich daar niet aan houden. Dat die gewoon helemaal nooit naar kantoor komen.
1: Nee,
4: nu hebben ze gedacht van, ja, wij willen wel mensen 2 dagen per week op kantoor, dan willen wij 1 dag kiezen, zeg maar, dan wordt door de manager een dag gekozen en dan mag de werknemer een andere dag kiezen. Maar dat hebben ze voorgelegd aan de ondernemingsraad. Dat moet je dan eigenlijk doen, want die gaan over de arbeidsomstandigheden, want dat is thuiswerken. En die hebben gezegd, ja, dat willen we niet. Kijk, de ondernemingsraad zitten werknemers in, die eigenlijk de belangen van de rest van de werknemers...
1: Maar dit wordt mat.
4: Ze zijn vandaag naar de rechter geweest.
1: Ja.
4: Dus vandaag is zaak geweest, over 3 weken geloof ik de uitspraak.
1: Wat denk jij?
4: Nou, ik denk dat Booking het nog wel lastig gaat krijgen. Want er zijn wel andere zaken geweest. Daar hebben bedrijven het niet zo netjes gedaan als Booking. Daar hadden ze het helemaal niet voorgelegd aan de ondernemingsraad. Dat heeft Booking nu wel gedaan. Nu moet blijken, hoe lang is het al gaande dat mensen eigenlijk gewoon de hele week thuis kunnen werken? Is daar vanuit Booking eigenlijk wel wat aan gedaan? Wat heeft dat advies eigenlijk? Wat betekende dat? Want je kan ook een recht dat je hebt als werknemer hoeft niet per se opgeschreven te zijn. Want als een bedrijf dat al jaren wel zo gedoogt, ja, dan moet ze wel een heel sterk belang hebben dat mensen toch naar kantoor moeten komen.
1: Okay.
2: Maar is het niet heel vervelend voor de werksfeer ook als je zo'n verhouding met je hoofdkantoor hebt?
4: Ja, het is wel een heel groot bedrijf, hè? 7000 werknemers.
1: Wow, okay.
4: Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een klein advocatenkantoor dat het heel anders is. Dat het wel van belang is dat je elkaar ziet. Want je moet wel binding met elkaar hebben. Je hebt nauw contact met elkaar. Maar zo'n groot bedrijf als Booking, ja, ik weet niet zo goed hoe dat daar gaat en wat voor rollen ze allemaal hebben. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat een bedrijf zegt, ja, wel fijn als mensen elkaar af en toe een beetje zien.
1: Nou, goed, daar valt iets voor te zeggen, toch? Dat je elkaar wil. Ook als je bijvoorbeeld met een rayon bij elkaar hoort. Dat
2: een feeling goed, voor de sector en voor het bedrijf, lijkt me ook wel, ja.
4: Ja, ik kan me voorstellen. Maar goed, kijk, als ze mensen hebben binnengehengeld met, thuiswerken is prima. En dat het echt wel jaren elke dag mag. Dan kan ik me ook voorstellen dat die werknemers nu denken van, hey, hallo, hoezo moeten we opeens 2 dagen naar kantoor? Wat is dit?
1: Meike, mag ik jou wat persoonlijks vragen?
4: Altijd.
1: Als jij aan de zaak werkt, hè, en je loopt in de tuin en je denkt, ik ga het gras maaien. Ja. En het is na 6:00, het is een zomeravond, je bent niet meer op kantoor.
4: Dit is echt mijn leven.
1: Serieus?
4: Meegekeken of zo. Ja,
1: nee,
4: heerlijk.
1: Dan denk ik, je bent gas aan het maaien en ineens heb je eureka en heb jij de zaak opgelost en dat heb je allemaal tijdens het grasmaaien. Is het dan werktijd of is het dan privé-tijd? En hoe belast je dat door?
4: Ja, het lastige bij mij is alles werktijd, omdat mijn hoofd gewoon altijd wel doorgaat met denken. En meestal dat soort eureka-momenten heb ik op de grasmaaier.
1: Toch?
4: Als ik een boom aan het snoeien ben, onder de douche sta, boodschappen doe. Ja, zeker.
1: Oh, speel je ook Cluedo?
4: Dat vind ik een topspel.
1: Ja, is wel mooi. Ik vind het mooi. Meike, dankjewel. Tot snel. Meike Lubbers, dames en heren. NPO Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: Zou die in de top 2000 komen, denk je, Ruud?
1: Dat weet ik niet, Gijs. Want,
2: nee, is te kort dag.
1: Kort dag, denk ik ook, ja.
3: Oh.
1: Maar ik denk wel dat Douwe op de 250 miljard keer instaat, denk ik. Zo ongeveer.
0: Dat kun je checken wat Douwe Bob afgelopen jaar deed in de top 2000.
1: In 2025.
0: Precies, ja. Even kijken, Douwe Bob stond er niet in.
1: Niet waar.
2: Helemaal niet.
0: Bob stond
1: er. Hey, joh, hou zo.
0: Ja, echt niet.
2: Maar welke had jij erin verwacht dan, Ruud? Die ene?
1: Nee, dat vind ik... Ja.
0: Nee, hij stond in 2024 stond hij er nog 3 keer in.
2: Oh.
0: Met Hold Me met Anouk en I Do met Jacqueline Govert en This World Is Our Home. Vorig jaar stond hij er niet in.
2: Oh, dat was wel een grote hit, This World Is Our Home.
1: Dat was een gore hit, wil je
2: zeggen.
1: Gore
2: hit?
1: Gore hit. Wat ben jij een gore hit, zeg ik.
2: Dat is een grote hit.
1: Nou, zie je zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Daar een nieuwe top 5 over 5.
2: Het kan zomaar eens heel druk worden in Leiden, want daar staat een hele bijzondere plant in bloei. De penisplant. Veel bezoekers dus voor Hortus Botanicus daar.
0: Ja, ze noemen het ook wel de reuzenarendskelk. En die wordt dus ook wel de penisplant genoemd.
1: Reuzenarend.
0: Zo'n reuzenarendskelk staat eens in de paar jaar in bloei. En dat duurt dan ook weer een paar dagen, dus je moet er snel bij zijn.
1: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een bezoeker die speciaal komt voor een penisplant? Dus hoe herken je een bezoeker die speciaal komt voor een penisplant? Alles welkom via de gratis NPO Radio 2-app.
0: Victoria zegt...
1: NPO Luister heb je, Jezus.
0: Victoria zegt, hij komt ook voor de orgie-day.
1: Mooi. Bernadette, dankjewel voor het meedenken. Hij komt alleen maar voor het voortplanten.
2: Nou, en hoe herken je een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant? Justin stuurt, hij is op zoek naar een takkenwijf.
1: Oh. Wel een beetje gemeen, maar mooi.
2: Mooi wel. Ja,
1: en lachen. Ja. Zometeen in het tweede gedeelte met hits.
0: Zal ik even vertellen?
1: Ja, is leuk. Ja. Ik ga hits draaien, echt niet normaal. Echt niet normaal.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Ik ook niet.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
13: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: De grootste energieslurpers in huis?
17: Wat kost al die kleding nou echt?
18: Wat heb je nog aan zonnestroom?
19: Wij zijn kennis.

0: Centrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: En zo werd het vijf uur, tijd voor de NOS-journaal. Hier is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
6: Hey Ruud, goedemiddag. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder meer Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Het kan ermee te maken hebben dat mensen minder bekend zijn met bijvoorbeeld non-binaire mensen vergeleken met homo's, zegt deze onderzoeker.
7: Een andere verklaring is dat deze groepen ook toch iets meer voldoen aan een bepaalde norm hoe het hoort te zijn om man of vrouw te zijn. Terwijl trans- en non-binaire personen daar helemaal niet of minder aan voldoen. Dus zij horen er eigenlijk niet bij.
6: Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Teksten van ChatGPT worden voortaan voorzien van een onzichtbaar watermerk. Hiermee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven. Alleen een speciale detector kan het herkenningsteken zien, en die is te gebruiken door goedgekeurde onderzoekers en experts. De watermerken zouden vooral moeten helpen bij fraudezaken. De voormalige baas van de Duitse inlichtingendienst BND is aangehouden. De inmiddels 80-jarige August Hanning zou hebben gespioneerd. Ook zou hij na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een BND-medewerker en dat hebben gebruikt voor een analyse voor een buitenlandse dienst. Om welk land het gaat is niet bekendgemaakt, maar IT-deskundigen hebben wel een idee.
8: Dat is toch een klassieke methode waarop onder andere de Chinese geheime dienst te werk gaat om zo van die gepensioneerde oud-gedienden van gevoelige sectoren nog ergens een lucratief buitenkantje te geven om gevoelige dingen in handen te krijgen.
6: En naast Milka Lila, Nivea Blauw en UPS Bruin is nu ook Chocomel Geel een officiële kleur. Producent Friesland Campina stapte naar het Benelux Merkenbureau in Den Haag, omdat in Spanje chocolademelk werd geproduceerd in verpakkingen met dezelfde kleur. Dat merkenbureau gaf de Nederlandse producent gelijk, en daarom mogen andere merken geen chocolademelk meer maken in verpakkingen met die typische gele kleur. En de officiële naam daarvan is Pantone PMS 116.
5: Dankjewel.
6: Dan het weer nog. Vanavond en vannacht mogelijk wat mist bij een graad of 11. Morgen eerst mistig, in de middag zon. Het wordt 23 graden en 's avonds gaat het regenen.
5: Maar je mag dus niks meer doen in Pantone...
6: Nou, dat mag nog wel, maar je mag geen pakje chocomel maken met die kleur.
5: Oké, maar ik... Wat zei je?
9: Oh, sorry, ik was net van plan. Sorry.
5: Nee, maar wel bijvoorbeeld cola?
6: Ja, ik denk het wel. Ja.
5: Met chocoladesmaak?
6: Nou, dan wordt het ingewikkeld.
5: Oké. Juri, dankjewel, tot zo, hè. Bij de AMB Robert Friese met volgens mij 600 kilometer.
10: Ja, 600 kilometer. En naast een praatpaal, gele praatpaal, sta ik. De avondspits kent verder wel een normaal verloop. Het is druk bij Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Nijmegen. En door de pechgevallen en ongelukken natuurlijk extra vertraging, zoals tijdens veel avondspitsen. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bijvoorbeeld een kapotte vrachtauto bij Alfred Oosterbeek. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, de andere kant op dus, 14 kilometer file tussen Driebergen en Harmelen. Kost je een half uur extra. Kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Rijdt langzaam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht over 8 kilometer. Na een ongeluk is daar nog steeds de linker rijstrook dicht. De rechter rijstrook van de A27 vanuit Almere naar Gorkum is dicht, want er staat een kapotte auto op bij Hagestein. Vanaf Utrecht-Noord 13 kilometer file en bijna een half uur vertraging.
5: Dankjewel, tot zo weer.
11: Zometeen bij De Wild in de Middag.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: AI.
15: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
20: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
21: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
22: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Is dat nou een stoere hoehoe? Het is een mislukte uil. Het is een homoseksuele uil die je doet. Gewoon.
1: Ja, maar die mogen er ook zijn. Oh.
2: Wat?
0: Wil jij niet een hoehoe doen?
2: Ja, ik ben met je hees. Dat klinkt echt heel liefst.
0: Een heese hoehoe. Nou, we zien het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Dat was Dire Straits uit 1985. En Walk of Life.
2: Ja.
0: Als ik Mark Knopfler was geweest, zou ik dit de hele dag zingen, denk ik.
1: Wat, die hoes?
0: Ja, en Money for Nothing en Chicks for Free. Al mag dat laatste niet meer, natuurlijk.
1: Mocht dat dan vroeger wel?
0: Nou, Chicks for Free is... wat nou Chicks for Free? Die krijgen we gewoon betaald. Het is gewoon in een nivellering meegenomen dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Wat nou Chicks for Free?
1: Maar hoefde je ze vroeger niet te betalen dan?
0: Dat kennelijk niet, want dat heeft hij gezongen. Money for Nothing en Chicks for Free, dus dat kan toch niet?
1: Wat een rare...
2: Vrouwen in overvloed, laat ja, komen.
0: Of dat... Chicks for Free gemaakt en Chicks for... Nee, Money for Nothing en gemaakt... Nou,
2: kippen kunnen ook kippen zijn.
0: Oh, Chicken for Free, dat zingt hij misschien wel. Oeh, daar komen we goed vanaf.
2: Ja.
0: Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. We hebben een nieuwe top 5 over. Hè?
2: Leiden is op dit moment de place to be. Want over 2 dagen is hij alweer uitgebloeid. En is de geur verdwenen. En die geur van die penisplant... Jezus, wat zit ik nou te lezen, jongens. De geur van de penisplant door de Hortus Botanicus in Leiden wil
0: is in
2: je ruiken.
0: Is één geluid te vangen.
1: Ja, en dat is best wel een dingetje, hoor. Via een livestream is te zien hoe deze plant bloeit... en hoeveel mensen daarna staan te kijken. Maar ja, dat kun je dan wel via een livestream doen. Maar daarnaartoe gaan en dat bij zijn, dat is pas echt meemaken.
0: Ja, meemaken en blij blijven.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Hoe herken je nou een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant?
3: De top 5 over 5.
0: Dus hoe herken je een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant?
3: Nummer 5.
0: Erik, dankjewel voor het meedenken. Nou, hij staat heel opgewonden aan de kassa.
4: Nummer 4.
2: Nummer 4. Hoe herken je een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant? Marco stuurt. Hij komt binnen met een doos tissues onder zijn of haar arm.
3: Nummer 3.
1: In al 3, hoe herken je een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant? Nou, die maakt natuurlijk ook even een dik pik.
4: Nummer 2.
2: Nummer 2. Hoe herken je een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant? Laurens stuurt. Hij doet lullig tegen de andere bezoekers en is blij dat het niet stijf uitverkocht is.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Hoe herken je een bezoeker die speciaal komt voor de penisplant? Robin. Hij schat de plant een stuk groter in dan hij

0: En wij even losgaan met lekkere hits. Zullen we dat doen? En losgaan met...
1: Leuk. Ga je joggen?
0: Ja. Nee, dat niet. Ik ga gewoon vertellen wat we gaan doen. Dat is heel mooi. We gaan zometeen Red Hot Chili Peppers draaien. Tenminste, we. Dat doe ik alleen. Uit 2006. Danny California. En dit is eerst Bruno Mars. En On My Soul.

0: The Red Hot Chili Peppers en Danny California, dames en heren. Mooi. Bruno Mars ervoor en On My Soul. Het is dinsdag, dus een nieuwe aflevering van
1: 30 minuten rauw.
0: Deze week Catharina Agatha Maria Schouten. Beter bekend als Tineke Schouten. Met haar 72 jaar, een van de meest ervaren comediennes van Nederland. Ik mocht haar een half uur alles vragen van dit gesprek met haar. Zat hij met hem?
2: Nou, de Tineke Schouten is zeker geen hem, nee, dat weten we zeker.
0: Van het gesprek met haar laat ik je een paar fragmenten over horen. En het hele gesprek vind je overigens in je eigen favoriete podcast-app. Tineke Schouten dus, al jaren actief op het toneel. En ik was heel benieuwd. Was dat concept al heel vroeg duidelijk, dat je ging doen wat je later deed?
3: Voor mezelf bidden op mijn knietjes. En inderdaad, elke dag. Het was voor mij het allerbelangrijkste. Godzijdank was er nog geen computer en geen televisie. Zoveel, ja, zaterdagavond tv kijken met alle buren. Maar voor de rest niet. Dus je had zeeën van tijd. En mijn ouders waren in de zaak. Dus wat ging je doen? Plaatjes opzetten, Israëlische liedjes. En dit was wat ik wilde. Dat zat in elke cel.
0: Ben je Joods?
3: Nee, niet Joods, helemaal niet. Maar ik vond die mannen met die zwarte krullen allemaal altijd wel leuk. Dus,
0: En als je dan zo lang meedraait, hè, en zelfs al een oeuvreprijs hebt gewonnen, vraag ik me ook af, ben je nooit bang dat ineens geen kaarten meer verkocht worden? Als je zo lang aan de top staat.
3: Ik heb wel periodetjes gehad, zeg maar, dat het eventjes inzakte door omstandigheden. Ander management, verkeerde planningen. En dan dacht ik, nou, nu is het afgelopen. Nou, ja.
0: Ging je twijfelen aan jezelf of aan je omgeving?
3: Ja, ik twijfel altijd aan mezelf. Het is nooit de schuld van een ander. Want dat, ik moet zeggen, ik had wel hele lieve, verstandige ouders ook. Hadden ook in hun families nooit ruzie. Ik weet niet, jongens, kijk eerst eens naar jezelf. En jongens, wees eens dankbaar. En jongens, het kan altijd erger. Kijk om je heen.
0: Heeft die reflectie dan gezorgd voor altijd maar volle zalen?
3: Nou ja, het is in elk geval, laat ik het zo zeggen, meestal toch wel eerlijk wat ik doe vanuit mezelf. Ik schrijf het zelf, ik maak het zelf. En ik heb ook fantastische medewerkers, die shows. En ook wel getroffen met managements, ook met mindere. Ik bedoel, het grote geld verdienen is pas later gekomen. Daar heb ik heel veel wijzer voor moeten worden. Ja. En mijn man ook. Maar ook mijn man op het juiste moment op mijn pad.
0: Ja, je hoort het, haar man kwam op het juiste moment op haar pad. Maar die man, Hans, overleed in 2023. Hoe gaat een cabaretier om met verlies als je eigenlijk alleen maar met lachen bezig bent?
3: Mijn man is een lang proces geweest ook. Hè? Ik bedoel, hij is 79 geworden, 10 jaar ouder dan ik toen hij stierf. En 11 jaar ouder. En ik kon verschrikkelijk met hem lachen. En hij gunde mij alles. En hij was een doodgoede vader. En hij gaf alles weg wat hij had. Maar hij had ook zijn moeilijke kanten, zeker. En ik heb binnenkort een boek uit. En daarin beschrijf ik ook wel dat ik wel eens bij mijn moeder zat. En zei, mam, echt, ik ga erbij weg. Want dit gaat niet langer zo. En dat mijn moeder moest zeggen, kind, denk nou even na. Zo dit, zo dat. Maar dan waren we zo gestrest. Nieuwe shows. Was er veel. En hij verwerkte het door in zijn schulp te kruipen. Glas te nemen. Maar weer een sigaret. Terwijl hij al astmatisch was. Diabetes. Ik door maar weer naar mijn werk te gaan. Kom op, jongens. En ik kon mijn ei wel kwijt op dat podium. En
0: ze zeggen wel eens over het doden niets aan goeds.
3: Ja.
0: Maar je bent wel, geen maar, het is gewoon, je bent wel iemand die dingen benoemt. Ook als iemand er niet meer is. Omdat je dat nu zo zegt, het was ook een moeilijke man.
3: Nou ja, maar ik denk dat alles heeft twee kanten. Ik ben ook heel erg wars.
0: Je bent nuchter dus.
3: Ja, maar ook heel erg wars van scheidingen. Ik vind dat mensen tegenwoordig veel te snel gaan scheiden. We vinden het even niet zo leuk meer. Of alles heeft ook benamingen. Mijn man is een narcist. Of het is een dit. Nou, narcist is helemaal een modewoord.
1: Let's go. NPO Radio 2.
4: Er is maar één NPO Radio 2.

0: zijn een oeuwtje. Oeh. De Mark Knopfler van de jaren... wat was het? Zero's, hè?
1: Tens.
0: Wat zeg je eigenlijk, de jaren tens? Jullie, wat zou je zeggen? Naar de zero's komt de tens.
1: De tens, zou ik de zeggen, tens. Ja.
2: En ja, dan... net als de jaren 20 van de vorige eeuw zijn het nu ook...
0: Nee, maar wat waren de jaren 0 van de vorige eeuw dan? Of tens?
2: Zero's.
0: Ja, maar dat is de roaring tens?
2: De roaring twenties, de roaring tens. Ik denk het wel.
3: Ja? Zitten we nu in de twenties dan?
0: Ja, zullen ze... Ja. Gijs, we zitten bijna in de 30s.
3: Ja, maar het klinkt... Ik vind het
2: gek. Wat gaan we snel.
0: Niet normaal, hè? Ongelooflijk, dames en heren. Ik wil er maar af. We gaan zo hard. We gaan 1600 kilometer per uur. Sorry. Deze, ik vind het ook gek dat wij niet duizelig zijn met z'n allen.
2: Wat? Wat gaat ze... De aarde?
0: De aarde draait 1600 kilometer per uur.
2: Oeh.
0: Dus als je je was buiten de dampkring zou hangen... is het gewoon in 20 seconden droog.
2: Maar als we, niet een droog
3: als we zo hard draaien, hoe komt het dan dat ik... dat de blaadjes aan de bomen zo stil hangen doet?
2: Zwaartekracht.
0: Wat zij zegt?
3: Zwaartekracht.
0: Wat zwaartekracht?
3: Dan zouden ze toch naar beneden moeten vallen?
0: Gijs, wil je dat gewoon zelf gaan
2: dat
0: oplossen?
2: Dat doen ze toch ook?
0: Want ik, jullie, ben je aan het googlen nu? Of is...
1: ja, nou, ik ben aan het googlen hoe lang het rijden is... naar de Hortus in Leiden om te kijken naar...
0: Voor die penisplant.
2: Dat komt denk ik om de informatie waar die naar ruikt... die ik net gedeeld heb met Jury.
0: Miley met Bass Persuasion. Ook nog Walk the Moon en Shut Up and End. Wat zeg je nou, Bettien? Wat heb je?
2: Nou, ik ben dan benieuwd. Een penisplant ruikt naar rottend vlees, bedorven vis / kaas... en soms een vleug riool. En daar wil Jury heel graag
0: kijken.
2: Waarom
0: dan, Jury? Wat heb je met de penisplant?
1: Nou ja, ik wil wel even kijken of dat klopt. Die beschrijving van die lucht.
0: En waarom zijn mensen daar zo dol op? Dat is een hele populaire plant.
1: Ja, nou, ik kan me voorstellen als je groene vingers hebt... dat je dat leuk vindt. Maar ik lees dit echt al elke 2 jaar. Hè,
2: dit is zo kudde gedrag.
1: Die planten die blijven maar bloeien en dan weer en dan weer. En het is altijd leuk in het nieuws. Maar ik heb het nog nooit zelf gezien.
0: Oh, dus nu ga je gewoon...
2: Je hebt gewoon FOMO.
0: Proef ondervinden.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, heel goed.
3: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond de opklaring en een graad of 11. Morgen begint mistig, in de middag zon. Dan kan het weer 25 graden worden. S'avonds wel regen.
0: Robert Spiezen met ruim 7, bijna 800 kilometer op de teller.
4: Bijna 800, 764. Maar het is wel druk. Die aandacht mag het wel hebben. Redelijk normaal verloop. Veel verkeer is er onderweg. Het is druk bij Rotterdam, bij Utrecht en ook nog steeds bij Nijmegen. De dagelijkse file op de A2, die mag wel eens een keer weer aandacht. Vanuit Eindhoven naar Utrecht, want dat is extra lang. 19 kilometer tussen Den Bosch en Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging heb je ook door een kapotte auto op de A12. Vanuit Utrecht naar Arnhem is de rechterrijstrook bij Oosterbeek net weer vrijgegeven. Maar nog wel 17 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 40 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. En een kapotte auto op de rechterrijstrook van A27. Vanuit Almere naar Gorkum. Daardoor 13 kilometer file tussen Utrecht Noord en Hagestein. Een half uur vertraging.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Ruud. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht... vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen... de gemoederen tot bedaren komen en dat er oplossingen worden gevonden. Ook vandaag demonstreerden tienduizenden mensen... voor meer geld voor het onderwijs in Frankrijk. Het geld moet naar achterstallig onderhoud van gebouwen... en een lagere werkdruk voor leraren. In Londen is weer een verdachte aangehouden... die mogelijk een terreuraanslag voorbereidde bij een luchtmachtbasis. Het gaat om een Brit van 22. Anderhalve week geleden werd alarm geslagen bij de basis... omdat er mogelijke explosieven waren gevonden. In Kenia is voor het eerst iemand met ebola overleden. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan ebola. En als het aan het kabinet ligt, komen er meer zelfrijdende bussen in Nederland. Het is een van de ideeën om het OV te verbeteren en het personeelstekort aan te pakken. In Rotterdam rijdt al jaren een zelfrijdende bus. Reizigers vonden het eerst wel spannend.
5: De eerste 2 keer is het heel raar, maar je went er zo aan. Mijn dochter wil er absoluut niet in.
6: Ja, soms stopt hij gewoon opeens van zichzelf gewoon.
5: Als er een blaadje of een vogel voorbij schiet voor die sensor... dan staat hij keihard op de rem.
7: Nou, dit was je eerste keer in het busje. Ja. Hoe was het?
8: Ja, het was prima. Het was heel chill. Het voelde gewoon als een normaal ritje eigenlijk.
1: Deze zelfrijdende bus in Rotterdam gaat wel over zijn eigen busbaan... waar geen andere auto's of fietsers mogen komen.
0: Juri?
1: Ja?
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En wanneer ga je? Naar de Horts?
1: Ik weet het nog niet. Nee, het wordt allemaal heel krap met werk en zo. Dus misschien dat ik op de volgende penisplant moet wachten.
0: Oké. Dames en heren, dit is de middagshow.
9: Er is maar één.
0: Zometeen ga ik een Nederlandse held bellen, namelijk Frans Duits.
9: NPO Radio 2.
10: NPO Radio 2.

0: Janis en No Can't Be Wrong. Ook nog Joel Corey en MNEK. MNEK en Head and Heart. Vandaag verschijnt de officiële biografie van Frans Duits. In Vallen en Opstaan vertelt de geliefde volkszanger voor het eerst, maar het allereerst, zonder terughoudendheid, zijn levensverhaal. Dit is inderdaad wat is nieuws in het Smartlappenjournaal. En dan mag ik een warm applaus van niemand minder dan Frans Duits!
1: Ja, goedemiddag!
0: Maar het is natuurlijk niet alleen Smartlappenjournaal, het is namelijk ook de
2: e-reader aanrader.
0: Frans Duits, ik heb hem hier. Waarom is jouw boek Vallen en Opstaan een e-reader aanrader?
1: Nou, mijn boek Vallen en Opstaan is een e-reader aanrader, omdat je de persoon achter het merk Frans Duits leert kennen.
0: Ja. Het boek heet niet voor niks Vallen en Opstaan. Wanneer in je leven ben jij jezelf het meest kwijtgeraakt?
1: Ik denk toch wel in het begin van mijn carrière. Toen kon alles, iedereen wilde je overal bij hebben. Ik deed 400 klussen plus per jaar. Ik had tegenwoordig heb je dat, noemen ze dat heel mooi, FOMO, hè, Fear of Missing Out. Ja, ik wilde gewoon overal bij zijn. En als het maar even kon, was ik erbij. En op het moment dat ik klaar was met werken en er was nog ergens een barretje open, dan gingen we daar nog even kijken of dat er nog wat te drinken was.
0: Het zijn de sterke benen die de wilde kunnen dragen, is dat het?
1: Ja, dat is hem precies. Ja, die gebruik ik heel vaak. Ja, inderdaad.
0: Zeg, je bent heel open, Frans, over je burn-out, je worsteling met alcohol. Is dat ook iets wat je mensen wil meegeven? Van kijk uit, als je dit vak, of überhaupt in het leven, is dat het?
1: Ja, absoluut wel. En ik moet zeggen, tegenwoordig zijn het natuurlijk... het is allemaal heel makkelijk om op social media te zien hoe goed het allemaal is en hoe mooi het allemaal is. En we rijden dikke auto's, we hebben de mooiste loges en de mooiste vakanties. Ja, jongens, het is natuurlijk niet alleen dat soort dingen. Het is niet alleen maar goud wat de blink, zeg ik dan. En ja, dan gebeuren er wel eens dingen in je leven dat je even wat harder op je plaat gaat als dat mensen van je weten.
0: Daarover gesproken, je bent ook hoe noem je dat nou? Wat voor verwerken, hoe noem je dat, jouw vak wat je deed en eigenlijk toch een beetje doet erbij?
1: Zo werken.
0: En om je uit te leven, blijf je dat doen, hè? Lekker slopen.
1: Nou, ik vind het heerlijk om te slopen. En ik weet je hoe mooi is het als je als mens zijnde gebouwen omver kan gooien en met je kraan kan spelen. Vroeger droom je ervan en het is mijn werkelijkheid geworden.
0: Ja. Wat zeg maar, onze Frans doet. Frans Bauer doet dat hij uitnodigt voor de koffie en Chinees. Jij nodigt mensen uit om te gaan slopen.
1: Ik nodig wel eens wat mensen uit die zeggen van, nou, dat lijkt me nou zo te gek. Dus Ruud, als jij niet zoiets hebt van, nou jongen, dat lijkt me echt leuk, dan ben je van harte welkom. Dan slikken we even vanuit, jong. Dat wilde jij graag, hè? Ja, dat is bij deze geregeld.
0: Nee, maar ik vind het helemaal fantastisch. Zeg maar, even nog terug over dat de werk en privé gescheiden houdt. Want ja, je was de sloper. Dan in de avonduren ging je zingen. Is het daar dan misgegaan? Of juist toen je alleen maar succes had met zingen?
1: Nee, uiteindelijk is die combinatie geweest. En daar heb ik uiteindelijk, net wat je zegt, zo'n sterke benen die de wilde kunnen dragen. En de verleiding is er. Als ik ergens binnenkom, is het feest. Op het moment dat je eraan komt, staat je drankje al klaar. Dat staat natuurlijk allemaal in je rijden. Vervolgens wordt het afgetopt met bitterballen, kaasstengels en ga door. Ja, weet je, en in die tijd, lekker, heerlijk. En voor ik het wist, zat ik aan de 5-6 liter Bacardi in de week.
0: Hoe moeilijk was het om dit te delen met je vrouw? Want je vrouw Marloes, die vertelt in jouw boek ook over openhartig haar kant van het verhaal. Vond je dat confronterend?
1: Ja, dat is heel confronterend. Want ik heb dat eigenlijk anders ervaren als dat mensen het om je heen hebben ervaren. En dat was eigenlijk ook de aanleiding waarom Marloes mee is gaan schrijven. In die zin, ze was me aan het aanvullen en ik heb het boek laten schrijven door Andries Jelle de Jong. En die zegt, joh Frans, vind jij het oké als ze erbij blijft zitten? Want zij weet veel meer details dan dat jij dat weet.
0: Ja.
1: Ja, weet je, laten we dat doen. En zodoende hebben we de dialogen zeg maar ook in het boek voorgezet.
0: Ja, waar schaam jij je voor?
1: Nou ja, schaam me niet echt. Ik heb wel spijt van het feit dat ik de eerste 5, 4 en 3 jaar opvoeding en leerprocessen van mijn kinderen niet mee heb gekregen.
0: Nee. Je zegt,
1: nee,
0: succes
1: mijn
0: naam
1: heb ik niet.
0: Je succes, nee, dat is mooi, maar succes is niet alles, zeg je. Wat weet de Frans-Duits van nu, zeg maar, de anno 2026, van de Frans-Duits van 20 jaar geleden?
1: Ja, toen de tijd was alles was mogelijk en alles kon. En ik vaarde gewoon mijn eigen koers blind. En dat zeg ik, dat doe ik nu niet meer blind. Nu hou ik rekening met de geliefdes. En de dingen die je doet in het leven. Ja, net even wat anders, meer doordacht als toen.
0: Ben jij een zakenman of ben jij gewoon een volkszanger?
1: Ik ben een zingende zakenman, denk ik.
0: Ja.
1: Een zingende ondernemer. Ja.
0: Gaat dat ooit toch uit? Of ben je ooit, zijn er momenten dat je gewoon alleen artiest bent?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zou zeggen, als ik vanavond naar een klusje moet en daar staat handel in mijn ogen, dan probeer ik dat te kopen voordat ik überhaupt de bühne aanraak.
0: Ja. Waarom ga ik vanavond vallen en opstaan jouw boek lezen, Frans Duits?
1: Omdat je daar niet alleen de succesverhalen leert kennen van mij, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen een beetje hetzelfde werkt. En de openheid van de mens achter de artiest gaat leren kennen.
0: Met een mooie man. Andries Jelle de Jong heeft het geschreven. Dames en heren, applaus voor Frans Duits. Dankjewel.
1: Wel.
0: Fijne avond.
2: Er is maar één.

0: Feels Like Home Part 2 van Stom Milieu. Zou dan Feels Like Home Part 1 uiteraard. Het zou een beetje gek zijn. Als je eerst Part 3 hebt en dan 2. Of dat kan ook dat ze hierna met 1 komen.
1: Een soort countdown.
0: Ja, gek. Straks na 6 uur Emily de Wild. Emily, het is dinsdag, dus Gouden Strot.
2: Ja.
0: En ik heb begrepen Bonnie Raitt.
2: Bonnie Raitt, moet je
0: Bonnie
2: horen.
0: Bonnie Raitt.
3: I am an old woman. Named after my mother.
2: Het is om je vingers bij af te likken deze.
0: Lekker, ja. Ken je dit, Gijs, eigenlijk?
1: Nee.
2: Nee?
1: Nee. Ik ken Bonnie Raitt wel, maar deze plaat kan ik...
0: I can make you love you.
2: I can make you love me.
0: I can make you happy. I can love you. Long time.
1: Die ken ik.
2: Ja?
1: Ja, die ken ik.
2: Mooi.
1: Ja. Ga je ermee beginnen? Nee, daar ga je niet al mee beginnen zo. Anders hebben jullie voorkennis.
0: Ja, precies, dat heb je sowieso al. Wij vertrouwen je gewoon.
4: Nee, jij hebt die lijst mee.
0: Gezien jouw leeftijd kun je gewoon niet al die platen weten die Emily je instart. Ja,
2: het is raar.
1: Geef toch ook eerlijk toe dat ik het hele oeuvre van Bonnie Raitt niet ken.
0: Wat ga je verder doen?
2: Bonnie Raitt. Bonnie Raitt.
1: A Raitt.
2: Bonnie Raitt.
4: Bonnie Raitt.
2: Sjaan.
0: Bonnie Raitt. Maakt het niet uit.
2: Verder, ja, de Moulin Rouge is vandaag 137 jaar oud. Vind ik dus helemaal niet zo oud voor de Moulin Rouge. Ik dacht dat het veel ouder was.
0: Mag ik jou wat bekennen? Dat is heel grappig. Ik kom veel in Parijs. Echt behoorlijk veel.
2: Ja.
0: En ik ben dus nog nooit in de Moulin Rouge.
2: Je moet naar de Moulin Rouge.
0: Ik moet helemaal niks. Heb ik al therapie geleerd.
2: Nee,
0: ik moet helemaal niks.
2: Je moet
0: me daar vrij in laten.
2: Je moet.
0: Oh.
2: Je kan, het is zo raar.
0: Ik
2: dacht dat het voor ouder was.
0: Mag ik jou wat bekennen? Dat is heel grappig. Ik kom veel in Parijs. Echt behoorlijk veel.
2: Ja.
0: En ik ben dus nog nooit in de Moulin Rouge.
2: Je moet naar de Moulin Rouge.
0: Ik moet helemaal niks. Heb ik al therapie geleerd.
2: Nee,
0: ik moet helemaal niks.
2: Je moet me
0: daar vrij in laten.
2: Je moet.
0: Oh.
2: Je kan, het is zo raar.
0: Ik zit volgende week in Parijs, dan ga ik dat doen.
2: Je moet
4: is het
2: echt
4: nog steeds
2: doen?
4: Met half...

0: Nee, maar het is echt heel kitsch.
1: Ik ga volgende week echt...
0: Ik wil echt weten hoe je het vindt, want ik vond het echt fantastisch. En ook dat ik niet helemaal wist waar ik naar zat te kijken.
1: Nee, dat geloof ik. Goed, dus. Zijn we allemaal scherp, jongens?
2: Ja. Deeper Underground.
1: Ja?
0: Alle drie wel, toch? Tegelijk,
1: waren
0: of niet?
1: Allemaal redelijk tegelijk, ja. Nou, Gijs heeft voorkennis, ze doen niet mee.
0: Maar Bettina zei Deeper Underground.
2: Ik zei de titel.
1: Ja, jij zei de titel.
3: Goed hoor, Bettina.
2: Ja, dankjewel.
3: Goed, zeg, ja. Goed, heel goed. Keer.
1: Ja, knap zeg. Oh, ja.
3: En dan met je vrouw, heb je natuurlijk heel veel.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Jij gaat in een andere lift. Veel plezier met Emily, we zijn er morgen weer.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Ster. Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
9: & AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Het is 6 uur, goede avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goede avond.
14: Hey Emily, goedenavond. De asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners in Nederland moeten alsnog worden behandeld. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Tot nu toe viel die groep onder een speciale regeling, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
15: Ze mochten al werken. Voor zolang als de oorlog duurt, mochten ze hier blijven. Maar...

0: Nederland liet die mensen ook voor de vorm een asielaanvraag doen. En zette die asielaanvraag dan meteen op pauze. En daarvan zegt nu dus het Europees Hof, dat mag niet, je mag ze niet op pauze zetten, je moet die wel echt gaan behandelen.
1: Minister Van der Brink van Asiel en Migratie verwacht daardoor extra druk op de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij wil daarom eerst de aanvragen gaan behandelen van mensen die nu aankomen en pas daarna de rest. Er is een storing met de digitale informatieborden op treinstations. De vertrektijden zijn niet te zien, zegt de NS, en ze werken aan een oplossing. De middelbare scholen in Frankrijk blijven deze week dicht vanwege de protesten. Ook vandaag was er op meerdere plekken onrust en geweld. De protesten begonnen omdat scholieren boos zijn over overvolle klassen en de vervallen schoolgebouwen. Steeds meer mensen sluiten zich erbij aan, ziet correspondent Saskia Houtuin.
2: De regering die heeft het over ruim 250.000 mensen en de vakbonden maar liefst over 450.000. Dus echt ontzettend veel. En wat we hebben gezien is dat waar in de afgelopen periode vooral bij de scholen zelf werd gedemonstreerd, is dat er in veel gevallen vandaag vanuit scholieren vanuit de scholen naar centrale punten in de stad zijn gegaan om daar in een grote protestmars te gaan lopen.
1: Het zijn dus niet langer alleen de scholieren die op straat lopen. Ook de ouders, studenten en Franse vakbonden doen mee. En de politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. Het weer, vanavond opklaringen, morgen eerst wat mist. Daarna wordt het zonnig, maximaal 25 graden. En 's avonds gaat het regenen en is het voorbij met de nazomer.
3: Dankjewel, Joeri. Dan het verkeer bij de ANWB is Robert Vriezen. Robert, goeie avond.
4: Hi Emily, goeie avond. Ruim 400 kilometer file staat er nog op mijn tellertje. Maar langzaam neemt de totale file lengte wel iets af, hoor. Maar er is nog veel verkeer onderweg. Met name is het nog druk bij Rotterdam en Den Haag en bij Utrecht. De dagelijkse file op de A4 is nog lang, vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid met een half uur vertraging. Een half uur vertraging heb je ook op de A16. Als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt, kom je in 17 kilometer tussen Rotterdam, Prins Alexander en Dordrecht Centrum. De rechterrijstrook van A27 is nog dicht vanuit Almere naar Gorkum, want er staat een kapotte auto op bij Hagestein. Vanaf Utrecht Noord 13 kilometer file. En een half uur vertraging op de N233, dat is de weg Veenendaal-Kersteren. Rijdt langzaam over 4 kilometer tussen Veenendaal en Renen.
3: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen lekker met Jamiroquai. Komt eraan, tot zo.
5: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Het oor wil ook wat.

0: Jamiroquai en Deeper Underground. Goedenavond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hallo boeren, burgers en buitenlui. Welkom bij het oor. Soms zie je een term waarvan je denkt, ik ken dit al jaren, maar ik weet eigenlijk helemaal de betekenis niet. Dat had ik dus vandaag met de QR-code. Heb je enig idee? QR-code? QR-code? Het staat dus voor Quick Response. QR. Quick Response. Weet je dat ook weer? Ik kom regelrecht vanuit Hollywood vandaag weer met fijne muziek jouw kant op. Paul McCartney, Skunk and Nancy, Alex Warren en de nieuwe Sugar Babes, om maar een paar te noemen. En Gouden Strot is niemand minder dan de zangeres die African Studies aan Harvard deed.

die is toch ook wel categorie. Kan gewoon een telefoonboek inzingen en dan wordt het alsnog een bestseller. Geweldenaar Bonnie Raitt hoor je vandaag met haar grandioze stem in De Gouden Strot. Hoor je allemaal later. Eerst even alles opzij voor die twee hele mooie countrysterren. Inmiddels allebei blinken ze in de hemel, hè? Dat is ook gek. Dolly Parton en Kenny Rogers. Fijne combinatie stemmen. Hier op 2.

Alex Warren en Passenger hier op NPO Radio 2 in het oor wil ook wat. Ja, ik zat vandaag een beetje te denken over allemaal van die lekkere Zero's platen. En toen viel me iets op dat heel veel van die nummers eigenlijk beginnen met akoestische gitaartokkeltjes. Dat was de manier om je blijkbaar destijds een liedje in te trekken. Luister maar. Je kent het wel. Nou ja, goed, wie daar ook een hit mee scoorde was Michelle Branch. In 2001 heeft ze namelijk het nummer Everywhere uitgebracht. Ze is een hele goede, leuke, coole chick met een gitaar. En ze had ineens allemaal hits, ook met Santana. En dat sloeg enorm aan. Ze toert trouwens nog steeds opnieuw. Hoe moet je dat zeggen? Moet je wel voor naar Amerika. Dat wel. Maar Michelle Branch, leuk toch? Everywhere.

Deliverance. En daarvoor hadden we Michelle Branch en Everywhere, dus uit 2001. Ik kreeg een appje van Teun met de NPO-luisterrap die zegt: ik was Michelle Branch helemaal vergeten, joh. Ik heb hem meteen toegevoegd aan mijn Terug in de Tijd-playlist. En daar zag ik ook meteen de Cooks staan. Kun je die ook even doen?

0: en Mr. Maker. Ik zie dan allemaal mensen voor me die heel hard in de keuken of in de auto nu zeggen... Oh yeah. Zoals Juri, jij deed het ook net.
1: Ja.
0: Maar leuk.
1: Ja, dit is ook voor mij een trip down memory lane.
0: Is maar 2008, toen hoe oud was je toen?
1: 9. Nee, ik was, toen was ik jaar of 20. Ja.
0: Oh, nou, ja. Heb je dat heel bewust meegemaakt. Het is inmiddels 6:30, de NOS headlines krijg je van Juri.
1: Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daar kan dan met een speciale detector aan worden gezien... of een tekst is geschreven door een persoon of door AI. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De meeste volwassen Nederlanders denken nog steeds positief of neutraal over homoseksualiteit. De toename van de acceptatie die er lange tijd was, is daarmee gestagneerd. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere Ipsos INO. De Nederlandse politie gaat de collega's in België mogelijk helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op het dark web. Dat zegt minister Van Wil. Volgens hem zijn honderden vrouwen in Nederland en België daar slachtoffer van. En vergaderen is niet ieders grootste hobby, maar toch kan het positief zijn. Uit Noors onderzoek blijkt dat het loon van werknemers die intensief vergaderen sneller stijgt. En bedrijven waar veel wordt vergaderd blijken ook relatief succesvol. Deze organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden is daar niet verbaasd over.
2: Daar waar mensen samen iets teweeg moeten brengen, moeten samenwerken, moeten ze ook overleggen. En als je alleen maar heel individualistisch te werk gaat, ja, dan krijg je van die situaties dat per ongeluk één iemand een lantaarnpaal ergens plaatst waar een ander juist een parkeervak wilde. Dus als je dat soort problemen wilt voorkomen, dan zul je toch echt moeten vergaderen.
1: Ze heeft ook nog een tip. Verander soms de manier waarop je vergadert. Dus ga eens wandelend vergaderen, want dat kan zorgen voor frisse energie. Het weer, komende nacht wat mist. Morgen overdag zon, maximaal 25 graden en in de avond regen.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB. Is nog Robert Vriezen. Hi, Robert.
3: Hi, Emily. Het neemt maar langzaam af. Althans, langzamer dan gebruikelijk. 150 kilometer file staat er nog op mijn teller. Je hebt nog vertraging op de A27 als je vanuit Utrecht naar Gorkum rijdt. Want er staat nog steeds die kapotte auto op de rechte rijstrook bij Hagestein. Vanaf de Bilt rijdt het langzaam. Op de AN15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam wordt aan de weg gewerkt. Dat is bij de afrit Havens 6207000. 11 kilometer file daar met een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En in het oosten van het land nog steeds de file op de N233, de weg Veenendaal-Kesteren. Bij Kesteren 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies.
0: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Precies 137 jaar geleden was het feest in Parijs. Want de Moulin Rouge opende haar deuren. Zometeen hoor je alles over deze hele bijzondere.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

popsong deze week is voor Raccoon en Dichtbij het vuur. Vandaag, exact 137 jaar geleden, opende een licht ontvlambare uitgaansplek aan de voet van de Montmartre in Parijs haar deuren. Met een enorme grote molen op het rode molen op het dak werd een heel bijzondere plek, waar vandaag de dag nog altijd heel veel ruimte is voor spectaculair en ook wel een beetje ondeugend vertier.

0: Ferry van der Vliet is Parijskenner, Parijsliefhebber. Die schreef ook 4 reisgidsen over deze stad. Ferry, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe was dat 137 jaar geleden? Want voor wie was de Moulin Rouge nou eigenlijk bedoeld?
1: Ja, de Moulin Rouge was bedoeld voor arm en rijk. Maar dan moeten we een klein stukje teruggaan voor de opening. Want Montmartre, waar natuurlijk de Moulin Rouge staat, hoorde vroeger helemaal nog niet bij Parijs. Het werd pas in 1860 bij Parijs getrokken.
0: Oh.
1: En sinds die tijd is de Franse hoofdstad een echte toeristische trekpleister geworden. En vanwege dat buitensporige nachtleven in Montmartre werd Parijs in de 19e eeuw de hoofdstad van plezier genoemd. En medeplichtig daaraan waren de, wat ze noemden, de zogenaamde cocottes. Dat waren de courtisanes of de talrijke luxe prostituees.
0: Ja.
1: En een van de meest beroemde cocottes uit die tijd was Coca Pearl. En die werd liefkozend de La Grande Horizontale of Plat du Jour genoemd. En toen bedachten Ziedler en Jozef Oller beide om een paleis voor de dans te openen. En vanaf dat moment, vanaf de opening in oktober 1889, groeide de bals, de Moulin Rouge, zoals die bekend waren, in een ijltempo uit tot hooggeprezen en drukbezochte evenementen. Waar de meisjes, hè, dat waren de courtisanes, ja, mede dankzij het onstuimige ritme van de cancan, even flexibel omsprongen met hun ledematen als met hun moraal.
0: Oh, oké. Okay. Ja, want als je nu gaat, hè, spoiler alert voor als je nog moet gaan, is het veel vlees. Hè? De gordijnen gaan open en de borsten vliegen in de rondte. Was dat toen ook zo? Want dat mocht dan toen niet, of wel?
1: Ja. Ja, ja, ja. Ziedler had toen al legendarische sterren naar de molen gelokt. Zoals La Goulue, dat was een danseres. Colette deed de mime. Yvette Gilbert was een zangeres. En dat waren eigenlijk zangeressen, danseressen, maar het waren ook hele chique courtisanes. En ja, het was bovendien de cancan. Die werd gezien als een hele erotische dans. Misschien dat ik daar een heel klein stukje over kan vertellen.
0: Zeker, ja, ja.
1: Ja, die cancan, daar zijn verschillende verhalen over wanneer dat eigenlijk uitgevonden is. Maar in Parijs rond 1830 was dat een soort lokdans met een erotische functie. Waarbij een aantal vrouwen in een rij naast elkaar staan en tegelijkertijd bewegen op de maat van de muziek.
0: Ja.
1: Maar dan kwam het. Hierbij tilden ze dan hun rok op of tilden ze hun benen zo hoog in de lucht dat hun benen, de charretellen, en daarbij een open broek, wat toen de zogenaamde splitboomer werd genoemd, en dat was heel handig bij toiletbezoek,
0: ja,
1: was dat heel duidelijk te zien.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. En dit laatste werd natuurlijk als zeer aanstootgevend beschouwd, maar ook uiterlijk heel verleidelijk. En die dans, weliswaar niet meer met de splitbroek, die wordt nog steeds gedanst in de Moulin Rouge.
0: Ja, maar het is maar een klein deel van de show, want ik zat de hele avond, ja, te wachten op de cancan. En die cancan kwam er helemaal niet eigenlijk. Die wil zeggen aan het eind dat ik dacht, oh, ze doen nog even de cancan. Zonder splitbroek ook nog eens. Maar kaartjes zijn nu natuurlijk vanaf €120 per persoon. Volgens mij zit je al heel snel aan de €200 per persoon. Afhankelijk voor wat voor arrangement je kiest en waar je zit in die zaal. Hè. Maar wat is jouw eindconclusie? 137 jaar later, is de Moulin Rouge nog de moeite waard?
1: Ja, wat zal ik zeggen? De shows zijn groter geworden door de tijd, spectaculairder, extravaganter. En natuurlijk vind je vergelijkbare shows in de wereld. Kijk maar naar Las Vegas, et cetera. Maar het blijven aftreksels, slechte kopieën van de enige, en dat blijft de enige echte originele Moulin Rouge. En te zien in een theater wat door de tijd weinig veranderd is en nog steeds die uitstraling heeft van de Belle Époque.
0: Nou,
1: met een,
0: ja,
1: rijk interieur en vele overblijfsels uit die tijd.
0: Mooi. Ja, nou, als je wil gaan, 137 jaar dus vandaag. En mocht je in Parijs zijn, Ruud de Wild zijn net, misschien gaat hij wel volgende week. Ferry van der Vliet, dank je wel. En wil je meer weten en zien over cultureel Parijs, dan kun ze bij jou terecht, hè, op jouw blog Paris F van de V. F van de V.
1: FVDV.
0: Ja. En daar vind je allemaal leuke dingen. Dank je wel, tot ziens.
1: Graag gedaan. Goeie avond.

Jij bent natuurlijk nu aan het uitbuiken van je broodje open been. Ik snap dat. Maar zeggen ze dat ook alweer? Den Haag? Volgens mij Den Haag. Zegt al smerig, niet googelen. Hey, kun je vast een rustigere plaat bij gebruiken? Het is moeilijk kiezen als je eigenlijk het hele oeuvre van, Roxy Music ziet. Of van Brian Ferry, wat dat betreft. Zoveel heerlijks op een rijtje. Maar ik ga toch voor mijn persoonlijke lievelings uit de jaren 80. En dat is deze. Oh. Ja, dat is toch wel voor mij in ieder geval de allerbeste plaat uit de jaren 80. More Than This. Smullen.

0: basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
16: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
15: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste

0: De actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Ismael de Bruin. Dan het verkeer bij de ANWB. Is nog steeds Robert Vries. Hi, Robert.
2: Hey, Emily. Met goed nieuws eigenlijk. Op de snelwegen rijdt het prima door. Ik heb alleen, als je op de Maasvlakte bent, dan kan je maar moeilijk naar Rotterdam komen, hoor. Want het komt door de werkzaamheden op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Er wordt gewerkt bij de afrit Havens 6200 7000. Daar staat nog 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging, doordat de linkerrijstrook dicht is.
1: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Zometeen gaan we verder met het oorbelang. Want nou, ik kan je al vertellen, haar strot is goud, haar gitaar heet Brownie. En zelf heet ze Bonnie Raitt zometeen, dus hoor je. Gouden strot.
3: Ster.
1: Dit bericht is voor...
3: Everybody.
1: De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
3: Oops, I did it.
1: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Het oor wil ook wat.

0: Oh. Zat je lekker mee te zingen, San?
1: Beetje mee te nuren.
0: Ik wil maar zeggen, hoe lief is dat als iemand zegt... jouw kus staat op mijn lijst van leukste dingen in het leven.
1: Ach,
0: dat is toch echt heel schattig? Dat zeggen ze weer goed, hè? Radio 2. Oh, kunstenaars, die twee. Fijn dat je luistert naar het Orwell ook wat op deze... Ja, op deze mooie, wat is het, dinsdag? Je zal het maar op je 82e voor elkaar krijgen avond. Want de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat naar Francis Halsen. Dat is een Belg van 82 die onderzoek heeft gedaan... naar spookachtige boodschappers uit de kosmos.
1: Ooh.
0: Whatever that may mean. Klinkt spannend. Voor hem was het een feestelijke dag. Ik zou willen zeggen dat wij het op zich ook treffen. Hè? Want Bonnie Raitt zit in de gouden strot. Om even van de hak op de tak te springen.
1: Mooie brug. Ja.
0: Ook wel buitenaards goed.
1: Ja, maar echt niet normaal.
0: Niet normaal. Echt niet normaal.
1: De beste van de kosmos misschien.
0: De beste, misschien wel intergalactisch lekkere stem. Ik laat me

0: Amber hier op 2. My body isn't ready.
1: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
2: Please, please.
0: Vandaag in de Gouden Strot een vrouw met een prachtige, doorleefde en hele fijne, heese stem. Ik heb het over Bonnie Raitt. Haar stem laat zich best wel omschrijven als een beetje rokerig, aards en vol emotionele diepgang.

0: Bonnie Raitt, die wordt geboren in 1949 in Californië. Haar vader is musicalster op Broadway. Ja, echt waar. Haar moeder is pianist en zangeres. En Bonnie en haar twee broers die worden dus opgevoed met heel veel aandacht voor kunst en muziek.
1: Well, my folks are both great musicians. And I have two brothers and we all love to sing. You know, we were Quakers, so we didn't sing in church, but we went, did a lot of campfire singing and that. But mostly my dad and mom were singing my dad's Broadway songs.
0: Ja, Bonnie is een tomboy die leert zichzelf op haar 8e gitaar spelen, want ze krijgt een gitaarcadeau van haar ouders met kerst. Maar ze kiest niet voor de iets wat tuttige Broadway-muziek van haar vader. Nee, nee. Zij leent de platen van haar oudere broer. En zo leert ze dus onder andere muziek kennen van Jimmy Reed en van Ike en Tina Turner en folkmuziek en uiteindelijk ook de blues. Nou, Bonnie die kiest niet voor de muziek uiteindelijk, maar die kiest voor Afrika Studies in Boston. En tijdens haar studie duikt ze steeds meer de folk- en de bluesclubs in en uiteindelijk ontdekt ze dat ze toch veel liever tussen de muzikanten zit dan in de collegebanken. En dan duurt het dus nog bijna 20 jaar voordat de rest van de wereld haar fenomenale stem in de gaten heeft. Ze is dan al herkenbaar aan het golvende rode haar met die typische blonde pluk aan de voorkant in haar pony. En ze is dan al bijna 40 als haar album Nick of Time nummer 1 wordt.

Ook de gekke Angel of Montgomery, het is allemaal zo goed. En dan heb je nog I Can't Make You Love Me. Is natuurlijk ook door George Michael uiteindelijk dik overgedaan. Laten we dat wel zien. Maar goed, dat nummer wordt gezien als haar signature song door het intense verdriet en de perfecte timing en die typische lucht in haar doorleefde stem. En ze is ook gewoon zo immens cool. Niet gek te krijgen, helemaal haarzelf. En je gelooft ook wat ze zingt. Als zij op het podium staat, dan denk je, ja, die vrouw die staat daar ook met een gebroken hart. Ik geloof dat. Laten we ook niet vergeten dat Bonnie Raitt bovendien een steengoede gitarist is. B.B. King noemde haar ooit de beste slide-gitarist ter wereld. En ze speelt ook sinds 1969 ieder concert op haar gitaar Brownie. Voor de liefhebbers, dat is een Fender Stratocaster, dus die echt al heel oud is. Drank en drugs heeft ze jaren geleden, zegt ze, afgezworen. Het gaat goed met haar. Zo goed dat ze nu op 76-jarige leeftijd nog steeds muziek maakt. En hoe? 3 jaar geleden won ze nog Song of the Year bij de Grammys.

Het wordt ook steeds beter hoe ouder ze wordt. Hè? Geweldig. Nou, die prijs die staat prachtig naast haar andere 12 Grammys, kan ik je vertellen. Bonnie Raitt, toch wel de granddame van de blues. Welkom in de Gouden Strot.

0: Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
1: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here.

0: Zou hij het nou leuk gevonden hebben om de Warriors of Love genoemd te zijn geweest? Hm?
1: Ik vraag het me af.
0: Ik vind het zelden leuk
1: als iemand met een walrus.
0: Maar of love is dan wel weer dat je oké.
1: Is oké.
0: Oké, vooruit. Barry White en daarvoor hadden we Bonnie Raitt. I Can't Make You Love Me in de Gouden Strot. Wat een vrouw. Niet normaal. Je bent met Orwell ook wat. Dus vertel me heel graag via de NPO luister-app wat je oren willen horen. Daar ben ik voor. Ik heb een hele database aan in principe alle muziek. Dus app me maar. Wat leg je?

0: Mister.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Het is nog steeds het oor door je speakers met nieuwe hits en oude klassiekers. Ik zei natuurlijk net, wat kan ik voor je oren draaien? Toen kreeg ik dus een appje van Dave, die zei: Hi Emily, ik heb een verzoek. Ik hou heel erg van lekkere laidback yacht rock, wat alternatieve jaren 80 dingen en The Sundays. Here's where the story ends. Nu weet ik wel dat je die vorige week maandag nog hebt gedraaid, maar ik zou hem gewoon heel graag nog een keer willen horen. Mag dat? Ja, tuurlijk mag dat. Het is toch herfst? Is het herfst? Is het herfst, jongens? Het is herfst, Emily. Nou, je bek houden.

En daarvoor de Sundays voor Dave. Dankjewel. Here's where the story ends. Lekker herfstig, hè? Ik kreeg een appje van iemand binnen. Ja, het is wel 24 graden, ja. Daar kan ik niks aan doen. Het is nog heel veel wachten, maar 12 februari volgend jaar is het zover. Dan komt het gloednieuwe album van The Sugar Babes uit. Je weet misschien als je vaker luistert dat ik best wel Sugar Babes gek ben. Ik vind ze te gek. En het is voor het eerst in 26 jaar dat ze echt een volledig album volgens mij uitbrengen. En de nieuwe single heet Ghost. En dat is de...

0: rennen.
1: Ik moet heel veel de Sugar Babes onderbreken, want er is een spookrijder.
2: Ja, rij op de A28 Zwolle Amersfoort. Dan kom je tussen afrit Epe en Harderwijk-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de A28 Zwolle Amersfoort. Dan kom je tussen afrit Epe en Harderwijk-Zuid een spookrijder tegen.
1: Dankjewel.
2: Joep.

0: Ben je een beetje Talking Heads minded, nou, lieve Gijs Hakkert?
1: Niet echt, lieve Emily de Wild.
0: Nee? Nee, waar ben jij minded van?
1: Oeh, waar ik idolaat van ben?
0: Ja, want je hebt hele brede muziekkennis.
1: Nou, om het dan even een beetje op deze week te betrekken. Ik ga deze week 2 keer naar Acht aan de Munnik.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Waar staan die dan?
1: In de Ziggo Dome.
0: Oh, dat heb ik helemaal gemist.
1: Donderdag, vrijdag en zaterdag.
0: En je gaat 2 keer?
1: Ja, ik ga zeg maar elk jaar. En elk jaar heb ik dan een soort van spijt dat ik maar 1 keer ben gegaan. En dan denk ik, ja, waar was ik nou maar 2 keer gegaan? Dus ik heb nu uit voorzorg voor 2 avonden kaart.
0: Oh, wat leuk. En wat is je lievelingsnummer?
1: Oeh, ja, ik denk dan toch Noem Me Oud Verdriet. Maar dat is een redelijke albumtrack die je niet heel vaak
0: niet,
1: hoort.
0: Nee, ja. Oh, wat leuk.
1: En ik vind het nieuwe ook heel leuk trouwens, moet ik zeggen.
0: Ga je die draaien ook straks? Bij,
1: ik heb hem gisteren gedraaid en volgens mij heeft iemand anders hem vandaag ingepikt. Dus ik mocht hem vanavond niet draaien, maar gisteren heb ik hem wel gedraaid.
0: En dat albumliedje dan, waar je het net over had, die kun je wel draaien misschien?
1: Ja, niets doen bedoel je. Ja, ja, nou, ik ga eens kijken, want ik heb de cd in mijn rugtas, dus wat dat betreft.
0: En weten zij dit, dat jij zo fan bent? Zal ik het een keer zeggen?
1: Dat zou ik leuk vinden.
0: Ja, echt? Ja. Of vind je dat eng?
1: Nou, weet ik niet. Ik heb hun natuurlijk in... je komt ze hier wel eens tegen, dus dan zeggen ze dus, hallo. En ik heb... Dat is mijn favoriete anekdote over Thomas Akda. Die kwam ooit op de podcast bij Ruud, waar ik op de achtergrond mee had. Maar dat was in coronatijd. Ja. Dus hij kwam binnen, ik wou hem een hand geven. Maar dat mocht allemaal niet, want mondkapjes en zo. En toen stak hij zijn paraplu naar mij uit en zei hij... Geef mij een paraplu maar een hand. Dus toen heb ik de paraplu van Thomas Akda heb ik een hand gegeven. Ja, dichterbij ben ik nog niet gekomen.
0: Oké, nou, dit is op zich het is wel een haalbaar doel, toch? Dat we dit volgend jaar...
1: Over Thomas Akda, die kwam ooit op de podcast bij Ruud... waar ik op de achtergrond mee had, maar dat was in coronatijd. Ja. Dus hij kwam binnen, ik wou hem een hand geven... maar dat mocht allemaal niet, want mondkapjes en zo. En toen stak hij zijn paraplu naar mij uit en zei hij... Geef mij een paraplu maar een hand. Dus toen heb ik de paraplu van Thomas Akda heb ik een hand gegeven. Ja, dichterbij ben ik nog niet gekomen.
0: Oké, nou, dit is op zich het is wel een haalbaar doel, toch? Dat we dit volgend jaar bij Concert at Ziggo of zo even...

0: Daan Munnik en ik luister altijd naar Gijs Hakker.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
13: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
1: Dit is NPO Radio 2.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
19: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
18: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ismaël de Bruin, dankjewel. Ik krijg een heel leuk appje van Robert via de NPO Luister-app.
0: Hoi Gijs, veel succes met jullie, geweldige show. Nou. Groetjes, Robert Andringa uit Amersfoort.

0: Amersfoort.
1: Nou, Robert.
0: Veel plezier.
1: Dankjewel, jij ook veel plezier. En heel veel luistervrienden, bijvoorbeeld Daphne, John en iemand die luistert naar de naam The Mountainator. Die allemaal zeggen, ja, dan moet je op die plaat van Art Denham en ik draaien. Ja, nou heb ik mezelf wat op de hals gehaald. Dus ik ga even op zoek naar het cd'tje.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
14: De vriendelijke specialist. DA.
15: Met Morad.
16: Pols. Er is maar één.
17: All right. There we are again. A new avondshow met Morad. Without Morad. He is still on holiday. But you are here. And Gijs is here. And together, we survived the Dinsdag. Together, we are going to enjoy a pool of nice music. We go back to the 80s. A woman, very famous. Maybe you know her. Madonna. She was not really a virgin anymore, I think. Anyway, she sings about feeling like one. Very confusing, but a very goeie plaat. Here is Madonna. Let's start the show.
18: Ach, dames en heren. Gijs op de bak. Dat is toch verrukkelijk.

het is dat je er bijna gek van wordt. Weten dat het niet gezond is, maar het niet kunnen loslaten. Verlangen, jaloezie, ruzie en aantrekking lopen dwars door elkaar heen. Het is een beetje, nou ja, zoals de avondshow.

te maken. Want hij heeft al zeker 24 uur helemaal niks meer op zijn Instagram gezet. We weten allemaal, Morad is een digitale jong. Normaal gesproken houdt hij ons wel redelijk op de hoogte van, nou, het wel en wee zijn avond.

0: de straat hebt gezet en hij dus weer niet geleegd is. Je over de kat van de buren bent gereden. Dan kun jij waarschijnlijk het volgende momentje even gebruiken.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Ja, het is tijd voor de Detox Dinsdagplaat. Iedere dinsdag heb ik die ene vraag aan jou. Met welke plaat kom jij helemaal tot rust? En dat mag daadwerkelijk van alles zijn als het maar relaxte muziek is. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan deze van Dario G. Als ik die hoor, dan droom ik altijd weg. Zie ik mezelf zitten op een parelmoerwit strand. Zeg je dat zo? Parelmoerwit? Geen idee. In het zonnetje met een... sommige mensen moeten daarom lachen. Een Aperol Spritz in mijn handen. Dan ben ik lekker aan detoxen. Nou, dat soort platen waarvan je zegt, daarvan kom ik helemaal tot rust. Die mag je me nu doorgeven, dan wel laten weten. En dat doe je via de NPO Luisteren. Maar eerst heb ik wat goed te maken met Debbie. Want Debbie zegt, wat een prachtig nummer van Agda en de Munnik. Daar had ik het een half uurtje geleden over met Emily. Ik zeg draaien, stuurt Debbie. En bijvoorbeeld Paul. Paul zegt nu wel even een heerlijke albumtrack van Agda en de Munnik draaien. Want wij zijn er zaterdag ook in de Ziggo Dome. Of Daphne. Daphne zegt, wat leuk om te horen dat Noem me oud verdriet een favoriet nummer van je is. Het is een absolute favoriet van mij, maar je hoort hem zo weinig op de radio. En dat is echt zonde, want het is zo'n mooie tekst. Hij is ongeëvenaard. Ja. Debbie, Paul en Daphne en de rest die ook allemaal wat heeft laten horen in de NPO Luisteren, dan kan ik natuurlijk niet achterblijven om hem gewoon even te draaien. Misschien doen ze hem in de Ziggo donderdag of vrijdag of zaterdag.

0: Thijs Hakkert.
1: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

kreeg vanmiddag bij de middagshow een heel college. Een college Swifties zijn. En hoe de Swifties dan weer boos worden op de net niet-Swifties... maar dan de soort van fans dat ze er niet genoeg voor gaan... en niet vol genoeg in de hints en theorieën duiken... die in de videoclip en de teksten zitten...

0: beetje verloren voelde. Muziek is zijn grote passie en daar zou hij ook graag zijn beroep van willen maken. Maar ja, hij weet niet zo goed wat voor soort platen hij wil schrijven. Het genre rock'n'roll gaat hem sowieso niet worden. Daar gaat meteen een streep doorheen, want zoals hij zegt, hij wil niet de opvolger van Elvis worden. De muziek van Bob Dylan die sprak hem dan wel weer aan. Dus Al ziet het best wel een beetje zitten om in zijn voetstappen te kunnen treden. Maar als hij naar Londen verhuist, wordt hij geïnspireerd door nog een hele andere, nou, ik kan wel zeggen, grote naam.
1: I was staying in the apartment run by a social worker. And she said one day, this American folk singer, and every time he comes to London, he stays here. And he's going to be in the next room to you, if that's okay. Of course it's okay. You know? And of course this was Paul Simon. I listened to Paul writing songs through the wall. He would finish the songs and then there's no one else in the apartment and you have to play them to someone, so he'd play them to me. It was an education in how to write songs. And so I thought, well, I'm going to have a crack at this.
0: Ja, Al Stewart mag bij Paul Simon in de leer. En na wat tips en na wat tricks schrijft hij deze plaat. Die elk jaar hoog bovenaan in mijn top 2000 stemlijst staat. Het is een van mijn favorieten. En als je het mij vraagt, moet je dan altijd ook de lange albumversie draaien? Dat schitterende Year of the Cat van Al Stewart.

0: Detox plaat, hè? Deze Haven en Finding Out More. Al Stewart daarvoor en Year of the Cat. Ja, je krijgt nog steeds een Detox Dinsdag plaatje van me.
1: De Detox Dinsdag plaat.
0: En die krijg je ook nog eens niet alleen van mij, maar die krijg je ook van Toby. Toby, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Gijs.
0: Het gerucht gaat, Toby, dat jij ook wel op een hele ontspannen manier naar de radio zit te luisteren.
2: Ja, en kijken, hè. Dat is een beetje combinatie.
0: Is het met beeld zelfs?
2: Ja, is wel leuk om het wel leuk om even te kijken.
0: Ga ik even rechtop zitten. Waar zit jij hier precies, Toby?
2: Ik zit op de zolder samen met mijn vriendin.
0: Ja, dat moet je me dan toch even, dat moet je me dan toch even uitleggen. Want dan is het dinsdagavond en dan denk jij met je vriendin, ik ga lekker op de zolder zitten.
2: Ja, dat doen we de meeste avonden eigenlijk. Het is, weet je, 19:30 naar boven, naar een soort een tweede gecreëerde huiskamer waar we het gezellig hebben gemaakt.
0: Ah, en hoe verschilt dan de zolder met de huiskamer beneden? Wat is daar dan anders?
2: Ja, het is ook een halve mengcave, maar...
0: Ah, maar dat woord dat klinkt zo ordinair.
2: Ja, nee, we noemen het ook wel de zencave.
0: De zencave?
2: Ja.
0: Nou ja, omdat jullie daar met z'n tweeën helemaal tot rust komen.
2: Er zitten lekker te zen hier, lekker muziekje te luisteren, drankje erbij, ja.
0: Wat lekker zeg. En hoe is dan de stoelsituatie, Toby? Hebben jullie zo'n grote fauteuil of hangen jullie op de bank of ligt er zo'n matje?
2: Ja, leuk dat ik het vraag. Nou, we hebben een paar jaar terug zo'n echte Chesterfield fauteuil. Ja. Ik zeg het altijd verkeerd, fatiel, gekocht. En die was eigenlijk een soort van mij bedoeld, maar eigenlijk zit mijn vriendin er altijd op.
0: Ah, maar waar ben jij dan gebleven, Toby?
2: Ik zit op een iets minder luxueuze...
0: Ja, ik hoor wel wie de broek aan heeft, hoor, in huis, Toby.
2: Ja,
0: precies. Maar
2: het staat er ook zo goed, die stoel.
0: Ah, kijk, dat doe je leuk, Toby.
2: Ik
0: heel
2: straks
0: goed.
2: Even een foldertje naar je, ja?
0: Ja, ik kan niet wachten, inderdaad, via de NPO luisterapp, Toby. Via diezelfde app heb jij een plaat aangevraagd waarvan je zegt, nou, daarvan wil ik wel, daar wil ik mee detoxen in mijn zencave.
2: Nou, dat zeg je goed. Ja, ik vond Finding Out More ook wel een hele goede trouwens.
0: Ja, inderdaad, zeg, dat kwam precies zo uit. Maar jij komt met een plaat van Christopher Cross.
2: Ja, Sailing. Ik weet niet, dat geeft zo'n heerlijk gevoel. Zo'n zomervakantie, golven, vrijheid, lekker buiten.
0: Ja.
2: Kop in de wind, prachtige akkoordenwerk, mooie stem. Ja, ik vind het gewoon een hele mooie plaat.
0: Ja, hij heeft er heel veel prijzen voor gewonnen. Hij was ook de eerste artiest ooit die alle vier de Grammys won. Record of the Year, Song of the Year, Arrangement of the Year. Ik weet het allemaal, een Best New Artist. Hij heeft ze allemaal binnengesleept met die plaat.
2: Ja.
0: En ja, ik denk dat het een schoolvoorbeeld is van een plaat die heel mooi op de dinsdagavond past.
2: Nou, ik ga lekker de geluid wat harder zetten.
0: Ja, lekker. Ga ervan genieten op zolder, hè, in de Zen Cave, Toby.
2: Gaan we zeker doen. Dankjewel, Gijs.
0: En een fijne avond.
2: Yo. Hoi.

0: uit 88. Michael Jackson en Another Part of Me. En daarvoor, ja, die Christopher Cross en Sailing. Krijgt de foto binnen, hoor. Van Toby. Hij zegt dank voor het draaien van Christopher Cross. Groet en liefst ook van Anoushka op de prachtige Chesterfield. Moet gezegd, Toby. Dat ziet er inderdaad allemaal fantastisch uit. Marion was er ook blij mee. Die zegt dankjewel, Gijs, voor al deze herinneringen. Heerlijke muziek.
1: De ballen van Morat.
0: Ondanks dat Morat er niet is, mogen we wel elke avond met zijn ballenmachine spelen. Daar komt een bal uit in een bepaalde kleur en met een bepaald nummer. En daar hoort dan weer een bepaalde categorie bij. En daar gaan we met z'n allen een plaat bij verzinnen. Als je goed luistert, hoor je hem al, want ik had hem al aangezet. Een gele bal vanavond. Het is, moet het bolletje erboven of eronder, Anne? Want dit is of 69 of 96. Nee, maakt niet uit hoe om je doet. Het is altijd 69. Het maakt dus niet uit hoe om je balletje houdt. Het is altijd 69. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, dat is ook wel meteen lekker duidelijk, hè?
0: Nou, het is denk ik balletje 69. Ja, het is altijd 69, ja.
2: Nou, wat goed.
0: Wat hoort daarbij, Anne?
2: De categorie, de allerbeste plaat voor onderweg.
0: De allerbeste plaat voor onderweg? Dus een roadtrip plaat.
2: Ja, of onderweg naar je werk, kan ook.
0: Gewoon überhaupt, als je hem denkt, ik ga hem lekker in de auto luisteren of op de fiets. Je kunt natuurlijk op heel veel plekken onderweg zijn. Stel dat je op een zeilboot zit en je denkt Christopher Cross en Sailing. Dat zou toch leuk zijn voor onderweg. Zou je dat kunnen aanvragen via de NPO Luister?
2: Ja, dat mag ook.
0: Ik ga altijd heel lekker op, en die is wel gewoon heel duidelijk, Rihanna en Shut Up and Drive.
2: Oh ja, ik ben wel fan van, vooral in vakantiesituaties, van Ventura Highway.
0: Wie?
2: Ventura Highway.
0: Ventura Highway, ja.
2: Die ken jij niet?
0: Dat weet ik niet zo goed. Maar ik ga daar zo meteen even naar luisteren terwijl ik One Republic ga draaien. Ventura Highway, zeg je?
2: Ja.

0: Zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
13: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
12: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ismaël de Bruin, dankjewel.
15: De ballen van Morat.
14: Balletje nummer 69. De categorie beste platen voor onderweg kwam uit de ballen van Morat-machine. Nou, en dat heb ik geweten ook. Je mag nog steeds je suggestie doen via de NPO-luisterapp. Onder andere Frank kwam met een audio-appje.
16: Ja, als groot Eering-fan kan ik natuurlijk niet om Radar Love heen. Maar laten we dan voor de grap eens een live versie pakken. Dat heeft nog even net iets meer...

Frank, ik snap wel wat je bedoelt. Absoluut, daar kun je goed op rijden. Martin daarentegen, die stuurt dan weer een plaat van Duitse kom af. En dan hoop ik dat de auto aan wil pakken. Even kijken. Ja, hij doet het vanavond. Want hij komt met deze.

0: De categorie de allerbeste plaat voor onderweg. Je mag nog even meedenken en dat doe je via de NPO Luister-app.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: De grootste energieslurpers in huis?
8: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: Met Morad.

0: Radio 2.
1: Met Morat.
2: Met Gijs Hakkert.
0: NPO Radio 2.
3: Hey Gijs, goeie avond.
4: Hey, goeie avond Gijs.
5: Hey Gijs, hoe is die?
6: Ah, die Gijs.
7: Goeie avond, beste Gijs.
8: Gijs Hakkert.

0: de drummer van de Neon Trees is dan weer de zoon van de drummer van de Killers. Niks nepotistisch is hun vreemd. En dus betraden ze het wereldtoneel en scoren ze een grote hit met deze Animal. Seal daarvoor en Kiss from a Rose. Het is met Morad voor 6 oktober 2026. Zonder Morad, hij is lekker op vakantie. Ik ben Gijs. En ik mocht mij vanavond buigen over balletje nummer 69. De categorie de allerbeste plaat voor onderweg. En er zijn erg veel mooie platen binnengekomen waarop je nou redelijk makkelijk een heel groot stuk zou kunnen rijden.
1: De ballen van Morad.
2: Van Morad.
0: En onder andere Peter kwam met zo'n suggestie. Peter, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe zit je erbij, Peter?
3: Nou, lekker relaxed.
0: Oh, vertel eens, hoe zit dat eruit?
3: Lekker onder de douche weg en heerlijk relaxen.
0: Oh, heerlijk. Heb jij dan een radio onder de douche, Peter?
3: Die zet ik zo aan dat ik hem in de douche ook aan kan horen.
0: Ah, maar zet je hem dan ergens anders in huis heel hard aan? Of woon jij niet zo groot? Of hoe werkt dat precies, Peter?
3: Nou, ik werk niet zo groot. Ik woon niet zo groot, maar dan kan ik hem net horen, zeg maar.
0: Heel goed. En toen hoorde jij, terwijl jij stond te douchen, we zoeken een plaat om een roadtrip te maken. De beste plaat voor onderweg.
3: Ja, en toen kwam ik op een gegeven moment erachter van er is een gitarist, componist Chris Ria.
0: Ja.
3: Die een heel mooi nummer heeft gemaakt. Driving Home for Christmas.
0: Ja.
3: Maar dat is hem niet.
0: Dat is hem niet?
3: Nee, joh.
0: Nee.
3: Ja, dat is hem in principe wel.
0: Ja.
3: Maar ik vind Josephine.
0: Ja.
3: Veel en veel mooier.
0: Ja, want wat doet dat met jou op het moment dat je die plaat zou horen, Peter?
3: Ja, dan denk ik eigenlijk aan alles wat er in je leven gebeurt. En wat er geboorte en dat soort dingen allemaal. Het is gerelateerd aan een naam, Josephine.
0: Ja,
3: maar
0: dat is een dochter volgens mij, of niet, Josephine?
3: Ja, ook.
0: Ja, ook.
3: Ik heb ook een dochter.
0: Oh, toevallig.
3: Dena. Maar het relateert aan alles.
0: Ja.
3: En als je op de weg zit,
0: ja,
3: en je rijdt met dat nummer,
0: ja,
3: nou, dan ben je echt chill.
0: Dan ben je echt chill. Dan ben je echt chill. Dat is precies wat het is en waar we ook naar aan het zoeken waren natuurlijk, Peter.
3: Ja.
0: Nou, ben je inmiddels onder de douche vandaan, even voor de zekerheid?
3: Wat zeg je?
0: Of je van onder de douche vandaan bent ondertussen.
3: Ja, ik zit nou aan de tafel.
0: Ah, heel goed. Dan denk ik dat het er tijd voor is.
3: Lekker, man.
0: Om te gaan draaien, Peter. En dan word je lekker chill.
3: Ah, heerlijk.
0: Nu rustig aan, Peter.
3: Jij ook, hè?
0: Was je al mee begonnen volgens mij ook, hè? Lekker rustig aan doen.
3: Ja, zeker wel.
0: Heel goed. Dag, Peter.
3: Okay. Dag, Gijs.
0: Dag.

0: Morad met Gijs Hakkert.
1: Er is maar één.

0: schitterende Choosin Texas van Ella Langley. Ik krijg alleen een appje van Frans. Die zegt, ah nee, toch niet weer Ella Langley. De radio even 3 minuten op stilzetten. Want er zijn zoveel mooie andere suggesties die je zou kunnen draaien. Maar niet elke keer die Ella Langley. Maar ik heb Frans er graag bij. Dus ik denk toch even verwittigen dat gewoon de radio weer aan kan. Voordat dat helemaal misgaat. Frans, je spreekt met Gijs, Radio 2. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb je wel weer aanstaan, Frans, of niet?
1: Ik heb nu wel aanstaan, ja.
0: Nu wel weer?
1: Ja.
0: Nou, de time management is allemaal prima op orde daar, Frans.
1: Dat weet ik.
0: Heel goed. Wat is dat dan toch tegen Ella Langley? Dat is zo'n leuke meid.
1: Ik vind dat vreselijke muziek.
0: Hoezo?
1: Ik vind het de meest vreselijke muziek die er is.
0: Maar je zit je helemaal op te winden ook, Frans.
1: Nee, hoor, ik helemaal niet. Maar ik vind het vreselijke muziek.
0: Maar hoe komt dat? Is het haar stem? Of is het het thema? Is het het genre?
1: Nee, ik hou niet van country muziek.
0: Oh! Nou, dan hebben wij een verkeerde aan elkaar, Frans.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ik vind dat altijd wel leuk. Maar goed, ik ga daar rekening mee houden, Frans. En dan...
1: Nu ik het toch spreek...
0: Ja, vertel eens.
1: Je spreekt... Even terug. Sutherland Drive is van Rihanna.
0: Ja, exact. Daar had ik het over, ja.
1: Ja, maar niet van Rihanna.
0: Oh, van wie dan?
1: Van Rihanna.
0: Ah, dat is een klein detail waar ik niet goed op gelet heb, Frans.
1: Juist. En je had nog nooit van Tura Heuwig, hoor.
0: Zit jij mij nou de les te lezen gewoon de rest
1: van? Nee. Ik denk iets meer jaren en muziekervaring als jij.
0: Dat weet ik wel zeker, zo te horen inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Frans, dank voor alle complimenten.
1: Oké.
0: Tot ziens.
1: Doei.
0: Leuke man.

hoop dat ze het bonnetje nog hadden, want the drugs don't work. Kun je op stemmen via de NPO Luister-app. Maar als dat niet helemaal jouw ding is, dan kun je ook voor optie B kiezen. Dan krijg je Ian Dury en de Blockheads.

is van Ian Dury en The Blockheads. Kun je dus ook voor stemmen. Welke plaat over drugs wil jij? Kun je laten weten. Pak de NPO Luister-app erbij. Klik op NPO Radio 2 en er staat een bolletje. Dan klik je op The Verve en The Drugs Don't Work. Of je klikt op die van Ian Dury en The Blockheads.

Leslie. Je hebt nog heel even om te stemmen op Borat's Most Wanted. Vanavond een battle tussen twee platen over drugs. Je mag kiezen tussen The Drugs Don't Work van The Verve of I Injury and the Blockheads. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. En dit is normaal gesproken het moment dat we zeggen, nou, het verschil is groot of het verschil is niet groot. Maar ik kan vertellen dat er geen plaat aan kop gaat. Want het is exact gelijk. 50-50. Dus jij kunt bepalend zijn. Laat het maar weten via de NPO Luister-app.

mee afsluiten. En het ging tot een paar minuten geleden precies gelijk op. De tussenstand was 50-50. Maar uiteindelijk is er eentje die heeft hem gewonnen. Met

0: is Morad's Most Wanted. Ian Dury en The Blockheads. En Sex and Drugs en Rock'n'Roll. 9:55.
1: Wie? Wat zei je nou?
0: Ian Dury.
2: Oh ja, Ian Dury.
0: Dury. Ja. Wat zei jij dan?
1: Nee, dat is goed. Die zei het goed.
0: Ik werd ook al gecorrigeerd door Linda.
1: Oh nee, serieus.
0: Ja, zeker. Dus ik heb even Linda stuurde een linkje mee van de BBC. Die zegt, Gijs, je moet even goed luisteren hoe je de naam van Ian Dury uitspreekt. Ja, ik doe mijn best. Maar ja, ik kom ook gewoon uit Enter. Hij hoort een intro en weet al wie de producer was. Uit welk jaar de plaat komt, op welke plek die stond in die top 40... en hoe je eigenlijk de naam uitspreekt. Tijd voor 3 platen en een onmogelijk oordeel. All right.
3: Tim's finale oordeel.
0: Hoe gaat het, Tim?
2: Pedant mannetje ben ik ook eigenlijk.
0: Nou, pedant. Gewoon vervelend.
2: Ja,
0: dat geeft allemaal niks. Heb je gehoord wat de battle was vanavond?
1: Ja, het was Ian Dury tegen... Nee, dat heb ik niet gehoord.
0: Tegen The Verve, The Drugs Don't Work. Het waren allemaal platen met drugs. Mag jij raden wat eraan zit te komen?
1: Oh, heroïne waarschijnlijk.
2: Oh, cocaine, JJ Kill.
1: Cocaine. Nee, dan ga ik toch voor Ian Dury nog steeds.
0: Echt waar? Zeker?
1: Okay, hoor.
0: Ian Dury.

0: drukwerk, ja.
1: Even, ja, drukwerk. Ja, drukwerk. Ja, dan ben ik in ieder geval van die naam af. Daar ben ik blij mee. Precies. Drukwerk dus. Ja, drukwerk. Of ja, en hier kunnen we de klok op gelijk zetten.
0: God. Ja, wat lastig, dat worden,
2: lastig. Ja.
0: De Beatles natuurlijk.
1: De Beatles.
0: Beste band aller tijden.
1: Maar hoe zit dat nou? Want Lucy in the Sky of Diamonds, gaat het nou over drugs of niet? Jij als Beatle-connoisseur.
0: Het gaat niet over drugs. Nee, de zoon van John Lennon kwam thuis met een tekening. Julian was een jaar of 8. Ja. En die liet de tekening zien. Dus kijk, papa, dit is Lucy in the Sky of Diamonds. Lucy was een klasgenootje. En toen zei John, dat is een geweldige titel voor een nummer.
1: Ja, ja.
0: En toevallig spelt dat LSD. Maar dat is heel... totaal toevallig.
1: Ja, ja. En gaat het ook over een surrealistische tekst over dingen in de lucht?
0: Ja,
1: en
0: dat is een beetje Alice in Wonderland-achtig. En dat was hier al van, dus vandaar.
1: Ja. Ja. Ja, als jij het zegt, zal het wel zo wezen.
0: Nou, het is ook zo, hoor.
1: Oké, akkoord.
0: Sorry.
1: Teams Avondslot zo meteen. Na 10 veel plezier.
0: Oh, heerlijk op mensen. Mijn zuster.
3: Dit is NPO Radio 2.
1: Vrienden van mij is wel even leuk.
0: Dat is wel lekker om te vertellen.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jans.
5: Tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Sekeres.

60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Autodeals Bijbel.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
7: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
6: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En zo liep de dinsdag alweer bijna op zijn einde. Het gaat soms zo snel en van vertraag is geen sprake de komende 2 uur. Sterker nog, de woensdag was nog nooit zo dichtbij met het avondslot in lichte laaien. Muzikaal dan, hè? Je bent van harte welkom met zometeen de poortwachters van vanavond. En die verwachten een strak blauwe hemel en een schitterende toekomst. Wie het is, hoor je zometeen.
9: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp.

0: Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Avondslot.
11: Apro Tros.
12: Er is maar één.
13: Hier is Hilversum 2 gezellig programma.

0: morgen is het weer Wave Woensdag hier bij Tim's Avondslot. Dan ga ik weer een fijne nieuwe Wave track draaien. Uit de kelders, uit de krochten van het Avondslot. Een klein beetje voorgesorteerd met The Cure en Caterpillar.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: En weet je wat nou zo mooi is aan Tim's Avondslot? Je kunt het op allerlei manieren beluisteren. In je badjas, in je pyjama, naakt, mag ook voor mij, vind ik ook helemaal niet erg. Je werkkleding, op de bank, in de keuken of gewoon met je tuxedo aan. Want, en dan moet ik even een andere zaal hier openen van het Avondslot. De feestzaal, want we moeten iemand gaan feliciteren. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar de Han Pekelprijs, mensen, is weer uitgereikt. De prijs ter ere van presentator en tv-producent Han Pekel wordt voor de derde keer uitgereikt aan de persoon die zich heeft ingezet, en dan komt het, schrijf even mee, voor het behoud van de Nederlandse tv-geschiedenis. En de winnaar van dit jaar is tv-maker en historicus Hans Goedkoop. En hij is gewoon in het slot aanwezig. Hans, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, en van harte gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: Je bent de man die we onder andere kennen van het geschiedenisprogramma Andere Tijden. En ik kan me ook voorstellen dat het een beetje gek is misschien ergens. Omdat je hebt die prijs nu gekregen. Maar het programma zelf is natuurlijk van de buis gehaald. Dat komt heel sporadisch, komt dat nog eens terug. Is het dan niet gek om dan die prijs te ontvangen?
2: Ja, behoorlijk. Ja. Nee, de afdeling die Andere Tijden maakte, de geschiedenisafdeling, die bestaat nog. En die maakt nog van alles.
0: Ja.
2: En ik doe daar af en toe ook nog een beetje aan mee. Maar helemaal niet zoveel meer. Dus ik dacht, ja, ze hadden nog een genomineerde nodig. Een soort opvullertje. En dat ben ik.
0: Nou ja, zeg maar. Er staat wel iets heel anders in het jury geprocht, mag ik hopen. Want waarom heb je die prijs gekregen volgens de jury?
2: In en al lof.
0: Ja.
2: Maar radio maakte Kik van der Veer, Andermans Veren, programma over cabaret. Al 35 jaar moet dit jaar ophouden met dat programma.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, ja, deze prijs is een opkontje voor Kik.
0: Ja, maar nee, jij kreeg hem gewoon.
2: Maar nee, voor mij.
0: Jij hebt hem. Ja, en je krijgt een bedrag, dat vond ik wel heel interessant. Je krijgt €1.951.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja.
0: Vreemd bedrag.
2: 1951 is het beginjaar van de Nederlandse televisie.
0: Oh, natuurlijk. Ja, ja.
2: Kijk, 75 jaar geleden, net gevierd.
0: Ja.
2: Overal.
0: Ja. En wat ga je ermee doen? Heb je al enig idee? Wordt het gestopt in productie? Of ga je gewoon gigantisch feesten geven waarbij iedereen is uitgenodigd?
2: Ik heb geen idee, joh. Ik hoorde mijn naam roepen vanmiddag. En ik dacht, dit zal toch niet? Dus ik heb daar helemaal... Ik had ook geen dankwoord of iets bedacht.
0: Nee.
2: Ik dacht alleen maar aan mijn moederzalige nagedachtenis. Die dan zou denken, jij een dankwoord al schrijven vooraf? Wie denk je nou helemaal dat je bent?
0: Dus je stond daar gewoon met niks eigenlijk, behalve die prijs. Nee, ja.
2: Ik heb geen idee wat ik ermee ga doen. Ik vind het leuker dat het een bedrag is waar je aan ziet dat het niet om het bedrag gaat.
0: Ja. Nou, in de tweede helft van november dan komt weer een nieuwe serie over de historie van de scheepsbouw. Daar ga je helemaal in wentelen. Dank je wel dat je eventjes van het feesten... Alle glorie. Oké, dat is goed dat we even weten. Hollands glorie.
2: Ja.
0: Oké, en je hoort het misschien op de achtergrond al. Dit is de tune van diezelfde Han Pekel. Dus ik moet het je toch even vragen, beste Han. Wie kun je nadoen?
2: Ik kan nadoen.
0: Ja, je moet dan zeggen, ik ben Hans Goedkoop en ik kan gewoon een cartoon nadoen. Dat gebeurt altijd bij Han Pekel, hè?
2: Ach, lieve schat, dat moet je mij echt niet vragen.
0: Nou, ik heb het net toch gedaan.
2: Han Pekel nadoen.
0: Nee, je kan niet Han Pekel nadoen, maar gewoon even bij een Donald Ducky of zo. Zoiets.
2: Ah, dat zit er helemaal niet in.
0: Nee, dat zit er niet
2: in. Zeker niet na een paar borrels vandaag.
0: Oh, dan juist wel na een paar borrels. Maar niet uit. Hans, ik wens je nog een heel fijn feestje toe.
2: Ja.
0: Dag. Dankjewel.

0: slot met straks weer het spel Tim's karaktertrek. Sociaal muzikaal experiment. En ik zou het heel fijn vinden als je eraan mee zou willen doen. We hebben nog wat kandidaten nodig namelijk. En het werkt als volgt. We hebben een gesprek op de radio, wij twee samen. En als het goed is, komt jouw karakter dan een beetje naar voren. En daar koppel ik een plaat aan. En dat liedje, dat neem je eigenlijk de rest van je leven gewoon met je mee. Tenminste, als ik goed heb gekozen. En ik krijg ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Nou, wie wil dat nou niet? Gisteren hadden we bijvoorbeeld Hattie in de show. En Hattie omschreef zichzelf als een stevige, vrij grote dame. Vol tatoeages en piercings. Met een grote mond, maar een heel klein hartje. En toen draaide ik Human van Rag & Bowman. En dit was haar reactie.
1: Ik zit helemaal te bibberen. Ik had wel helemaal, zo heb ik die plaat nog nooit geluisterd. Ik heb nu, ja, 70% van de tekst heb ik dan, ja, goed begrepen. De rest moet ik even nachecken, maar,
0: Ja, maar dat kan muziek met je doen, hè? Dus als ik dan een liedje voor jou uitkies, en dan kan er in één keer echt heel erg binnenkomen. Zou je dat willen proberen? Zou je dat leuk vinden? En daarnaast ook nog eens een keer een Radio 2 sleutelhanger krijgen? Laat het dan nu weten met de NPO Luisterapp. Het enige wat je hoeft in te tikken is karaktertrek.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

0: voor serieuze zaken. Het is tijd voor een experiment iedere avond weer in Tim's Avondslot. Karaktertrek. Griffier van vanavond is niet Milou, maar is Yvette. Yvette, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wie hebben we aan de lijn zometeen?
1: Mark.
0: Mark?
1: Commandeur.
0: Zou die familie zijn van Olga Commandeur dan? Dat gaan we zo meteen vragen. Moet ik nog iets anders weten van Mark?
1: Zijn grote liefde woont heel ver weg.
0: Oh?
2: Tim's Karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Mark, goedenavond.
3: Goedenavond, Tim.
0: En hoe ver woont jouw liefde eigenlijk?
3: 200 kilometer.
0: Zo, dat is niet om de hoek.
3: Nee, echt niet.
0: Jeetje, joh. En waar woont ze? Hoe heet ze?
3: Ze heet Mireille.
0: Mireille, oké. Okay. En zo'n 200 kilometer verder, waar ergens?
3: In Bad Bentheim.
0: Ja,
3: dat is net over de grens bij Enschede.
0: Ja. Jo, en hoe ga je daarmee om? Is dat lastig of is het juist prettig? Dat kan ook natuurlijk. Dat zegt ook veel over iemands karakter.
3: Nee. Dat is helemaal niet leuk. Ze is juist net weg. Want we hebben vakantie gehad en ze was een week bij mij.
0: Ja.
3: Plus 2 dagen, want die werkt ze niet. En ze is vanmiddag weer naar huis gegaan. En dat is niet leuk.
0: Nee. En hoe ga je daarmee om? Hoe vul je die tijd in dat zij er niet is? En je wil heel erg graag dat ze bij jou is.
3: Nou ja, op die dagen werken we alle twee.
0: Ja.
3: En zodra het weer kan, dus vrijdagavond, dan gaat een van de twee gaat naar de ander toe.
0: Ja.
3: Zo doen we dat.
0: En app jij veel met haar? Of schrijf je over haar? Dat zou ook heel goed kunnen. Dat je je gevoelens ergens parkeert. Dat je daar, gedichten over schrijft of zo.
3: Nou, gedichten schrijf ik inderdaad.
0: Ja?
3: En als ik de laatste tijd schrijf, dan zijn ze voor haar of over haar.
0: Wauw. Dus je bent wel echt een heel romantisch type als ik dat zo hoor. Ja, precies. Is er iets anders waar je de laatste tijd op hebt toegelegd? Dus behalve dan een latrelatie kunnen we wel noemen. Is er iets anders in je leven dat je hart sneller heeft doen kloppen? En dan heb ik het puur over een hobby bijvoorbeeld.
3: Nou, iets wat ik al heel lang doe en nog steeds met veel liefde heb. Ik heb een danspartner en daarmee dansen we voor zo'n beetje op het hoogste niveau wat onze dansschool biedt.
0: Wat goed zeg. En wat voor soort dans is dat?
3: Nou, dat is stijldansen. Dus dat is ballroom en Latin.
0: Ja, maar dat is al iets wat je echt al heel erg lang doet. Dat is een passie van jou. Dat is ook best wel een romantische dans, vind ik dat eigenlijk, als ik dat zo bekijk.
3: Ja.
0: Maar is er iets wat je recent hebt ontdekt waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt te gek om te ondernemen of om te doen?
3: Ja, nou, ik kwam in de kringloop kwam ik een oude klok tegen. En, maar ik weet ook een klok maken.
0: Ja.
3: En daar heb ik die klok ingebracht van ik wil graag dat die weer loopt. En toen was ik bij haar en ik denk van, oh, maar dat ziet er eigenlijk wel heel interessant uit. En dat wil ik zelf ook kunnen.
0: Ja.
3: Dus ik heb ergens een cursus weten te doen. Cursus klok maken.
0: Ja.
3: En nu kan ik die zelf repareren.
0: Oh, wat
3: helemaal
0: goed,
3: uit elkaar
0: zeg.
3: Halen en weer repareren, in elkaar zetten en smeren. Op de juiste manier smeren. En nou, dat is hartstikke gaaf. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja, en nou staat je hele huis vol met klokken.
3: Nou, ik heb er hier daarin op de schouw. Er hangt aan de schouw in de achterkamer. Daar staat er eentje onder. Die is net gestopt met lopen, dus die moet nakijken.
0: Ja.
3: En bovenop zolder, waar ik mijn werkplekje gemaakt heb, daar staan er een stuk of 3, 4.
0: Wat goed zeg. Wat leuk. Nee, dat is toch heerlijk dat je er helemaal op kan toeleggen. En dan kun je ook die lange afstand een beetje overbruggen met je vriendinnen. Hoe zien andere mensen jou? Hoe beschrijven andere mensen jou?
3: Oh, dat is wel een goede vraag eigenlijk. mijn ex zegt steeds van, oh, daar heb je Mark weer met zijn harem. Ik heb namelijk hoofdzakelijk vriendinnen en niet zoveel vrienden.
0: Oh ja, oké. Okay. En daar sta je altijd voor klaar, begrijp ik.
3: Als er wat gevraagd wordt, dan waar ik kan helpen, doe ik dat.
0: Ja, ik heb hem al gevonden, joh. Het was even zoeken. Ik vind jou een heel interessant, integrerend figuur. Met je harem. Maar ik denk dat ik hem heb gevonden. Jouw karaktertrek, beste Mark, en ik hoop dat je hem mooi vindt, is deze geworden.

0: gesprek met Mark. Mark Commandeur. Hij heeft een liefde die 200 kilometer verder woont. Verder is hij dol op stijldansen. Dat doet hij al jaren. Het is een romantisch iemand. Hij schrijft gedichten, ook voor haar. Hij is er voor iedereen. Hij staat voor iedereen wel klaar. En, dat is ook heel erg mooi, hij repareert sinds kort klokken. Dat is zijn nieuwe passie. Ik vond het zo'n interessant verhaal. Daar hoorde dit liedje bij, Time After Time van Cyndi Lauper. Ik ga het zo meteen uitleggen. Maar Mark, kun je er zelf al iets uithalen?
1: Ja, time after time, die klokken, die zitten erin. En I will be waiting.
0: Ja, exact.
1: Ik wacht voor haar.
0: Ja, voor Mireille, want zo heet ze. Ja.
1: Ja.
0: Dan hoef ik het eigenlijk niet uit te leggen, want dat is exact waar ik op doelde inderdaad. De klokken, jouw verhouding met tijd op allerlei gebied. Ja. Hè? Niet alleen inderdaad, je werkt aan de tijd met die klok. Maar je wacht ook op haar. Dus jouw leven draait om tijd. Draait om timing, ook als het gaat om dansen bijvoorbeeld.
1: Het is ook een hele mooie cha-cha dit, hè?
0: Nou, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Maar nou, je zegt, dit is een cha-cha. Dus dan, ja, eigenlijk de vraag aan jou, Mark. Kun je hem goed, deze karaktertrek?
1: Oh, ik kun hem helemaal goed, Tim.
0: Yes,
1: helemaal.
0: Dat is altijd lekker om te horen. Dan heb ik nog één vraag aan je. En die heb je waarschijnlijk heel vaak gehoord. Dus daarom dat ik hem niet aan het begin had gesteld. Ben jij familie van de atleten?
1: We hebben een boek, dat heet het boek van de commandeurs. Daar staat iedereen in sinds 16 nog wat. Wij staan er allebei in.
0: Ja?
1: Maar we zijn niet direct familie van elkaar.
0: Maar in de vechten is Olga Commandeur wel nog ergens met jou gelinkt.
1: Ja,
0: okay.
1: Dat wel.
0: Wat goed zeg. Nou, gefeliciteerd met het liedje Time After Time. Die is voor jou voor je hele leven. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. En ik wens je heel veel plezier ermee.
1: Nou, hartelijk dankjewel.
2: Tim's Karaktertrack.
0: Wil jij ook een keer meedoen? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. Tik even Karaktertrack. Nemen wij contact met je op.

0: is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: In je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.

0: NPO Radio 2.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een

This is the moment. In Tim's avondslot, hier op NPO Radio 2... hebben we verschillende gangen, kamertjes... en achter deze deur, deze grote, statige deur... daar danst een spook. En zijn naam is Marv. Vroeger was hij een bekende soul-artiest. Tegenwoordig waakt hij over de soul hier in Tim's avondslot... en heeft hij iedere week nieuwe soulmuziek voor mij. Of nou, nieuwe oude soul eigenlijk.

0: Ik heb wat moois voor je.
1: Dankjewel, Marvin. Hij drukt mij een singeltje in de handen en ik ga er even naar kijken. Oh, mijn gebeden zijn verhoord. Dat is heel fijn, Marv, dankjewel. Ja, veel soulmuziek wordt ook weer door nieuwe artiesten gesampled. Dit ken je waarschijnlijk wel. The Shy Lights. En ja, die is uiteindelijk gesampled in... Yes. Crazy in Love, hè? Beyoncé. Ja, maar het is dus eigenlijk origineel... Are You My Woman, The Shy Lights dus. Nou ja, en Beyoncé heeft dat gebruikt. The Shy Lights, een R&B en soulgroep. Eind jaren 50 al begonnen. Ze kwamen uit Chicago. En in Chicago had je in die tijd heel veel groepen die bekend stonden om hun prachtige samenzangen, achtergrondkoortjes. Zeg, een beetje overgenomen uit de gospel scene die daar ook heel erg actief was. Denk bijvoorbeeld ook aan Earth, Wind & Fire, komt ook uit Chicago. Een ander nummer dat ik ga draaien van The Shy Lights is Oh Girl. En waarom? Ik heb het eigenlijk stiekem even gevraagd aan Mark vorige week of hij hem van mij zou willen pakken uit de platenkast. Want ik zag hem laatst terug, dit liedje, in een serie, De Soprano's. Ben ik weer helemaal aan het bingen, helemaal aan het kijken. Er zit een geweldige scène in waarin de maffiabaas Tony Soprano tranen in zijn ogen krijgt in de auto wanneer hij dit hoort. Dit is Soul.

Misschien zit je wel eenzaam op de snelweg op dit moment. Onderweg naar huis. Sidelines op de radio. Oh girl. Zo mooi. Volgende week weer een nieuwe track, een nieuwe soulplaat. Aangereikt door ons eigen spook, Marv.

to Me. In een interview heeft ze trouwens gezegd dat ze bij het schrijven in eerste instantie dacht aan de man die later haar echtgenote zou worden. Maar ze zei ook dat ze het nummer soms gewoon over God zingt. Het kan dus volgens haar gaan over somebody or something wat constant in je leven aanwezig is. En wie ze dan precies bedoelt, ja, dat hangt een beetje af van haar stemming. Next to Me dus, van Emily Sunday. Hier in het avondslot zoeken we altijd met een klein lichtje naar liedjes die ooit blijven plakken, maar op de een of andere manier nooit echt zijn blijven hangen. En dan schenken we ze een tweede leven. Zoals dit nummer, dat gedroomd werd door de componist in kwestie. Hij was heel jong toen hij het schreef en in een droom kwam een nummer in één keer op. Een liedje over een paard. Ja, zo kan het gebeuren. Michael Murphy, dit is het prachtige Wildfire.

0: altijd aanwezig in het avondslot. En als hij er is, dan eist hij ook alle aandacht op. En terecht, Prince of the Revolution en Raspberry Beret.
1: Zachtjes doen hoor. Hij is net wakker. Het verzoekiemonster.
0: Ja, over tamelijk aanwezige figuren gesproken. Daar is hij, het verzoekiemonster. De hele dag klinkt er al gegrom uit de kerkers van het avondslot. Er wordt gerammeld met de hekken. Klinkt gegrom. Het verzoekiemonster is een lievertje, dat zeker. Maar als hij geen verzoekjes krijgt, dan wordt hij knorrig. Dus alsjeblieft, stuur me jouw verzoekie. Dan voeren we straks samen het verzoekiemonster. Wat zou je graag willen horen op dit tijdstip? We hebben nog een half uur en dan vallen we in de armen van woensdag 7 oktober. Tot die tijd mag jij bepalen wat wij draaien. Laat het nu weten met de NPO Luisteren. Maar voor het zover is, heb ik nog even een liedje wat ik de hele week aan je wil laten horen. Een nieuwe muziek van Ash. Dit is Stop the Wedding op 2.
2: De

0: en Stop the Wedding. Nu is het zo dat de Rolling Stones zich aanstalten maken om hier te gaan spelen in Tim's avondslot. Maar ik weet ook dat Mick Jagger nog even bezig is backstage. Dus ik ga heel even kijken. Of... Mick, je moet...
1: Oh. Heb je even voor mij?
0: Mick, je moet nu op. Eigenlijk.
1: Heb je even voor mij?
0: Het zou fijn zijn als je mee zou willen zingen met de rest. Dankjewel. Groot Frans Bauer-fan, dan krijg je dat. Rolling

0: vind het nummer zo trip. Het mag voor mij nog 10 minuten doorgaan. Tijd is beperkt. Rolling Stones en Give Me Shelter. Nog een klein kwartiertje. En dan gaan de poorten van het avondslot weer open. Die gaan open naar morgen, naar woensdag 7 oktober. En tot die tijd gaan we naar het Verzoekie Monster. Die gaan we voeren met jouw favoriete muziek. En dat doen we bijvoorbeeld met Maurits. Maurits, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent op weg naar zee.
1: Ja, klopt.
0: Wat heerlijk, man. Wat ga je daar doen?
1: Gewoon even 3 dagjes ertussenuit. Oh. Even lekker uitwaaien.
0: Lekker, lekker, lekker. En waar kom je vandaan precies?
1: Ik kom uit Nijmegen.
0: Oké, en je bent nu onderweg, begrijp ik?
1: Ja, klopt.
0: Wat zie je om je heen, behalve duisternis?
1: Dat is het enige wat ik zie. Heel veel mist.
0: Oh, heel veel. Oh, is het mistig buiten? Echt waar? Ja, ik ben niet meer buiten de avondslotmuren getreden vandaag.
1: Dus ik heb
0: niks van gezien. Oké, dus rij voorzichtig dan. Wat zou je graag willen horen?
1: Ik zou graag Love in Exile van Charlie Puth willen horen.
0: En Michael McDonald?
1: Zeker, zeker. Michael McDonald en Kenny Loggins.
0: En Kenny Loggins ook nog jij. Michael McDonald, de man die altijd klinkt alsof hij een hooikoortsaanval krijgt, zeg ik altijd.
1: Okay. Heel interessant. Ja.
0: Maar wel een mooie stem, toch?
1: Zeker, iconisch.
0: Hoe kom jij in één keer bij dit nummer? Want het is volgens mij best een beetje... Ja, het liedje is redelijk recent, maar ook weer niet echt doorgebroken.
1: Nee, klopt. Het is een van de vergeten nummers van zijn nieuwe album. Maar ik vind het zo'n geweldige samenwerking met twee iconen van de yacht rock en nieuw talent. Of ja, talent kun je het niet meer noemen. Maar ik vind het gewoon een heerlijk nummer.
0: Ja, wel grappig trouwens, Maurits. Je klinkt vrij jong. Waar komt jouw fascinatie voor yacht rock vandaan?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk muzikale opvoeding van mijn vader. Oh, zo een beetje verder ontdekt.
0: En nu naar Zeeland, straks ook op een jacht waarschijnlijk. En dan gewoon je laten bedienen door mensen in bikini. En, dan ben ik zo een beetje aan het wegdromen. Goed, ik ga hem draaien voor je, maar ik ga eerst even voeren uit Verzoekie Monster kijken of hij hem lekker vindt. Maar ja, met huid en haar wordt hij opgegeten. We gaan hem draaien voor je, dankjewel. En veel plezier daar in Zeeland.

Depeche Mode en Everything Counts. Morgen dan hebben we New Wave woensdag. Dan komen er veel meer New Wave tracks voorbij. Dat gaat helemaal goed komen. Oh, dat zijn ze alweer. De nachtuilen die me langzaam maar zeker naar buiten begeleiden. Buiten het avondslot. En wat hebben we allemaal meegemaakt vandaag? We hadden Mark. Mark Commandeur en die deed mee aan Tim's karaktertrek. En hij heeft een meisje zitten 200 kilometer verderop. Hij schrijft er gedichten voor en zo. Echt super lief. Dus die gaven we een heel mooi liedje van Cyndi Lauper. En verder Hans Goedkoop die vandaag de Han Pekelprijs heeft gewonnen. En die ligt hier nog ergens in een hoekje in het avondslot zijn roes uit te slapen. Want die heeft een goed gefeest vandaag, zag ik in elk geval al. We hadden het verzoekje monster, we hadden echt een heel fijn verzoekje gekregen. We hadden Marvin Spook. Kortom, ik heb ervan genoten. Ik hoop jij ook. En ik wens je een hele fijne nacht toe. En tot morgen. En wat ze ook zeggen, dan laat ze maar lullen. Dat is de laatste boodschap die ik graag wil meegeven aan je.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: AI.
8: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij...
10: / One Day Inside. Er zit meer achter werken bij DJI.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij.

0: NPO Radio 2.
1: Middernacht, het begin van woensdag 7 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen tot €15.000. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Glog na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en kan het zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: Ik lig wakker, want ik had je graag vertrouwd.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996...
0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld.

0: intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man en volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat te dichten. Maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat